0: onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzant Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Een hartstikke lieve jongen eigenlijk, maar ik zie er niet zo uit.
1: Grappig eigenlijk dat hij deze indruk van mij heeft. Ja.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Komt het een beetje overeen?
1: Niet, eigenlijk.
4: Je weet van, oh ja, nu wordt er eigenlijk een etiketje geplakt, zal ik maar zeggen. Zou diegene het goed hebben of niet?
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs engwegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Het platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Quick Boys en Kloetingen. Rogier Veenstra, nu trainer bij Quick Boys, speelt tegen zijn oude club Kloetingen uit Zeeland. In de derde divisie B is het Noordwijk tegen RBC en FC Lisse in de thuiswedstrijd tegen Excelsior Maassluis.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dat is wat de sorteerhoed doet.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Deze week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: Pap, ik vraag alleen of je een eindje van me vandaan wil staan, alsjeblieft.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 driekwart van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Deze week natuurlijk op Radio West.
3: Als je het in je hoofd haalt,
2: incendio!

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
4: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
3: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
6: Zometeen in West wordt wakker bladeren wij in de krant. Blader lekker mee, zou ik zeggen. Het is 6 uur. Goedemorgen, het regionieuws met Reinhard Roemer.
7: In een studentenwoningencomplex aan de Haagse Torenstraat heeft gisteravond brand gewoed. Veel bewoners gingen de straat op. Twee studenten zijn nagekeken door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook. De verhuizing van duizenden politiemedewerkers naar een nieuw gebouw in de Binkhorst is deze week begonnen. Het is een grote operatie waar jaren aan gewerkt is. Half juli is het gebouw opgeleverd. De medewerkers komen van politiebureaus in Leiderdorp, Voorburg en Leidschendam. En het is FC Lisse niet gelukt zich te plaatsen voor de tweede voorronde van de KNVB-beker. In Genemuiden verloren de Lissenaren met 2-1 van SC Genemuiden. Meer regionieuws om 6:30, nu het andere nieuws.
8: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
10: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
9: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl. Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
10: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
9: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
0: tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Ja, en dan op de tweede dag is alles natuurlijk... eigenlijk moet het alweer een beetje gewoon zijn. Hè? We hebben nog wel de opgeblazen letters laten hangen. Welkom terug.
1: Ja, maar die hebben we laten hangen voor Patrick natuurlijk.
0: Ja, want die komt of als zichzelf of als een AI-versie. Want die heeft gisteren cursus gehad. Bob trouwens ook.
2: Hallo. Ik dacht dat die letters voor mij waren, maar voor Patrick.
0: In dit geval, sorry. Ja, sorry. Ja. Het is niet anders. Dus we zijn heel benieuwd.
1: Maar jij bent ook... ben je het zelf?
2: Nee, was ik het maar niet zelf. Ik heb slecht geslapen.
0: Oh. Echt waar?
2: Oh, ik had graag een AI-versie van mezelf naar deze studio gestuurd.
0: Oh, dat zou zo handig zijn. Wat zou in de AI-versie beter zijn dan bij de echte Bob?
2: Ik denk dat de AI-versie wat sneller denkt en zich wat minder verspreekt en wat beter slaapt.
0: Ja.
1: Ja.
2: Dat is toch een optelsom. 1 plus 1 plus 1 is 3.
1: Nee, we kan ook dag en nacht doorgaan natuurlijk.
2: Oh.
1: Als AI. Zo. En dat is lekker. Dat je dan s'nachts, als er dan iets gebeurt in de regio... dat je daar gewoon gelijk naartoe kan als AI.
2: En die is er ook gelijk. Want AI heeft geen reistijd.
1: Nou ja.
2: Die hoeft niet op te staan. Die hoeft niet even te plassen.
0: Maar je weet het niet.
2: Boterhammetjes te smeren. Oh, nog even plassen. Op de fiets springen. Oh, ketting ligt eraf. Oh, erop leggen. Fietsen. Oh, verkeerd gefietst. Omkeren. Andere kant op fietsen.
1: Wat een rotleven heb je eigenlijk.
0: Nou, maar je hebt echt heel slecht geslapen, ik hoor het.
2: Ik heb heel slecht geslapen.
0: Ja, die allemaal over nagedacht. Ja.
2: Ik heb plafonddienst gehad en gedacht van... god, als ik AI zou zijn, had ik niet nu mijn tanden moeten poetsen... mijn yoghurtje uit de koelkast moeten pakken... moeten plassen, naar de fiets moeten lopen.
1: Dat is
2: lopen.
1: De derde keer al vanochtend, dat hij moet plassen.
0: Ja.
2: Hier naartoe fietsen.
0: Maar was je nerveus omdat ik er weer ben?
2: Misschien dat het onbewust was. Weet je hoe lang we niet hebben... sowieso in dit viertal.
0: Ja.
2: Toch een beetje het West wordt wakker viertal, als ik zo vrij mag zijn.
1: Zeker.
2: Hoe lang dit geleden is dat we in deze formatie hebben gezeten?
1: Ja, dat is echt... Nou, ja, 3 maanden ongeveer.
2: Precies. Nou, op de dag af.
0: Dat we dat weten. Ja, nee, maar dat is ook iets om heel nerveus van te worden, Bob.
2: Ja, toch, ja.
0: Dat is ook verschrikkelijk. Nou, je moet toch door.
2: We moeten door.
0: Ja, moet je plassen?
2: Ja, kan ik nog naar de wc?
0: Ja, ga maar even.
1: Ik denk het wel.

0: Nou, deze hoor je nou niet elke dag meer. Kate Bush, maar wel mooi, de Army Dreamers. 6:15 is het geworden. Misschien ben je ook wel nog in dromenland en dat mag best. Maar wij hebben de krant al voor ons liggen.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Dat is een opdracht van Jorien, hè? Dus ja, dan voldoen wij daar natuurlijk aan. Want Jorien, er is genoeg nieuws. En ik kan me wel voorstellen wat er op de voorpagina staat, hè?
2: Ja,
0: dat kan maar één ding zijn.
2: Ja, we hebben het allemaal gezien gisteren. Die bizarre beelden in Overasselt. Ja, ik had nog nooit van deze plaats gehoord. Maar het is inmiddels natuurlijk wereldnieuws. Op de voorpagina van het AD en de Telegraaf zie je een foto van politie zwaar bewapend. Helemaal in uitrusting met grote wapens. Op zoek naar verdachten. Die daar aan de gang zijn gegaan. En we zagen natuurlijk ook altijd allemaal die beveiligingsbeelden van een groep. Nou ja, misschien 20, 30 mensen die daar richting een boerderij gingen. Je zag wat schoten in de verte van die beelden. Een bizarre tafereel daarin Overasselt in het oosten van het land.
0: Ja, maar een dode ook, hè?
2: Een dode, inderdaad.
0: Twee agenten gewond.
2: 51-jarige beveiliger uit Wijchen, die kwam inderdaad daar bij die schietpartij om het leven. Agenten waren heel snel ter plaatse. Die werden gelijk beschoten op het moment dat ze de deur uit gingen van hun auto. Inderdaad, zwaar gewond hoorden we gisteren ook bij Eva trouwens. Indrukwekkend vond ik dat met de politiechef. De Telegraaf die schrijft nog dat ook inwoners van Overasselt werd gevraagd om binnen te blijven, ramen en deuren gesloten te houden, zolang niet alle bestormers van een beruchte boerderij zijn opgepakt. Oproep van de politie volgt naar een zeldzaam vuurgevecht met tientallen mannen. Gisternacht dus gewapend en gemaskerd, die daar een woonboerderij belaagde, die al eerder was beschoten overigens. Wel de politie die echt snel in actie kwam.
0: Nou.
2: 34 aanhoudingen al binnen een dag. Gebeurde onder andere in een maïsveld, bij de A73. En ook op een station van Nijmegen. En allemaal verschillende landen. Dat is ook wel heel erg opmerkelijk, hè? Nederlanders zaten er ook bij, maar ook veel Belgen, Fransen en zelfs Algerijnen. De vraag is nog een beetje, zijn er nog verdachten? Dat weet de politie op dit moment eigenlijk ook niet. Maar de klopjacht die duurt nog voort, zegt de Telegraaf. Het motief is nog niet helemaal helder, maar er schijnt wel een langslepend conflict te zijn. Heeft met drugs te maken van de bewoner die daar in die boerderij woont. En dat is Jan G. Dat was dus ook wel een bekende van de politie. Sterker nog, die zijn nauwe banden hebben met Bolle Jos. Ja. Die kennen we natuurlijk ook wel als toch wel de beruchtste crimineel van Nederland op dit moment.
0: Maar dit was toch gewoon eigenlijk een soort film waar je naar zat te kijken? Of een beetje, ik begreep ook dat politiebonden dat Mexicaanse toestand.
3: On-Nederlands, dat is de kwalificatie die je dan geeft.
2: Ik denk dat je hier, als je dit als film zou uitzenden, zou je denken, nou, dit is gewoon niet realistisch. Zo gaat dat niet in Nederland.
0: Een beetje overdreven.
2: Ja, maar dat is aangezet. Dus tegenwoordig wel zo. Nederland staat inmiddels ook wel echt bekend natuurlijk voor de criminaliteit, zeker qua drugs.
0: Ja, toch wel heel
2: zorgelijk. Hoort dit dan blijkbaar bij. Ja, bizar. Wow.
3: Gaan we van de Telegraaf naar het lokale katern van het AD. Ziek worden nadat het complex is gerenoveerd, het complex waar je woont. Het overkwam bewoners van een flat aan de Lieststraat in Den Haag. De boosdoener lijkt formaldehyde, dat jarenlang is gebruikt in isolatiemateriaal. Bewoners kregen last van prikkelende ogen, hoofdpijn, hoesten en irritaties aan de luchtwegen. Neem Richard Willems. Hij heeft een chronische longziekte en zag zijn gezondheid door de klachten verslechteren in dat gebouw. Of de verbouwing van de flat ook echt de oorzaak is, kan hij niet met zekerheid zeggen. Wel weet hij dat de concentratie formaldehyde in zijn woning veel hoger is dan is toegestaan. Uit metingen blijkt dat in totaal 11 woningen in het complex in Loosduinen in meer of mindere mate hetzelfde probleem hebben, schrijft het AD.
0: Ja, en dan denk je dus eigenlijk van ik ga erop vooruit, hè? Mijn woning wordt weer nieuw en mooi. En dan ga je zelf daar zwaar op achteruit door iets wat gebruikt is. Dat is ook lijkt me ook een eng iets. Herkennen jullie nog wel een AI-foto? Ik bedoel, als Bob nou gisteren een AI-foto van zichzelf had kunnen maken.
2: En die hier 3D laten staan.
0: Dan gezien dat het AI was?
2: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik vind het wel knap. Je ziet ook veel AI natuurlijk op sociale media. En dan twijfel ik soms wel eens.
0: De tijd dat je een AI-foto kon herkennen aan handen met 6 vingers. Ja. Dat had je in het begin. Ja. Dat was een week geleden. Ligt achter ons, maar nu inmiddels zijn ze echt steeds verder. De AI-modellen zijn bijgestuurd en deepfakes ogen nu angstaanjagend echt, schrijft het AD. In de krant leggen experts vanmorgen uit hoe je nepbeelden nog kunt herkennen. En ze trekken ook aan de bel, omdat oplichting natuurlijk ook steeds makkelijker is. Aan de ene kant is het natuurlijk prachtig dat het allemaal kan en heel mooi. Maar je kan er ook natuurlijk wel weer dingen mee doen die niet zo goed zijn, die je daglicht niet kunnen verdragen.
2: Ja, ik vind het ook wel fijn om gewoon te weten dat iets echt is.
0: Ja, het is haast niet te doen. Maar als je heel goed kijkt, kan je een AI-gezicht nog wel altijd onderscheiden van een vlees- en bloedvariant. Zo zien AI-gezichten er vaak weinig excentriek uit. Eerder wat alledaags. Ook zul je minder snel gezichten vol oneffenheden vinden. Het is meestal wel glad gestreken. Ja. Het is wel alsof iedereen die zo'n AI-foto, alsof die plastische chirurgie heeft ondergaan.
2: Even lekker alles weer strak getrokken. Ja,
0: ja, precies. Dus daar kan je in ieder geval wel op letten. Het is uber-realistisch perfectionisme. En dat kan verraden dat een foto door AI is gemaakt. En waar je ook eens op moet letten, dat zijn de reflecties. Die horen op beide foto's zichtbaar te zijn. Maar zijn dat bij AI-foto's soms niet.
2: Oh,
0: dus
2: er
0: is bijvoorbeeld maar één oog een reflectie en de andere niet. Dus dat is
2: Inderdaad. Ja, ik word altijd een beetje jaloers als ik AI kijk. Ik kom natuurlijk veel 100 filmpjes tegen. Die zitten dan in mijn algoritme, omdat ik dan denk, oh wat leuk. En dan doen die 100 dingen dat ik denk, nou, maar dat kan Casper helemaal niet. En dan wil ik dan met hem oefenen en dan wordt hij boos. Dan heeft hij dan geen zin
0: in. Arme Casper.
2: Ja, maar dan is het vaak ook helemaal niet echt.
0: Nee. Hij moet je aan Pieter van Wollen over laten zien. Hè? Want die denkt altijd dat dat echt is. Ik wel eens begrepen.
2: Ja,
0: je kan ook nog letten bij vrouwen met lang haar. Je kunt er soms plotseling verandering in haarkleur en vormen opmerken. Nou ja, dat zijn van die kleine aanwijzingen waarmee het misschien nog lukt om AI-foto's te ontdekken.
2: Het is wel een enorm onderzoek wat je moet gaan doen tegenwoordig.
0: Ja, dat inderdaad wel. En het is allemaal ook best wel zorgwekkend natuurlijk. Want de criminelen doen zich via nepvideo of AI-stemmen moeiteloos voor als bankmedewerker, een politieagent of misschien zelfs wel je eigen dochter. En dan moet je toch ook maar, kijk je dan op dat moment naar de reflectie in de ogen. Hè? Reflecteer je daarop?
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk de grote vraag.
3: Of de schittering in een bril, dat je maar één glas jezelf terugziet als fotograaf.
0: Ja.
3: Dat kan ook. Ja. Doe mij maar je zei vlees- en bloedvariant.
0: Vlees- en bloedvariant.
3: Ja, bij de slager.
0: Ja. Nou, ik heb 's ochtends toch liever gewoon de AI-versie van mezelf eventjes. Want dan,
2: ja, maar wij ook.
0: Ja,
2: heerlijk,
0: dat is tot een uur of 10.
2: Oh, de gemopper ook dan niet?
0: Nee.
2: Ja. Ja. Wat fijn zeg.
0: Het is toch heerlijk om terug te zijn. Het is zo'n warm bad ook waar je in terecht komt.

0: Zaterdag op TV West, een muzikaal eerbetoon aan de pop-iconen die ons ontvallen zijn. Met muziek van onder andere Boney M, Prince en André Hazes. Je ziet het in The Legends We've Lost. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
2: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
3: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
2: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
3: Al 100 jaar.
2: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
6: Het is 6:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. En een overzicht van het regennieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Tjerts en Hadi Jorinda.
8: Ha.
7: Bij een horecazaak in winkelcentrum De Parade in Nootdorp is vannacht brand geweest. Niemand raakte gewond. Politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand die iets na middernacht uitbrak in het pand aan de Zilveren Zweep. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen en heeft de winkel daarna geventileerd. In een studentenwoningencomplex aan de Torenstraat in Den Haag heeft gisteravond ook brand gewoed. Veel bewoners gingen de straat op. En voordat de hulpdiensten er waren, is een aantal van hen het pand zelf gaan ontruimen. Twee studenten zijn nagekeken door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook. Of ze ook naar het ziekenhuis zijn gebracht, kon een woordvoerder gisteravond niet zeggen. Niet bekend is waar de brand in de Torenstraat precies is ontstaan. De verhuizing van duizenden politiemedewerkers naar een nieuw gebouw in de Binkhorst in Den Haag is deze week begonnen. Het is een grote operatie waar jaren aan gewerkt is. Half juli is het gebouw opgeleverd. De medewerkers komen van politiebureaus in Leiderdorp, Voorburg en Leidschendam en van het oude hoofdkantoor aan de burgemeester Patijnlaan in Den Haag. De ondernemingsraad en politievakbond zijn kritisch over de nieuwe huisvesting in de Binkhorst. De bereikbaarheid van het nieuwe gebouw laat de wensen over, zeggen ze. En voor de meeste agenten is geen parkeerplek beschikbaar. En het is FC Lisse niet gelukt zich te plaatsen voor de tweede voorronde van de KNVB-beker. In Genemuiden verloren de Lissenaren met 2-1 van SC Genemuiden. Na de rust werd in korte tijd twee keer gescoord. Invaller Jens Alkemade maakte voor FC Lisse nog wel de 2-1 aansluitingstreffer.
6: We gaan het weer vandaag ook een beetje scoren. Want gisteren hadden we natuurlijk ineens zo'n prachtdag nog tussendoor. Jordi Bloem, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Tjert.
6: Maar toen zei Margot al, nou, daar zou ik me niet op rekenen dat we dat zo de hele week doortrekken.
9: Nee, er komen weer een paar regengebieden onze kant op, wat fronten. Vrijdag wordt nog een lastige dag, of het echt wel een hele natte dag gaat worden bij ons. Of dat het meer een paar buien zijn en dat de meeste regen net in het noorden van de regio valt. Het Duitse weermodel geeft zelfs aan dat Den Haag een beetje op de grens zit tussen die regen in het noorden en het wat betere weer in het zuiden van het land. Maar dat is allemaal vrijdag. Dan hebben we vandaag nog de woensdag. En ik denk dat het wel meevalt. Slechts een enkele lichte bui. Waar die precies gaat komen is ook nog even afwachten. Er zijn weermodellen die het nu eigenlijk al aangeven. Maar het is nu nog overal droog. Dus die weermodellen zijn niet altijd even goed. Die moet je goed tegen het licht houden. Nou, het begint ook zo langzaam maar rekenen wat licht te worden. Duurt ook alweer wat langer nu. Hè?
6: Ja, dan kunnen we het er ook tegenaan houden. Want dat is toch lastig.
9: Maar... Het is lastig. Maar ik zie ook wel wat opklaringen vandaag. Dus af en toe zon. Misschien wel regelmatige zon straks. Ook die enkele bui, maar ik zou er niet echt meteen de paraplu voor meenemen. Beetje nat is ook wel lekker, want we hebben nog steeds veel meer regen nodig. We hebben de afgelopen tijd wel af en toe wel het een en ander gehad. Hè, maar ja, er kan nog meer bij, zou ik zeggen. Maar vandaag valt het wel mee. De wind gaat langzaam maar zeker wat toenemen. Is nu zwak tot matig. Het wordt vanmiddag matig, misschien later aan zee vrij krachtig. 21 graden vanmiddag is allemaal wel goed te doen, hoor. En dan later vanavond en vannacht dan nog wat meer wind. Wat grotere kans op af en toe regen. Dat zou al aan het einde van de middag kunnen gebeuren, maar vooral vanavond en vannacht. En morgen denk ik ook vrij veel wolkenvelden. Af en toe regen of een paar buien. Het lijkt iets natter te worden dan vandaag. Stevige zuidwestenwind.

0: windkracht 6 aan de kust. Misschien wel af en toe windkracht 7. Dus dan lijkt het wat meer op de herfst. Maar er komt wel vrij warme lucht aan. Vannacht niet kouder dan 17 graden. Morgenmiddag 23 graden. Vrijdag heb ik dus al een beetje verteld voor die onzekerheid. Ja. En dan in het weekend knapt het op. Veel meer zon. Een nieuwe uitloper van een hoge drukgebied. Wat minder wind. Vrijdag of zaterdag 21 of 22 graden. En zondag zo warm misschien wel 25 graden bij ons.
1: Kijk aan, de zomer gewoon weer terug, mensen. Ja. Nou, dankjewel.
0: Graag gedaan.
2: En tot zover. Het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Quick Boys en Kloetingen. Rogier Veenstra, nu trainer bij Quick Boys, speelt tegen zijn oude club Kloetingen uit Zeeland. In de derde divisie B is het Noordwijk tegen RBC en FC Lisse in de thuiswedstrijd tegen Excelsior Maassluis.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Culture Club. Alsof de Amazing 80's gewoon nog bezig zijn, nietwaar? 6:50. Ja, ik trakteer mezelf en jullie daar af en toe een beetje op. Omdat ik was er natuurlijk niet bij de Amazing 80's.
1: Je moet dus inhalen.
0: Ik druppel nog wat na, eigenlijk. Muzikaal gesproken. Het nieuws. Ja, dat beginnen we natuurlijk in over Asselt. Want inwoners van die plaats mogen sinds gisteravond laat weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven ingetrokken. Die oproep kwam er omdat ze niet wisten of er nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht. Deze mensen waren gisteravond toch op straat, want ja, ze moesten boodschappen doen.
2: Ja, klopt. Ja, we moeten toch eten.
3: Nee, ik wil een keer iets.
4: De politie zegt het niet zomaar, toch? Blijf binnen.
3: Moet ik dan 2 weken lang binnen blijven en hoop dat ze een keer weggaan?
5: Ik ben niet zo bang aangelegd wat dat betreft. Ja, wat willen ze doen? Die zijn natuurlijk allemaal al gevlucht. En de politie had de weg goed afgezet, dus ik ben eigenlijk nergens bang voor.
1: Een van de 2 agenten in Overasselt die daar werd neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent overleefde door hulp van collega's.
6: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de 2 is ook 2 keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
1: Vannacht is er nog extra gesurveilleerd en vandaag gaat de politie weer verder met het onderzoek.
0: Oppositiepartijen hopen dat er nog valt te praten over de Prinsjesdagplannen. Het minderheidskabinet heeft minimaal nog 1 partij nodig voor een meerderheid. Maar volgens Joost Eerdmans van Jaar 21 gaat dat zo niet lukken.
7: Er valt met ons te praten. Volgens mij liggen die mogelijkheden ook. Het is niet onmogelijk. En de prijs van naar links afslaan is veel hoger. Denk ik voor met name de VVD, maar ik denk voor het hele kabinet. Dus we moeten de ballen hebben, en dat heb ik ook gezegd tegen Jette, om te kiezen. Want zo stel je eigenlijk iedereen teleur.
0: Zei Eerdmans in Pauw en de Wit gisteravond.
1: En bij de concurrent bij Renze zat BBB-leider Henk Vermeer. Hij vindt dat de coalitie te weinig contact heeft gezocht met andere partijen. En Vermeer die wint er geen doekjes om.
8: Het is een teringbende qua proces. Er is geen contact met de oppositie. Men probeert niet verbindingen te leggen en met elkaar ergens iets uit te komen. Ik heb natuurlijk ook contact met Jesse Klaver. Met Michiel Hogeveen van Jaar 21, met Christoffer.
0: Ja, nou dat zijn wel uitspraken, toch?
1: Inderdaad, ja. Ja, nee, ik kan maar beter duidelijk zijn.
0: Het kabinet was zelf ook niet zo te spreken over het proces. Hè? Ik hoorde ook Van Wil, die zei dat moeten we misschien toch, daar kan niemand blij mee zijn. Dat moeten we een volgende keer misschien toch anders doen.
1: Ja, als we eerder waren geweest voor de deadline, dan hadden ze misschien wel even van tevoren overlegd. Dat kan me dan ook nog wel voorstellen.
0: Ja, en goed, aan de andere kant, het is misschien ook wel wennen. Het is allemaal nieuw. Ja. Ook de manier waarop weer. Maar goed. Ik ben benieuwd, want iedereen probeert zijn huid natuurlijk ook wel duur te verkopen. Hè? Dus iedereen zegt nu ook nog wel van ja, maar papa. Maar wellicht is er nog wel ruimte om toch ook wat aan die plannen te veranderen. Ja. En dan gaan ze alsnog mee. Het is spannend om te zien hoe dat zal gaan.
1: Ja, 15 september, dan is het al. Dat is de eerste keer, de vroegste datum dat je überhaupt Prinsjesdag kan hebben. En dat is het dan ook gelijk dit jaar.
0: Ja. Drummer Alex van Helen van de Rockband is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière, zo is te horen bij de Gelderlander.
9: But Nijmegen has also written a remarkable chapter in the history of rock music. If a warm hat, the myth and the myth.
0: Ja, nou, daar gaat hij, de burgemeester. Er was al groot applaus, heel veel enthousiasme. Samen met zijn broer Eddie was Alex natuurlijk het gezicht van de band, hè, van Helen. De broers groeiden op in Nijmegen. En toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Eigenlijk heette hij dus gewoon Alex natuurlijk.
1: Ja, hij is gewoon Alex. Ja, ja, Eddie en Alex.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Van Halen.
0: Ze hem ook opkomen halen. De band stopte toen de medeoprichter Eddie in 2020 overleed. Maar we hebben wel...
1: Hij had toch ook gewoon in Nederlands gekund? Waarom moet hij het nou in het Engels doen?
0: Ja.
1: Alex spreekt ook wel een beetje Nederlands.
0: Ik neem aan dat er toch nog wel wat in zit. Ja. Maar wel een mooi gebaar, toch?
1: Zeker, ja. Leuk.
0: Om dat te geven, vind ik. En verdient 13 voor 7 op Radio West met mooie muziek van The Jacksons. Ah!

0: Nog altijd steengoed en shake your body. Maak het allemaal maar even lekker los zo in de vroege ochtend, zodat je weer de dag mooi kan beginnen. En het is een soort van ochtendgymnastiek op hoog niveau met de Jacksons.
1: Buitenpost.
0: Nou, en ik kan je melden, er zijn meer mensen hun body aan het shaken met gevaar voor eigen leven, hè, Jorin. Want we gaan een gammele fietsbrug op, hè. Die ligt op de grens van Den Haag en Nooddorp.
2: Ja, inderdaad. Een gammele fietsbrug. En we dachten, ja, dat moeten we toch even uittesten.
0: Of die echt gammel
2: is. Ja, dus hou je de vrouwen en kinderen thuis, want Bob zit op de fiets.
0: Ja, en Bob is zelf wel een beetje gammel.
2: Dat is ook een beetje gammel. Dus dit is een hele gevaarlijke combinatie.
0: Ja.
2: Bob?
3: Je team is zo sterk als de meest gammele speler, hè, zeggen ze wel eens.
0: Zeker, dan zijn we ijzersterk.
2: Ja, we gaan niet best.
3: Ik ben onderweg nog naar de fietsbrug. Ah, daar zie ik hem in de verte. Het is echt op de grens van Den Haag en de gemeente Pijnacker-Nooddorp dat dit fietsbruggetje over het water bij de Dobbelplas gaat.
0: Ja, het is misschien wel leuk om voordat je overheen gaat, om even te zeggen dat in 2022 ze al zeiden dat de constructie dreigde te begeven. Hè? Toen reden ook auto's overheen en zo. Maar voordat je gaat
3: proberen iets eerder. Nee, zeker. Ik had nog een hele spreekbeurt voorbereid voor ik ging.
0: Ja, oh, fijn.
3: Ik stap heel even af. Je gaat echt de grens van Den Haag over. Dan is het echt nog 5 meter asfalt. En dan begint die brug. Dus, en dan fiets je vanzelf Pijnacker-Nooddorp in. Het prachtige natuurgebied van de Dobbeplas fiets je dan in. En dat fietsbruggetje is inderdaad sinds 2022 onderwerp van discussie. Ik ga heel eventjes afstappen. En dan loop ik een klein stukje met de fiets aan de hand naar de oever. En dan kan ik goed zien dat die steunpilaren die uit het water komen en die brug ondersteunen, inderdaad nou niet loodrecht uit dat water komen. Oh. Ze staan een beetje naar links, ze hellen een beetje naar rechts. Dat ziet er niet heel stevig uit. Dat komt omdat er voor 2022 ook auto's over dat fietsbruggetje kwamen. Die bleken te zwaar voor de constructie. Nou, toen is er een paaltje neergezet, zodat alleen fietsers er langs konden. Maar daar is op een gegeven moment een duofiets tegenaan gebotst. Nou, dat zorgt ook weer voor ophef, dus dat paaltje is dan weer uiteindelijk uit de grond gehaald. En nu is er een bordje neergezet naast de brug, geel bordje, zwarte letters, brug verzakt. En sindsdien is het eigenlijk een beetje, en zoek het verder zelf maar uit.
0: Ja.
3: Want een auto zou hier gewoon in de praktijk nog overheen kunnen rijden.
0: Ja.
3: Vooral als hij uit de kant van Den Haag komt, want dat bordje is alleen maar aan de kant van Pijnacker-Nooddorp geplaatst.
0: Hoorde ik nou ook een geit?
3: En daar staan allemaal, ja, dat natuurgebied van de Dobbelplas is ook heel dierrijk. Geiten, futen, ragers, ze komen allemaal voorbij. Tussen de vroege fietsers die nu al over dat fietsbruggetje gaan. Hardlopers heb ik gezien, mensen die de hond uitlaten. Een kat zie ik daar. Ach, dag, dag poes. En nu is het tijd voor mij om te kijken hoe gammel dan daadwerkelijk die fietsbrug is. Wacht ik heel even tot de zwarte kat mijn pad heeft gekruist. Ik ga gewoon beginnen.
0: Ja.
3: Het is een fietsbrug van 20 meter. Mm. En hij gaat best wel in het begin gelijk vrij stel omhoog. En we zitten in de wielen. En we gaan omhoog. En het is echt trappen, trappen, trappen, trappen, trappen, trappen.
0: Ah, het is niet
3: ik moet een beetje bijsteppen. Ik fiets nu de brug pas op. Het mos aan de zijkant van de brugsteunen wijst ook een beetje op achterstallig onderhoud. Ja. Maar als ik er zo overheen fiets... Ja, ik ben geen auto. Ik ben niet zo zwaar. Dus ik kan niet zeggen dat hij heel gammel aanvoelt. En ik ben nu al aan de overkant van het water, fietsen dat natuurgebied.
2: Een foto van de brug die is helemaal niet zo heel erg stel.
0: Ik heb nu echt het idee dat je werkelijk bijna richting de lucht gaat.
3: Maar die brug van onze verslaggever Frank van Deutenkom, die is aan de andere kant gemaakt. Inderdaad, aan de Pijnacker-Nooddorpkant kan ik nu ook wel eventjes demonstreren. Fiets ik gewoon weer terug Den Haag in. Huppakee, die is vrij vlak. Maar aan de kant... Hi, goedemorgen. Maar aan de kant van Den Haag is het echt wel eventjes...
0: Oh,
3: dat is een hellinkje.
0: Dat is echt aanpezen even.
2: Ja.
3: Dus tot zover dit journalistiek participerend onderzoek vanuit de verzakte brug. Of vanaf de verzakte brug, moet ik eigenlijk zeggen. Van de Dobbelplas, Pijnacker-Nooddorp, Den Haag.
2: En jouw conclusie is dan, het valt eigenlijk best wel mee allemaal.
3: Ja, maar ik ben geen auto. Had ik met de auto hier naartoe moeten komen, dan was ik misschien in het water gedonderd. Met brug en al. En dan was het misschien inderdaad de conclusie geweest van, de brug moet toch vernieuwd worden.
0: Ja, wel benieuwd wat de autoriteiten al hadden gezegd. Ja, daar hing een bordje.
1: Je had het kunnen weten.
2: Ja, maar aan de verkeerde kant, hè?
1: Oh ja.
3: Alleen aan de Pijnakker-Noorddorp-kant. Ja.
0: Maar er komt dus een nieuwe brug. Die wordt ook een stuk breder nog dan het exemplaar dat er nu ligt. En dan,
3: vanaf januari beginnen die werkzaamheden. Ja. 5 ton gaat die brug.
0: En ga je dan weer testen?
3: Absoluut. Als die werkzaamheden afgerond zijn, fiets ik weer naar Pijnakker.

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
4: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
3: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
4: Die geur van dat water.
3: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
4: Uitvinding, die ambulance.
1: Kom jij lesgeven als Majo ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
5: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: De politie gaat verhuizen, maar daar is best wel het een en ander over te doen. Zometeen. 7 uur, het regionieuws met Reinhard Roemer.
9: In een studentencomplex aan de Haagse Torenstraat heeft gisteravond brand gewoed. Veel bewoners gingen de straat op. 2 studenten zijn nagekeken door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook. Ook bij een horecazaak in winkelcentrum De Parade in Nooddorp is vannacht brand geweest. Niemand raakte gewond. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen en heeft de winkel geventileerd. En de verhuizing van 1000 politiemedewerkers naar een nieuw gebouw in de Binkhorst in Den Haag is deze week begonnen. Het is een grote operatie waar jaren aan gewerkt is. Half juli is het gebouw opgeleverd. De medewerkers komen van politiebureaus in Leiderdorp, Voorburg, Leidschendam en het oude Haagse hoofdkantoor. Meer regionieuws hoor je straks om 19:30, nu het andere nieuws.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
11: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaar voor de omgeving van dien.
10: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de 1000 Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
12: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
10: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
18: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
17: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
18: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art déco.
19: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Jennifer Page om 7:08. Goedemorgen allemaal. Nou, het voelt echt alweer alsof ik nooit ben weg geweest. Voor mezelf dan in ieder geval. Tot 10 uur blijf ik ook zitten, heb ik besloten.
1: Oh, is het zo?
0: Ja, vandaag
1: wel?
0: Vandaag ga ik gewoon eens proberen.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe lang je het volhoudt.
0: Kan ons het schelen. Westwoord.

0: Ja, want je bent er natuurlijk 3 maanden uit geweest.
1: Ja.
0: En dan zeggen wij altijd ook na een vakantie, ja, die tweede dag is altijd even pittig om weer terug in het ritme te komen. Hoe is het nou die tweede dag met je?
1: Nou, dat weet ik nog niet zo goed. Maar toen ik vanmorgen die wekker ging, die sloeg echt in als een bliksemflits. Ik schrok me helemaal, want ik lag lekker te slapen.
0: Oh, heerlijk.
1: En want nu zou ik nog ongeveer, nou, toch nog minstens al 2 uur slapen, hoor. Vanaf nu.
0: Vanaf nu?
1: Afgelopen 3 maanden.
0: Ja, ja, precies. Zeker. En je bent nu al wel 3 uur, iets meer dan 2 uur wakker.
1: Ja, en ik stond wel wat te wankelen op mijn pootjes. En ik keek ook op mijn telefoon en daar zag ik helemaal niet scherp op. Dus ik weet niet of dat allemaal goede tekenen zijn.
0: Nee.
1: Maar nu gaat het prima.
0: Nu gaat het wel weer. Ja, nou, gelukkig.
1: Ja. Ik toch eventjes, Jorin, want jij kijkt er altijd vrij fanatiek naar het Eurovisie Songfestival. Ja. Hè? Daar is natuurlijk een hoop over te doen. Ik hoor al de gretig.
0: Ja, ja, ik hou gewoon van het Eurovisie Songfestival. Ja. Ik vind dat ontzettend leuk. Ik moet erom lachen. Ik vind het ook allemaal liedjes dat ik denk, nou ja, ga ik ook niet op de radio draaien. Maar ik geniet er wel van. Wat spektakel.
1: Maar waarom geniet je er dan toch nog steeds van? Want het draaide toch ooit? Het is begonnen om de liedjes.
0: Ja, maar dat heb ik eigenlijk niet echt meegemaakt.
1: Nou, dat was eigenlijk voor mijn tijd.
0: Ja. Ja. Want de liedjes die wij nu nog draaien van het Eurovisie Songfestival, nou, misschien nog een paar uit de jaren 90. Met Cilia Romley bijvoorbeeld. En Vrede was ook jaren 90, denk ik. Van Rutger Kot. Maar voornamelijk van de jaren 80 natuurlijk en eerder dat we dat draaien. Maar ja, ik vind het al die verschillende landen. Je ziet iets van de cultuur van zo'n land. Dus er komen ook liedjes waarbij ik denk, nou ja, waar slaat dit op? Maar die krijgt dan wel heel veel stemmen van buurlanden bijvoorbeeld.
1: Het is de laatste jaren toch ook wel een enorme freakshow geworden.
0: Ja, maar dat ook een freakshow is toch gewoon ook, is ook vermakelijk. En daarnaast, er zitten soms ook nog wel liedjes bij waarvan ik denk, nou, het is best wel leuk voor een avond.
1: Echt waar?
0: Voor een avond. En dan daarna vergeet ik ze weer.
1: Echt met een lampje zoeken, hè? Maar nou ja, ik wil mee, want gisteravond zat Jan Slachter, die zat van Omroep Max, die zat bij Renze. En hij had het al wel een beetje geroepen, maar hij zei het nu definitief van, wij gaan dat niet doen. Wij gaan dat Songfestival niet overnemen van Avrotros.
0: Nee.
1: Maar ik vond de redenen zo grappig die hij aangaf.
0: Wat zei hij dan?
1: Nou, dan gaat het misschien toch wel heel erg over het politieke gebeuren.
0: Ja, en Israël.
1: En Israël, en dat Avrotros dat nu niet meer doet. En dat je dan eigenlijk gewoon als Omroep Max, dan als je het wel doet, bijna in het verdomhoekje zit van, en jij dan wel en waarom. Maar hij had het dus vooral over het Songfestival zelf. Hij vindt het niet leuk.
0: Oh,
1: hij vindt de liedjes zijn niet leuk meer.
0: Nee.
1: Hij vindt het af en toe zelfs vulgair. Daar zit zijn doelgroep niet op te wachten. Ja. En dat zijn eigenlijk de redenen waarom hij er niet aan begint.
0: Ja, nou ja.
1: Hij vindt het gewoon. Hij schakelt alleen in voor de puntentelling.
0: Ja.
1: Nou, dat ken ik wel een beetje.
0: Vooraf,
1: dus hij heeft eigenlijk gewoon heel erg zelf als kijker beoordeeld van, ik hoef dit niet.
0: Nee.
1: Ik zit aan mijn max als het gaat om het Songfestival.
0: Ja, ik kan me best voorstellen dat mensen het niet meer leuk vinden. Dat snap ik ook wel, hoor.
1: Ja.
0: Ik geniet er wel heel
1: erg. Maar zijn het dan wel de redenen als omroepbaas om het niet uit te zetten?
0: Natuurlijk.
1: Moet je dat dan?
0: Het is gewoon een persoonlijke vete heb je dan eigenlijk.
1: Ja, ja, of je vindt het wel echt niet bij je omroep passen natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus het, helaas,
0: ik moet wel zeggen over dat vulgaire. Het veel duivelse dingen komen ook tegenwoordig dan voor. En ik heb wel eens met mijn gezin, met de familie, wel eens gekeken. Want dan waren we een weekendje weg. En dan was de finale van het Songfestival. Wilde ik per se zien natuurlijk. Maar dan moest ik hem bij een bepaald nummer moest ik hem uitzetten. Want dat was te duivels. En dan konden de kindjes niet
1: aan. Maar dat mag in Bergamo natuurlijk.
0: Nee, dat mocht dan niet.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Dat was een paar jaar geleden bij Ierland. Daar stond de duivel letterlijk op het podium, zeg maar. En dat heb ik nooit gezien.
1: Ach.
0: Ja, gecensureerd.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: Ja, jij zelf hebt daar geen enkel probleem mee. Hè?
0: Nee, maakt mij niet uit.
1: Nee, dat ken je wel. Het nieuws van deze ochtend. De politie is al een paar jaar bezig met een grootse operatie. De bouw van een nieuw hoofdkantoor in de Binkhorst in Den Haag. Half juli is het gebouw opgeleverd. En deze week is begonnen met de verhuizing van duizenden politiemedewerkers. Maar er is een dingetje, want de bereikbaarheid van het nieuwe gebouw laat te wensen over. Daarom contact met Olivier van Petergem van de Nederlandse Politiebond. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, in dat nieuwe hoofdbureau komen 2200 politiemedewerkers te werken. Maar ja, die moeten er ook komen. Hè? En juist dat is niet helemaal op orde.
2: Nee, daar sla je de spijker op zijn kop. Nee, dat klopt. 2200 werkplekken voor 2700 medewerkers. En zoals de signalen nu zo uitzien, hè, zoals we die signalen van de collega's binnenkrijgen, zijn er minder parkeerplekken dan uiteindelijk mensen, collega's die met de auto komen. En dat geeft een groot probleem, ook omdat bekend is geworden afgelopen half jaar dat de Randstadrail openbaar vervoer nog niet klaar is en ook voorlopig nog niet klaar zal zijn.
1: Nee, want je zegt er zijn te weinig parkeerplaatsen. Kan je dat een beetje schetsen? Ik bedoel, de 2200 politiemedewerkers die komen daar, hoeveel parkeerplaatsen zijn er dan?
2: Nou ja, hoeveel exacte plekken er zijn, dat durf ik niet te zeggen. Ook omdat de organisatie nog bezig is en in gesprek is met de gemeente om mogelijk extra plekken of andere oplossingen te creëren. Uit mijn hoofd zeg ik eventjes dat er, en dat moet ik goed zeggen, is dat er op dit moment zo'n 300 parkeerplekken zijn ingericht. En dat er nog 150 parkeerplekken bij een Q-park in de buurt gehuurd worden.
1: Wat vind je daarvan?
2: Ja, wat ik daar persoonlijk van vind, dat doet er niet toe. Het gaat erom wat de collega's daarvan vinden. Er zijn gewoon te weinig parkeerplekken. En ja. Uiteindelijk was daarop voorzien. Een autoluwe wijk die gebouwd wordt. En de organisatie kiest daarvoor om voor minder parkeerplekken daar te komen. Maar wel met de toezegging of de garantie dat daar ook een goede OV-verbinding bij zou komen. En dat is op dit moment nog niet gerealiseerd. En hoe dat exact gaat lopen, dat moet er natuurlijk gezien. Want deze week is de verhuizing begonnen, zoals je ook net zei, ja, aan het begin. En dat gaat gefaseerd, dus echte signalen hebben wij nog niet. Wel de onrust, maar wat het concreet gaat opleveren voor de collega's die nou met de auto naar kantoor, bij het maakbureau gaan, dat is nog niet duidelijk.
1: Maar wat hoor je dan van die onrust?
2: Nou ja, collega's die bang zijn of onrust hebben van heb ik zo meteen, kan ik met de auto naar werk toe? Heb ik een parkeerplek? Als ik die niet heb, waar moet ik dan parkeren? Hoe lang moet ik lopen? OV, dan is dat ook meer dan 20 minuten een wandeling als je met de trein gaat of met de tram gaat. En dan is het ook natuurlijk ook vooral voor de mensen die in de nachtdiensten en in de onregelmatigheid werken. Van ja, kan ik zo meteen wel gewoon rustig naar bureau toe en veilig naar bureau toe?
1: Wie moet hier voor een oplossing zorgen?
2: Dat, ik denk dat het goed is dat op dit moment in ieder geval de politie met de gemeente daarover in gesprek zijn. En dat die ook met z'n tweeën hopelijk tot een oplossing gaan komen. Het is zowel het openbaar vervoer ligt natuurlijk bij de gemeente. En ook de parkeergelegenheden daaromheen. Alleen het is wel natuurlijk een flinke uitdaging.
0: Ja, het is toch al wel heel lang bekend dat die tramlijn er nog niet ligt en dat dat ook nog wel heel lang gaat duren. Ja, dan ben je wel een beetje laat met deze oproep.
2: Nou ja, wij zijn daarover al lang in gesprek met de leiding. We hebben al op het moment dat de eerste momenten berichtgeving erover bekend was geweest, zijn we met de leiding en ook de eenheidsleiding van de eenheid Den Haag daarover in gesprek geweest. En ook met de OR hebben wij het daarbij aangekaart. Ook kan je zeggen, is dat rijkelijk laat. Het is natuurlijk wel een stukje bedrijfsvoering waar OR en politie zelf voor verantwoordelijk zijn. Op het moment dat wij die signalen krijgen, geven we die af. En dat zullen we ook blijven doen. En we monitoren dit ook.
1: Ja, je zou ook kunnen zeggen, maar ik weet niet hoe jij daarin staat. Van, ja, de politie heeft hier zelf gewoon voor gekozen. Hè? Ik bedoel, ook als die tram gaat rijden, rijdt die 's nachts niet. Dus als je onregelmatig werkt, heb je daar dan op dat moment ook niks aan. Ze wisten inderdaad, wat je zelf al zegt, dat het in een parkeerluwe wijk is. Is het niet gewoon een hele verkeerde keuze om daar dan zo'n hoofdbureau neer te zetten?
2: Nou ja, kijk, uiteindelijk dat is niet aan mij. Ik hoef de verkeerde keuzes niet. Het oude gebouw is wel volledig verouderd en renovatie was niet opportun. Dat is een keuze die in is gezet en een keuze die is gemaakt. Laten we wel zijn, is dat op het moment dat er 's nachts ook het OV niet rijdt, ook de collega's die van 9 tot 5 werken niet aanwezig zijn. Dus ik ga ervan uit dat de organisatie daarvoor wel een oplossing gaat vinden voor deze collega's die in de nachtdiensten zitten of in de late diensten zitten, daarvoor wel op voldoende parkeergelegenheid zal zijn.
1: Ja.
2: Maar daar ben ik wel kritisch over. We moeten dat wel monitoren of dat inderdaad zo zal zijn.
1: Je trekt nu aan de bel, niet voor niks natuurlijk. Heb jij het idee dat dit echt wel op de radar staat en flinke aandacht heeft bij de gemeente en de politie? Of zou er wel een schepje bij mogen?
2: Het staat op de radar. Er zal altijd een schepje bij komen mogen om het te hebben over de parkeermogelijkheden voor collega's. En de veiligheid voor collega's, dat zij wel gewoon veilig naar werk en van werk naar huis kunnen gaan. En dat het werk bereikbaar blijft. Ook omdat we moeten realiseren dat de politie, net zoals zorg en onderwijs, cruciale beroepen zijn binnen stedelijke gebieden.
1: Ja.
2: En dat moet natuurlijk wel mogelijk blijven en aantrekkelijk blijven, ook als werkgever, om voldoende parkeergelegenheid ofwel op andere manieren goed en veilig naar werk te kunnen komen.
1: Duidelijk. Olivier van Petergem, hij is van de Nederlandse Politiebond. Dankjewel. Hè.
2: Hartelijk dank.
3: West wordt wakker. Dit is Radio West, Zuid-Holland.
4: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: Turner. Een proud Mary. 7:59 is het geworden bij Radio Westen, West wordt wakker. Fijn dat jullie er zijn. We gaan vanmorgen ook weer eventjes uitleggen dat we iets nieuws gaan doen. Dat is leuk. Sweet 16. We toveren je terug naar je 16e levensjaar. En dan vooral muzikaal. Hè?
1: En vooral muzikaal. En dat is de periode dat je eigenlijk de muziek het meest tot je hebt genomen. En tot op de dag van vandaag, blijkt ook uit het onderzoek, vind je dat de beste muziek ooit gemaakt. Ja, kun je nog van begin tot eind meezingen en zo?
0: En mag ik dan vandaag weer allemaal plaatjes van mijn 16e...
1: Wat hebben we gisteren al gedaan. Oh. Nee, we doen vandaag iemand anders.
0: Oh. Ja. Ik vond het zo'n goede rubriek.
1: Iemand die is geboren in 1995.
0: 95? Ja. Nou, ik ben benieuwd.
1: Dus dat is pas geleden.
0: Ja, iets van gisteren. Ja. Nou, gaan we zo dadelijk horen.
1: Nee, is niet van gisteren.
0: Nee. Vakbond FNV die trapt vandaag in Den Haag een actieweek af tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Een groot deel van de miljardenbezuinigingen is inmiddels van tafel, maar volgens de vakbonden blijft er wel genoeg over om actie te voeren. Contact met Desiree Egberts, ze is bestuurder van FNV Uitkeringsgerechtigden. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik noem heel even toch even het lijstje waar het kabinet mee kwam. Het is uitgelekt inmiddels. Een koopkrachtreparatie ter waarde van 1,5 miljard euro. Geen bezuiniging op de AOW. Een streep door de verlaging van het maximum dagloon. Uitstel van de duur van de WWW verkorten van 2 naar 1 jaar. Uitstel van de verhoging eigen risico zorg. Nou, dat klinkt toch als een lijstje waar je als vakbond heel blij van moet worden.
2: Nou, nee. Sommige dingen zijn misschien leuk, maar er is totaal niet aan ons ultimatum voldaan natuurlijk. Want wij hebben gezegd, we praten alleen verder als de bezuiniging op sociale zekerheid helemaal van tafel is. En de bezuiniging op de WW, die wordt gewoon een jaar uitgesteld. De bezuiniging op de WIA, daar blijven ook nog miljarden over, waar niet over gesproken is. Dat blijft ook nog staan. En wij vinden het ook oneerlijk en onacceptabel, want dat geld is helemaal niet van Den Haag. Dat zijn gewoon premies, dat zijn werknemersverzekeringen, een zekerheid, een sociaal vangnet. Dat komt uit de loonruimte van de werknemers, dus het is hun geld. Er is ook geen enkele noodzaak om te bezuinigen, want er zit genoeg geld in het potten. En iedereen kan pech hebben in het leven. Hè? Iedereen, elke werknemer, die kan morgen de uitkeringsgerechtigde zijn. En dan heb je dat vangnet nodig als je ziek wordt, als je je baan kwijtraakt. Want wij zeggen ook, ja, hallo, de sociale zekerheid, dat mag toch geen pinautomaat voor Den Haag zijn? Dus nee, in die zin zijn wij helemaal niet blij. En onze acties gaan gewoon door, want het is keihard nodig.
0: Ja, je bent dus niet tevreden, hè? Je zegt, want al die maatregelen hadden van tafel gemoeten. Maar het kabinet beweegt wel, dat moet je dan toch ook wel enigszins positief stemmen?
2: Ja, het is goed dat het kabinet eindelijk een beetje begint te bewegen, want het zat natuurlijk muurvast. Maar dat komt wel omdat wij als vakbond samen met andere partijen gigantische druk zetten. Dat ze niet aan de sociale zekerheid moet komen. Daarom staan wij vandaag als uitkeringsgerechtigden ook in Den Haag om de aftrap te geven van de actieweek die volgende week volgt. De staking in de havens, de staking in het OV, de staking in metaal. De publieke sector staat op. En er is een grote manifestatie in Den Haag.
0: Ja, maar zeg je nu eigenlijk van, nou ja, juist al het dreigen met die acties, en er was al een waarschuwingsactie in het openbaar vervoer, dat heeft er nu voor gezorgd dat het kabinet inderdaad al deze toereikingen, deze handreikingen heeft gedaan?
2: Tuurlijk. Natuurlijk werkt dat.
0: En daarom gaan jullie. Dus het motiveert eigenlijk juist om door te gaan?
2: Zeker, dat motiveert zeker. En mensen worden alleen maar boze. Van hallo, blijf even van onze portemonnee af. Dit is eigenlijk diefstal. En sterker nog, deze gelden voor de WW en de WIA, die zijn gewoon geoormerkt. En dat betekent dat je het ook aan dat doel uit moet geven. Dan mag je niet zomaar in zitten graaien.
0: Nee, je bent nog steeds boos. Je zou ook aan de andere kant, ja, zou je misschien kunnen denken, maar ja, je moet ook hier en daar wel gewoon compromissen sluiten. We zijn ook het land van de compromissen. En we kunnen nooit allemaal helemaal onze zin krijgen. Dus een deel voor de vakbonden en voor pro. En een deel misschien voor een jaar 21. Dat is eigenlijk wat het kabinet zegt. Hè? Want op die manier krijgen we een meerderheid voor de plannen. Anders gaat het allemaal niet lukken.
2: Nee, maar dat zegt de politiek. Kijk, wij zeggen gewoon, dit geld is van werknemers. Daar blijf je gewoon met je handen vanaf. Heel simpel.
0: Ja, en dan maakt de politieke realiteit verder niet uit.
2: Kijk, de politieke problemen, daar zijn wij natuurlijk niet om op te lossen. Zo simpel is het. Dat moeten ze daar in Den Haag uitvechten. Wij zijn er voor onze rechten van onze werknemers en van de uitkeringsgerechtigden. Want dat kan toch niet zo zijn dat de mensen die het meest moeilijk hebben, op hun kwetsbaar zijn, dat die keihard worden gepakt. En dat er gewoon wordt gestolen uit hun portemonnee. No way.
0: DC Egbers is bestuurder van FNV Uitkeringsgerechtigde. En vandaag wordt dus die actieweek afgetrapt tegen de kabinetsplannen. Dankjewel voor vanmorgen.
2: Alsjeblieft.

0: wat de sorteerhoed doet.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Deze week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: Pap, ik vraag alleen of je een eindje van me vandaan wil staan, alsjeblieft.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 3/4 van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Deze week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt,
2: incendio!
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
12: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
14: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
15: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
16: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
15: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
16: Al 100 jaar.
15: Van der Geest.
16: Dat is verhuizen en meer.
13: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
17: 7:55. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regennieuws krijg je, je raadt het al, Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
18: Tjeerd ook, goedemorgen. En goedemorgen, Jorinda.
19: Goedemorgen.
18: De verhuizing van duizenden politiemedewerkers naar een nieuw hoofdkantoor in de Binkhorst in Den Haag is deze week begonnen. Het is een grote operatie waar jaren aan gewerkt is. Half juli is het gebouw opgeleverd. De ondernemingsraad en politievakbond zijn kritisch over de nieuwe huisvesting in de Binkhorst. De Nederlandse politiebond heeft het probleem aangekaart bij de gemeente en de politie zelf. En Olivier van Petergem van de bond somt wat kritiekpunten op.
20: Collega's die bang zijn of onrust hebben van heb ik zo meteen, kan ik met de auto naar werk toe? Heb ik een parkeerplek? OV, dan is dat ook meer dan 20 minuten een wandeling als je met de trein gaat of met de tram gaat. Vooral voor de mensen die in de nachtdiensten en in de onregelmatigheid werken, kan ik zo meteen wel gewoon rustig naar bureau toe en veilig naar bureau toe.
18: De medewerkers komen van politiebureaus in Leiderdorp, Voorburg en Leidschendam en van het oude hoofdkantoor aan de burgemeester Partijnlaan in Den Haag. Bij een horecazaak in winkelcentrum De Parade in Nootdorp is vannacht brand geweest. Vielen geen gewonden. Politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand die iets na middernacht uitbrak in het pand aan de Zilveren Zweep. In een studentenwoningencomplex aan de Torenstraat in Den Haag heeft gisteravond ook brand gewoed. Veel bewoners gingen de straat op. Voordat de hulpdiensten er waren, is een aantal van hen zelf het pand ingegaan om het te ontruimen. Twee studenten zijn nagekeken door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook.

0: In de Pijnakker Nooddorp gaat in januari een gammele fietsbrug bij de Dobbeplas vervangen. Die nieuwe brug wordt een stuk breder. Over het huidige bruggetje ontstond in 2022 ophef, omdat de constructie het dreigde te begeven. Verslaggever Bob Brinkman liet de auto staan en fietste vanmorgen naar en vooral over het bruggetje.
1: Ik ga heel eventjes afstappen en dan loop ik een klein stukje met de fiets aan de hand naar de oever. En dan kan ik goed zien dat die steunpilaren die uit het water komen en die brug ondersteunen, inderdaad nou niet loodrecht uit dat water komen. Oh. Ze staan een beetje naar links, ze hellen een beetje naar rechts. Dat ziet er niet heel stevig uit.
0: En dat al een aantal jaren dus. Het vervangen van de gammele fietsbrug op de grens van Den Haag en Nooddorp begin volgend jaar gaat €550.000 kosten. De gemeente wilde subsidie voor het project. Daarom duurde het jaren voor er een nieuw ontwerp was. En het is FC Lisse niet gelukt zich te plaatsen voor de tweede voorronde van de KNVB-beker. In Genemuiden verloren de Lissenaren met 2-1 van SC Genemuiden. Na de rust werd in korte tijd twee keer gescoord door de thuisclub. Invaller Jens Alkemade maakte voor FC Lisse nog wel de 2-1 aansluitingstreffer.
2: En onze volgende aansluitingstreffer is Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Tjeerd.
2: Ja, het weer. Je bent positief wel over vandaag en je bent optimistisch.
3: Ja, ik ben optimistisch. Of het uitkomt is een tweede, natuurlijk. Maar qua regen valt het wel mee. Er zit nu een kleine bui ten zuiden van onze regio. Die is voor Rijnmond, voor de collega's daar. Laat hem maar lekker daar zitten. Trekt over Rotterdam oostwaarts. En in het noorden van Zuid-Holland, ja, misschien later vanochtend of vanmiddag een enkele bui. Maar ik verwacht niet bui na bui na bui. Dus misschien op sommige plaatsen ook helemaal droog vandaag. Dat heb je wel eens vaker. Nou, daar krijg je een foto binnen. Omroep West. Ik heb helemaal geen bui gezien vandaag. Mooie opklaringen. Dus vandaag een afwisseling van wolken en zon. Een enkele pech/geluksbui. Want we hebben nog wel meer regen nodig natuurlijk.
2: Ja, ik vind het altijd prima, die regen, zolang ik er zelf niet in sta. Dat is
3: ja, dat ben ik ook wel. Hoor. Ja. Dus fijn voor de tuin en de akkers. Maar wij houden van droog weer, toch? Dan Tjeerd,
2: ja. Als ik buiten ben wel.
3: Ja, zeker. Ja, de wind die gaat langzaam wat toenemen. Is nu zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanmiddag, vanavond ook vooral wat meer wind. Aan de kust windkracht 5, af en toe windkracht 6. Zijn we al een beetje gewend geraakt. En de temperatuur volgens het boekje, hoor. De norm is 21 graden. Hebben we gisteren ook gehaald. 20, 21 graden. Nou, dat zijn ook de temperaturen van vandaag, vanmiddag. Vanavond en vannacht ook niet koud. Want we komen in geleidelijk nog wat warmere lucht terecht. Minimumwaarde, nou, een graad of 16, 17 morgen vroeg. Dat komt omdat er ook vrij veel bewolking is. Af en toe valt er regen. Want de kans op regen wordt wel stilaan groter. Morgen en vrijdag vooral. Dat zijn toch wat mindere dagen. Vrijdag met een beetje pech zelfs een wat regenachtige dag. Daar zijn de weermodellen het nog niet helemaal over eens. We zitten echt op de grens tussen een echte regendag in Noord-Nederland en het, ja, vrij goede weer in het zuiden van het land. Den Haag en omstreken zitten dan precies daartussenin. De wind is vrij stevig uit het zuidwesten. Temperaturen wel boven de 20 graden. 22 en misschien 23 graden. Dat komt gewoon omdat we in warmere lucht verkeren. En in het weekend, ja, dan is het denk ik best wel goed weer, want de zon die komt vaker tevoorschijn. Ik zie een uitlopen van een hoge drukgebied. Het blijft droog of overwegend droog. Misschien een enkele plaatselijke pechbui, dat zou kunnen, maar over het algemeen droog. Zaterdag 21, 22 graden en zondag doe ik daar gewoon wel weer enkele graden bij. 24 of 25 graden.
2: Doe maar. Nou. En dan doet het gewoon ook zelf allemaal, hè, mensen. Ja, je doet zelf weer. Hartelijk dank.
3: Graag gedaan.
0: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: West wordt wakker.

0: Het Goede Doel. Henk Westbroek en Henk Temming toen ze nog net met elkaar op het podium konden staan. En België, maar wat hebben ze mooie muziek gemaakt toch? 12 over half 8. Dit is Radio West. Dit is West wordt wakker. Ik zet hem heel eventjes aan.
1: Nee, het is te vroeg.
0: Nee. Het is nooit te vroeg.
1: Het is
0: van onderen.
1: Nee,
0: maar dat gaat dus niet door.
1: Nee, dat moet je niet doen.
0: Nee, precies, maar het gaat niet door.
1: Nee, het gaat niet door.
0: Nee, maar het had wel gekund, maar ja, het gaat dus niet gebeuren.
1: Nee.
0: Want de kap van 347 bomen in Nieuw-Vredeoord is van de baan. De gemeente wil de bomen weghalen vanwege de aanleg van een nieuwe sloot. Maar de rechtbank die heeft de kapvergunning vernietigd, omdat het een beschermd natuurgebied is. Onze buitenpost Bob Brinkman, die is nu in dit natuurgebiedje. En je bent eigenlijk helemaal niet zo ver van ons verwijderd, toch Bob? Dat is redelijk vlakbij.
2: Het is de Rotterdamse baan oversteken. Dan is het het Molenvlietpark in. Dat is een park wat naast Drievliet ligt.
0: Ja.
2: En dan is het eigenlijk het park wat achter het Molenvlietpark ligt. En tussen de Vliet. Het water wat tussen Delft en Leiden kringelt. Dat is eigenlijk een park, een bos. Is het een bos of een park, Jan-Willem?
3: Ik zou zeggen dat het een bos is.
2: Een bos.
3: Ja.
2: Met jouw achternaam Jan-Willem van den Bos zou ik het ook zeggen.
3: Ja, natuurlijk. Ja. Maar ook een bos waar veel dieren wonen. We hebben net al een eekhoorn gezien. Er wonen veel kikkers, allerlei vogels. Dus een bosrijke omgeving.
2: En het is niet zo heel erg groot. Ik heb heel even met Google Maps opgemeten dat het in de lengte, dus tussen het Molenvlietpark en de Vliet, is het 200-250 meter. En in de breedte van de snelweg Hoornbrug bij Rijswijk tot en met Drievliet iets van 300 meter. En toch vond jij het redden waard?
3: Zeker, ja. Het is misschien niet groot, maar het ligt er al een hele lange tijd. Het is echt een oud bosgebied en daarom zie je ook dat er zoveel dieren leven. En er zijn ook mensen die wonen hier in de buurt. Die hebben de Partij voor de Dieren aangeschreven. En die zeiden van ja, dit is echt een bosplek waar ik wel van geniet. Hier kan ik fijn wandelen. Dus er zijn zowel dieren als zat mensen in de omgeving die het heel erg de moeite waard vinden.
2: Ja, sinds 2019, 7 jaar al, is de Partij voor de Dieren bezig om dit plekje te behouden. Want wat waren precies de plannen namens de gemeente?
3: Ja. De gemeente heeft eigenlijk de Rotterdamse baan aangelegd, een grote tunnelbak. En toen hebben ze het Molenvlietpark aangelegd. En toen zei de gemeente, ja, dan moet er ook een extra sloot komen. En die loopt dan eigenlijk dwars door dit bos heen in de plannen van de gemeente. Dus dan wilden ze alle bossen, alle bomen gaan kappen en hier een grote sloot aanleggen. En dat vonden wij een heel slecht idee.
2: Waarom is dat een slecht idee? Want als je het aan mij vraagt, een leek, of als het gaat om natuur, is het natuur voor natuur inwisselen.
3: Ja, nou, er zijn op deze plek is al heel veel gekapt. En het, wat ik net zei, het is natuurlijk ook een oud, mooi bos waar heel veel dieren wonen. Dus als je zegt inwisselen, dat klinkt misschien leuk op papier. Maar als jij natuurlijk gewoon de eekhoorn bent die hier zijn thuis heeft,
2: die kan niet zwemmen.
3: Dan wordt dat compleet vernietigd. Ja, dus dat is de reden dat bossen belangrijk zijn om te behouden. En dat we ons daarvoor inzetten als Partij voor de Dieren.
2: Ja, jij hebt dat nu gedaan. Sta je hier dan nu ook met een blij gevoel, Jan-Willem van den Bos van de Partij voor de Dieren?
3: Aan de ene kant wel. En ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag.
2: Er zijn niet veel omwonenden trouwens. Ja. Er is 1 huizenrijtje hier.
3: Ja, maar als mensen zich er toch hard voor inzetten en het aankaarten, dan heeft het wel effect.
2: Hoeven ze niet met veel te zijn.
3: Dus dat is een mooi succes. Aan de andere kant moeten we nog steeds wel doorwerken. Want de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken.
2: En dan heb je en sloot en bos.
3: Ja, dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert. Zegt dit mooie beschermde bos waar veel dieren leven, gaan we laten staan. En laten we gewoon aan een alternatief plan werken.
2: Want ondanks dat de rechter heeft gezegd van je mag dit niet kappen, kan de gemeente nog steeds zeggen van nou, we dienen opnieuw een vergunning in. En misschien dat die er wel doorheen komt. Dus de bomen, de 347 bomen, zijn nog niet gered. Echt gered.
3: Ja, Bob, je zou normaal gesproken denken van de rechter zegt het en het is beschermd het natuurgebied. Dus ik hoop dat nu de gemeente ook die koers kiest. En daar gaan we ook op inzetten. Maar wat je al zei, het is een dossier van de lange adem. We hebben al vaker gezegd van het is een slecht idee om het te kappen. Dus we moeten nog even kijken wat de vervolgstappen worden.
2: Zegt Jan-Willem van den Bos hier in het stukje tussen het Molenvlietpark en de Vliet. Natuurgebied Vredebos. In de hoop dat het geluid van cirkelzagen hier nooit zullen klinken. Jan-Willem, bedankt.
3: Zeker, ja, Bob, daar ben ik met je eens. Dank je wel.

0: Temptations om 7:50 op Radio West. Dat is natuurlijk toch vanmorgen ook wel weer even het een en ander te doen over inderdaad het Eurovisie Songfestival. En ik quote Jan Slachter van Omroep Max gisteravond op televisie. Pokkerrie.
1: Ja. Ja. Maar toch niet alles.
0: Nou, dat zei ik. Nou, veel wel hoor tegenwoordig, toch? Hè? Ik, het laatste Songfestival, dat vond ik echt wel weer een aaneenschakeling van... Ik was wat optimistisch de laatste jaren, omdat dan toch af en toe wel wat aardigs tussen zat.
1: Ja.
0: Dat ik dacht, nou ja, dit is ook muzikaal wel weer. Maar ik kan dus helemaal niets meer noemen van het laatste Songfestival. Nee. Nee, is het nummer 1, die ben ik al vergeten.
1: Ja, Bulgarije heeft gewonnen.
0: En daar hebben we dus ook nooit iets van gedraaid nog.
1: Nee.
0: Toch?
1: Nee,
0: nooit
1: dat
0: meer.
1: Is waar.
0: Dus dat is niet goed.
1: Nee, is dat
0: voor
1: niet
0: mij
1: goed?
0: Is dat eigenlijk wel de meetlat. Van draai je het nog een keertje later, dan is het goed. En als dat niet zo is, ja, dan is het eigenlijk inderdaad wat Jan Slachter wel zegt. Ja, pokkerrie.
1: Ja, het was... Bangaranga,
0: dus...
1: bangaranga.
0: Ja, pokkerrie. Ja. En waarom gaat hij dus niet uitzenden?
1: Nee.
0: Want hij zegt, dat past niet bij de doelgroep. Ik vind het af en toe ook vulgair. Nou, dat vind ik op zijn tijd best fijn. Maar, maar Jan Slachter niet. Dus die, die zegt, hupsakee, weg ermee, dat doen we niet.
1: Nee. Nee. En er is natuurlijk... ze zoeken een omroep om het wel uit te zenden. Ja, dat is natuurlijk het probleem. Er
0: blijft niet veel meer over, hè? Want KRO en NCRV wil ook niet. Dus dan heb je nog de NOS en de NTR. Nou, misschien, die gaan straks samen. Dus, en bij de NOS werd er op de nieuwsafdeling enorm geprotesteerd... dat dit werd uitgezonden de vorige keer.
1: Vonden ze is dat
0: passen.
1: Zo? Vonden
0: ja,
1: ze het niet passen?
0: Ja, nee, er was enorm gedoe allemaal. Op die gangen, ook bij de koffieautomaat. Daar echt op gescholden.
1: Nee, daar stond je bij.
0: Terwijl ik wel de commentatoren bijvoorbeeld heel leuk vond.
1: Dus, die verrassend.
0: Leverde.
1: Ja, verrassend leuk inderdaad.
0: Jeroen Kijk in de Vechten en wie hadden we nog meer?
1: Ja, die jongen van de sport.
0: De jongen van de sport, ja. Precies.
1: Ik ben zijn naam vergeten.
0: Ja. Ik kan er door jou ook niet meer opkomen. Hoe dan ook, veel discussie dus. Want ja, zo gaat het Songfestival dadelijk helemaal voorbij aan Nederland op televisie. Als dit zo doorgaat.
1: Ja, en daar zijn de meningen natuurlijk heel erg over verdeeld. Bijvoorbeeld Debbie, die zegt... Hoi Jorinda en hoi Tjeerd. Ik ben het niet mee eens over het Songfestival. Het is zo'n wereldwijd gebeuren. Miljoenen mensen die het volgen. Jorinda, kan jij de vraag stellen aan luisteraars? Wat vinden zij ervan als muziekliefhebbers? En ze zegt ook nog Tjeerd, een beetje verwijtend heb ik het idee. Wat zou je ervan vinden, Tjeerd, als jij als radio-dj... nou nooit meer naar de radio zou mogen luisteren of muziek zou mogen draaien? Helemaal radiostilte, vind je het toch ook niet fijn? En wij mogen dan dit niet zien.
0: Nee. Henry Schut. Dankjewel,
1: Henry
0: Patrick van Hout.
1: Ja, ja.
0: Henry Schut natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Nee, nou ja, Debbie, het is ook een heel groot evenement. Dus ik vind het ook, daar ben ik wel eigenlijk met je eens. Ik vind het ook denk ik wel raar als Nederland het niet uitzendt hoor. Toch? Even los van alle politieke toestanden, hè, maar gewoon straks. Dus ik zeg ook niet dat het niet moet.
1: Nee, ook dat zei je niet. Nee, je bent het alleen wel eens als
0: dat
1: tering herrie.
0: Dat vind ik de laatste jaren. Ja, dat was voor mij wel een tandje muzikaler.
1: Ja. En dan is ook natuurlijk de vraag, als de NOS het zou uit gaan zenden... dan gaan ze niet natuurlijk ook nog een Nederlandse act sturen.
0: Waarom niet?
1: Nou, dat denk ik.
0: De NOS nou, dat vind ik dan, toch ook?
1: Ja, dat vind ik dan weer niet des NOS.
0: Nou ja, het was ooit van... het is wel iets nationaals,
1: ja.
0: Denk ik dan. Dus ik juist.
1: Juist?
0: Juist. Ja. Ik vind het wel een goede oproep van Debbie. Wat vinden jullie ervan? Moeten we dat nou wel gaan uitzenden, dat Songfestival, of niet? En zou je het missen als het er niet was?
1: Ja, en...
0: Of kijk je gewoon naar de Belg? Of naar, die zenden het misschien ook niet uit. Of naar Duitsland of Engeland?
1: Engeland, de BBC. Dat leuk commentaar.
0: Ja.
1: Je kan appen naar 070-307-8080. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Misschien moeten we wel iemand sturen, of juist niet. En wie dan?
0: Ik kijk altijd wel hoor, want ik app dan ook de hele avond met jou.
1: Ja,
0: we appen met elkaar.
1: Met heel veel plezier.
0: Heel veel
1: erover
0: plezier.
1: Ook juist om de meest gekke ex natuurlijk.
0: Wat we voorbij zien komen. Ik hou wel van een treinongeluk in beweging hoor.
1: Ja, en je vertelde natuurlijk ook van ja, we draaien eigenlijk nooit meer wat van het Songfestival. Zeker niet van de huidige jaren. Maar Debbie zegt nou, dat mag best hoor. Je mag af en toe best een Songfestival liedje draaien.
0: Mag dat wel?
1: Ja.
0: Nou. 1985. Ik vind dit dus echt nog Songfestival. Bobby Sox, ze kwamen uit Noorwegen. En Helder Zien had één van de zangeressen verteld dat ze ooit heel erg zou scoren met een andere zangeres.

0: op de B-kant stond de Noorse versie. En Reinhard Roemer had daar nog een hele goede grap over.
1: Oh.
0: Dat is misschien wel even leuk om de luisteraars niet onthouden.
1: Is dat leuk, echt?
0: Ja,
1: dat
0: is echt heel leuk.
1: Oh ja, nou, ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: En die Owens trouwens, hè, was heel erg bij betrokken, Nederlander. Bij de B-kant, dus dat ze dan zongen ze het in het Noors. Dat was natuurlijk hartstikke leuk ook. Die draaiden we toen in die tijd ook nog wel eens op de radio, dat kan ik me herinneren. Daar keken de zangeressen, keken daarbij heel Noors.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
3: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wat ga jij doen dit weekend?
9: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
8: Ik ga helpen op een festival.
9: Rondlopen met een bierpomp zeker?
8: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
9: Is dat niet eng?
8: Nee hoor. Ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
9: Klinkt best wel stoer.
8: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
9: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
8: Precies. Iemand nog iets te drinken?
10: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
0: Zo dadelijk, dat is leuk. De Sweet 16, hè, dat is nieuw, van Bob Brinkman. Ik ben benieuwd. Muziek van gisteren. Het is 8 uur.
11: Vanmorgen.
0: Vanmorgen, ja. Vanmorgen, inderdaad. Nog niet uitgevonden. Het is 8 uur. Dit is het Regio Nieuws met Reinhard Roemer.
12: De verhuizing van duizenden politiemedewerkers naar een nieuw hoofdkantoor in de Binkhorst in Den Haag is deze week begonnen. Maar de politievakbond en ook de ondernemingsraad hebben veel kritiek. Zo is het gebouw moeilijk te bereiken, zeggen ze, en zijn er onvoldoende parkeerplaatsen. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredenoord in Den Haag is van de baan. De gemeente wilde de bomen weghalen om plaats te maken voor een sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. En het is FC Lisse niet gelukt zich te plaatsen voor de tweede voorronde van de KNVB-beker. In Genemuiden verloren de Lissenaren met 2-1 van SC Genemuiden. Na de rust werd in korte tijd 2 keer gescoord door de thuisclub. Invaller Jens Alkemade maakte voor FC Lisse nog wel de 2-1 aansluitingstreffer. Meer regionieuws hoor je zometeen om 8:30, nu het andere nieuws.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de 2 agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
11: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten, ja, wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
13: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
14: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
13: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
0: En er is nu toch ook een ochtendspits. En daarom gaan wij naar Tim Schaap bij de ANWB.
15: Hier en daar rijdt het wat langzamer in de regio. Zoals op de A4 naar Rotterdam toe vanuit Den Haag. Voor de Keteltunnel 10 minuten file, ongeveer 7 kilometer. En ook de A12 naar Den Haag vanuit Utrecht staat er al vroeg bij. Voor het knooppunt Prins Klausplein 5 kilometer en 10 minuten aan dagelijks oponthoud.
16: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
17: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
18: Omroepbestadverteren.nl.
19: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
20: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
22: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Queen. Ja. 8 over 8. Dit is West wordt wakker op Radio West. Vandaag 2 september 2026. Goedemorgen.

0: Het Songfestival wel of niet op de Nederlandse televisie. De deur is gisteren definitief dichtgeworpen door Jan Slachter van Omroep Max. Die zegt, wij gaan het in ieder geval niet uitzenden. Avrotros, ja, die is er natuurlijk sowieso mee gestopt. KRO-NCRV heeft ook al aangegeven, wij beginnen daar niet aan. Ja, dan blijft er eigenlijk helemaal niet zo heel veel meer over qua smaken. We hebben nog de NOS en de NTR. Nou, wellicht dat het daar dan nog gaat gebeuren. Je weet het allemaal niet. En sturen we dan wel iemand namens Nederland of niet? Davina Michel, die staat te trappelen in de coulissen. Ja. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn als die gaat.
1: Elke keer als het Songfestival ook maar iets in het nieuws is, dan wordt zij om een reactie gevraagd. Terwijl ze zegt, ja, ik weet ook niks.
0: Nee, ik ben zo benieuwd naar het lied wat ze heeft inmiddels.
1: Ze zou wat hebben, zegt ze inderdaad. Ja. Dus, ik ben ook heel erg benieuwd. Zij is een fantastische zangeres.
0: Ja,
1: dus wat dat betreft zou het
0: echt kwaliteit.
1: Ja, zou het de kwaliteitsniveau ook wel wat omhoog trekken.
0: Ook dat. Ja, er heeft ook geen microfoon nodig. Hè?
1: Nee.
0: Die zingt zo hard. Want het is heel Europa door.
1: Ja, zeker.
0: Nou ja, er komt best wat een en ander binnen volgens mij. Hè, van wat we ervan vinden.
1: Nou, Debbie vroeg inderdaad, van ja, wat vinden mensen daar nou van? Het oordeel is wel vrij duidelijk, moet ik zeggen, in de WhatsApp. Ton bijvoorbeeld, die zegt, goedemorgen, ik vind het prima als Nederland het Songfestival niet meer uitzendt. Want als er interesse is, dan kan je ook kijken naar een andere zender. Wel van een ander land dan, in dit geval. Ik kijk al jaren niet meer, want ik vind het een grote poppenkast. Hoe gekker, hoe hoger ze eindigen. En sinds iedereen in het Engels zingt, is er sowieso weinig aan. Want toen ik jong was, moest iedereen nog gewoon in zijn eigen taal zijn best doen.
0: Ja.
1: En dat zorgt er toch ook wel voor dat het wat authentieker misschien is.
0: Vond ik ook wel leuk, hoor.
1: Ja, absoluut. Ja. Marja die zegt nee, niet uitzenden zonder van het geld. Zodra ze muziek gaan maken, mogen ze terugkomen. Ik kijk al jaren niet meer. Rini,
0: Pokerry vindt ze dus.
1: Pokerry, ja. Rini ook, want die zegt ik ben het helemaal eens met Jeert. En Guus die zegt ook goedemorgen, Songfestival niet meer uitzenden. Het is geen festival meer, maar waar het mooiste of beste liedje wint. Het is een rariteitenfeest geworden, gekste. Met de meest belachelijke performances.
0: Ja.
1: Ja, het oordeel van onze luisteraars is dus toch wel duidelijk.
0: Keihard.
1: Ja.
0: Onder jullie die vinden dat het wel uitgezonden moet worden. Meld je dan, hè? Want het is nu allemaal inderdaad één kant op.
1: Ja, nou bijvoorbeeld Ben. Weg ermee troep.
0: Nee. Weg ermee troep. Nee, toch ook niet. Nee, toch weer niet. Net niet. Nou, je kan altijd appen.
1: 070-307-8080. En mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Maar ik zou het wel leuk vinden als één iemand het met mij eens is.
0: Ja, en je kan ook proberen te bellen, hè, nog tussendoor.
1: Je kan het altijd proberen. 070-390-5454.
0: Vinden we ook leuk.
1: Ja, zeker.
0: 6 ontsnappingen in een half jaar tijd. Bij Avifauna en Alphen aan de Rijn lijkt het de afgelopen maanden wel erg makkelijk om de vrijheid tegemoet te gaan. Van pinguïn tot Mara, van kakatoe tot hoornraaf, allemaal staan ze buiten de deur. Is dat eigenlijk niet zorgelijk, zo'n hele reeks? Mark Dame, die kan ons dat vertellen, want hij was jarenlang directeur van Diergaarde Blijdorp en is adviseur en kenner van dierenverblijven. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, heb je dat eigenlijk bij Blijdorp ook wel eens meegemaakt? Dat er een dier ontsnapte toen jij daar werkte?
2: Jazeker. Wij hadden een verblijf bijvoorbeeld voor moeraswallabies. Dat zijn kleine kangoeroes. En dat was een doorloopverblijf. Kon het publiek dus door klaphekjes konden ze verblijf ingaan. Zoals je dat bij kinderboerderijen, bij hertenkampjes ook wel ziet. En daar ontsnapte wel eens een kangoeroe inderdaad. Maar ja, goed, aan de andere kant, dat is geen reden om meteen 112 te bellen. Want het publiek kon er ook gewoon doorheen lopen als ze in het verblijf zaten. Dus zo gevaarlijk was dat niet.
0: Nee. En was het ook niet voor die dieren zelf gevaarlijk dan?
2: Nou, kijk, je moet natuurlijk, een dier hoort niet te ontsnappen. Hè. Laat ik daarmee beginnen. En een verblijf heeft de wet ook gewoon voorgeschreven in Nederland. Een dierentuin hoort een verblijf zo te bouwen dat het dier daar niet redelijkerwijs uit kan ontsnappen. Toch zijn er soms die. Je wil ook tegelijkertijd het verblijf natuurlijk te laten uitzien. Je kunt gewoon een dichte traliekooi gaan bouwen. Hè, met gaas in de grond helemaal en gaas bovenlangs. Ja, dan ziet het verblijf er ook weer niet natuurlijk uit. Dat willen we ook niet. Dat wil de wetgeving trouwens ook niet. Die wil ook dat het verblijf enigszins lijkt op de natuurlijke omgeving. Dus ja, dan loop je het risico dat er af en toe die uitgaat. En dat is soms vervelend. Maar soms is het ook een nuttig signaal. Want in Blijdorp betrof het bijvoorbeeld vaak de jonge mannetjes die dan door paarlief uit de groep gegooid werden. En dus met bezoekers mee naar buiten hupselen. Die dachten, daar heb ik geen last van mijn vader. En dat was voor ons ook een mooi signaal. Om te zien, ja, dat mannetje moet je dus niet terug gaan zetten in zijn verblijf. Maar die is gewoon klaar om de wijde wereld in te gaan. Nou, dan zocht er een andere dierentuin waar die heen komt.
0: Ja, precies. Zo hebben jullie dat eigenlijk opgelost. En je zegt, het is dus eigenlijk wel een soort balans die je moet vinden. Hè? Tussen het er ook aantrekkelijk uit te laten zien voor ons, maar misschien ook wel voor die dieren zelf. En het niet ontsnappen.
2: Ja, zeker. Kijk, als je het hebt over de pinguïn van Avifauna, dat is een andere reden. Daar zit een hele stabiele kolonie pinguïns. Die leven in kolonieverband, hè, in grote groepen. In Afrika heb je de zwartvoetpinguïn en in Zuid-Amerika heb je de Humboldt-pinguïn. Die heeft Avifauna. Die leven in grote groepen. Ja, dan heb je een jonge pinguïn, die gaat wij de wereld verkennen. Dat doen kinderen ook, hè. Die moet je ook bijhouden als ouders.
3: Ja.
2: Ja, deze pinguïn ging op onderzoek uit en is dus inderdaad over zijn verblijfrand heen geklommen. En dan kunnen dieren veel meer dan we mensen toch vaak denken. Is op onderzoek uitgegaan. Avifauna heeft ervoor gekozen, en daar ben ik helemaal met ze eens, om dat verblijf aan te gaan passen. Want die dieren, die wallaby, die moest van zijn vader weg. Want dat is dat gaat over het gedrag van de soort. Die pinguïn hoort gewoon in die kolonie te zitten. Want als Avifauna alle jonge pinguïns die ooit geboren worden daar weg gaat sturen naar andere dierentuinen, dan veroudert hun kolonie. Dus daar is het van belang, en dat heeft Avifauna goed gedaan, dat ze de verblijven aangepast hebben om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Ja, maar 100% uitsluiten kunnen ze dat daar ook niet.
0: Nee, toch valt Avifauna bijvoorbeeld natuurlijk wel op, hè, omdat het dan echt 6 ontsnappingen zijn in een half jaar tijd. Wat zegt dat dan?
2: Nou, je begon je verhaal heel mooi met 6 ontsnappingen in een half jaar tijd. Dus dan heb je alle luisteraars aan je gebonden. Want die denken dan, welke gevangenis gaat het hierover?
0: Ja, zo zijn wij. Hè?
2: Maar het gaat hier. Ja, nee, dat doe je goed. Maar het gaat hier natuurlijk over dierentuin, waar je verblijven zo natuurlijk mogelijk wil laten zijn. Heel belangrijk om te melden dat de soorten die je allemaal opnoemt, zijn allemaal niet gevaarlijke soorten. Er zijn ook soorten die in veel dierentuinen bijvoorbeeld in doorloopverblijven gehouden worden. Zoals die pinguïn bijvoorbeeld. Het zijn dieren die Avifauna ook zelf de vrijheid geeft door hun vogeldemonstratie. Dat vinden mensen veel leuker. En is ook voor de vogels gewoon goed om een keer echt te kunnen vliegen, veel meer dan je in welke volière dan ook kunt. Ja, en dan kan het zijn dat zo'n vogel ook eens een keer, ja, niks menselijk is tevreden, zou ik zeggen, de kolder in de kop krijgt, of een windvlaag tegenkomt, of schrikt van een ballon of een wilde vogel, of noem het maar op. En even, of gewoon even denkt, ik wil even wat langer wegblijven.
0: Ja.
2: En
0: En in Avifauna zijn het dus, als ik jou zo hoor, ook vaak dieren eigenlijk waarbij het niet heel erg kwaad meteen kan, hè? Dat ze ontsnappen. Want ik bedoel, ja, of een pinguïn buiten loopt of een tijger, dat scheelt natuurlijk ook nog wel, hè?
2: Ja, bij het laatste zou ik zeggen, houd ramen en deuren gesloten, inderdaad.
0: Ja.
2: Daar zijn dierentuinen, ook zelf de brancheorganisatie, de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen en de Europese Vereniging van Dierentuinen en de overheid, niet de laatste plaats, die zijn daar heel erg, zitten daar heel erg bovenop dat bij gevaarlijke dieren er echt gewoon geen enkel risico gelopen wordt. Daarom heeft Avifauna in hun vrije vluchtvoorstelling bijvoorbeeld ook geen grote zeearenden of zo zitten. Want ja, daar is het risico dat er een keer wat gebeurt, is groter dan bij de hoornraaf die dan een keer gaat kijken wat er bij de Avifauna te vinden is.
0: Ja, als ik jou zo mag samenvatten, Mark, hè, dan hoeven we ons eigenlijk niet hele grote zorgen te maken over wat er bij Avifauna gebeurt. Het zegt vaak iets over het gedrag van de dieren. Daar leer je van en dan kun je ook weer aanpassingen doen. En soms hoort het er ook gewoon bij. Dus, vat ik het dan goed samen?
2: Ja, dat klopt. Maar niet te vergeten dat een dierentuin, hij moet zich inspannen om te voorkomen dat zo'n soort ontsnapt. Dus het is wel belangrijk dat de dierentuin, en dat, volgens mij doet Avifauna dat ook, iedere keer evalueert van wat is hier fout gegaan.
0: Je moet het ook niet gewoon gaan vinden.
2: Je moet het zeker niet gaan bagatelliseren en denken van, dit is de normaalste zaak van de wereld, wat is de ontsnapping van de dag? En daar controleert de overheid ook op. Daar hebben we de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, lang woord, hebben we daarvoor. Die zal ongetwijfeld af en toe contact hebben met Avifauna en andere dierentuinen waar we als dieren ontsnappen. Van, goh jongens, hoe kon dit gebeuren? En wat doen jullie om het te voorkomen?
0: Mark Dame, hij is dierentuinexpert. Dankjewel voor vanmorgen.
2: Graag gedaan, fijne dag.

0: White Plains, 9:10. We gaan iets nieuws doen in West wordt wakker. Ja, want wat is nou eigenlijk mooier dan 16 jaar zijn? Het leven ligt nog aan je voeten. Alles, je zei het gisteren al, Jorien, komt maximaal bij je binnen. Je slurpt het als het ware op. Elk ding is een feest, is nieuw. En het is zelfs eigenlijk zo'n feest en het maakt zo'n indruk dat alles wat je dan beleeft, het mooiste eigenlijk blijft voor je hele leven. Zeker als het gaat om de muziek.
1: Ja. Ja, absoluut inderdaad. Dat kan je nog helemaal meezingen. Het brengt je dan ook letterlijk terug in die tijd. Dat doet muziek ook met je. Daar heb je vaak herinneringen aan. Dat linkt je aan een bepaalde gebeurtenis. Of dat je nog in de schoolbanken zat. Of dat je met vrienden op pad was. Of thuis zat met je ouders op de bank en dit hoorde. En ja, je krijgt er vaak een warm gevoel van.
0: Ja, en je kunt dat gevoel bij ons weer gaan beleven. Hè?
1: Ja, je wordt weer even Sweet 16. We gaan terug naar jouw 16e verjaardag. En wij laten dan horen wat er op dat moment in de top 40 stond. Kies er een paar liedjes uit. Het leuke is, jij mag dan zelf een liedje kiezen. Die gaan we helemaal draaien. En je krijgt er ook nog eens een leuke prijs bij. Een Westprijs. Dat kan eigenlijk van alles zijn. Maar het is vaak de prijs die we normaal gesproken rond 8 uur weggeven. Dat doen we nu via de Sweet 16.
0: En je kunt je het al voor opgeven, hè? Om weer helemaal even te baden in dat Sweet 16 gevoel.
1: Ja, dat kan via 070-307-8080. Dan kan je naar appen. Je mag ook altijd mailen natuurlijk naar westwordwakker@omroepwest.nl. Daar kan je voor opgeven. En dan gaan we zorgen dat je een keer mee kan doen met de Sweet 16. Maar deze week bereiden we je een beetje voor.
0: Ja, we hebben trouwens al veel aanmeldingen binnen. Dus hartelijk dank daarvoor. Ja, we doen het nu even wat mensen hier uit de omgeving, zullen we maar zeggen.
1: Ja, die er toch toevallig zijn.
0: Gisteren heb ik het heel leuk om het te doen gisteren. En vandaag Bob Brinkman. Kan dat al?
1: Nou, net aan. Ja, Bob, 1995 is het, hè?
2: 30 maart 1995, 6:09 avonds. Ja,
0: ach, klopt. Wat een mooie tijd.
2: Met bronnen voor ziekenhuis. Ja, juist. Hallo.
0: Hallo. Sweet 16 was die dus. Wanneer en welk jaar dan, Jorien?
1: 2011.
0: 2011, Bob.
2: Ja, ik heb vannacht wakker gelegen. En toen bedacht ik me dat ik bijna het dubbele ben van 16. Ik ben bijna 32. Volgend jaar maart gebeurt dat. Ja, het gaat toch sneller. Die jaren beginnen toch ook voor mij te tellen. Ja. 16 jaar is echt wel een magische leeftijd. Wat Jorinda ook zei. Ik herinner me vooral dat op een gegeven moment dat je ieder weekend wel ergens een feestje had van een klasgenoot uit 4 of 5 HAVO in mijn geval.
0: Ja, was je populair?
2: Volle agenda gewoon. Ja. En dan was het overdag was het hard werken op de markt van Rijswijk, waar ik met kratten groenten en fruit sjouwde en probeerde wat appels aan de man te brengen of bananen. En dan s'avonds was het, want we hadden een onwijs leuke klas en we waren heel hecht met elkaar, naar weer een verjaardag. Want dan was Fritsje weer 16 geworden of dan was Keesje weer 16 geworden.
0: En dan overal nam jij de bananen en de appels mee.
2: Ja, klopt. Ja, voor de Passoa. Ja. Nee. Overal was dezelfde. Wat ik een typerend beeld vond van die feestjes is dat dan overal hadden de ouders dan de eettafel tegen de muur aangeschoven en dan zo'n plastic tafelkleed eroverheen en dan schalen chips daarop. En dan flessen drank op. Want dat mocht toen nog in die tijd. Als je 16 was, mocht je gaan drinken. Dus flessen hele zoete, sterke drank en dan flessen frisdrank. En dan de plastic glazen erop kon je zelf je mixdrankje maken. Nou, je kan raden hoe dat gaat bij 16 jaar.
0: Ik vind het grappig. Maar dit was in mijn tijd precies hetzelfde ook al. Inderdaad, dat plastic over zijn tafel. Ik herinner me dat ook helemaal met die chips erop en die sommige dingen veranderen nooit.
2: Nee.
0: Wij mochten alleen niet drinken. Jawel. Laten we eens teruggaan naar de Sweet 16 van Bob. Hè? Ja. Want we horen al helemaal hoe hij er toen bij zat.
1: Ik heb de top 40 erbij gepakt. En we beginnen met nummer 33.
0: Bluff, hè?
1: Ja, hou vol, hou vast.
0: Het is misschien niet meer wat meteen boven komt drijven als het gaat om Bluff. Maar als ik hem weer hoor, denk ik, ja, zeker, natuurlijk.
1: Ik vind het leuk,
0: het is
1: mooi.
0: Ja, zeker, mooi. Ik hoorde ook al wat enthousiasme bij Bob. Maar je had bijvoorbeeld ook dit.

0: Weet je wie dit is, Bob?
1: Ja, wie is dit, Bob?
2: Ja, dit is Gade Holdam. Nee. Hij staat, god, gaat ergens heel ver in mijn achterhoofd een belletje rinkelen achter een dikke laag mist.
0: Nou, ik ga het je vertellen. Dit is, wie kent hem nog, Ben Sanders.
2: Ben Sanders.
0: Ja, de eerste winnaar van The Voice, als ik het me goed herinner. Ja. En dit is een hitje in die tijd op nummer 26, Dry Your Eyes.
1: Dat klinkt best leuk.
0: Ja, leuk je.
1: Ja, we hebben echt nooit meer wat van gehoord van die familie Sanders.
0: Nou ja, die ging op een gegeven moment iedereen in elkaar timmeren ook en zo. Dat was natuurlijk helemaal geen leuke...
1: Was dat hij of was dat de broer?
0: Het was, ja, allebei waren ze niet een beetje fout hoor. Maar Dean inderdaad, die won dan volgens mij Nederlands Got Talent, Hollands Got Talent.
1: Ja. Nou ja, toch grappig om even terug te horen.

0: stijl zijn. Hè?
1: Ja, ja. Niet één keer stond ze erin, niet twee keer, nee, drie keer in de top 40 van 30 maart 2011. En dit was de hoogste, Set Fire to the Rain.
2: Ja, mooi hoor, echt prachtig, niks op af te dingen, maar hier word ik vrolijk van.

0: Dit, ik heb hier de ramen laten sneuvelen van de radiostudio waar ik toen in draaide. En ook nog wel met Chicky volgens mij erbij. Of met Nicolette, ik weet het niet helemaal meer. Maar dit was echt een liedje, daar werden wij zo blij van. Het heet ook Happiness, hè, om die reden ook.
1: Ja, Happiness van Alexis Jordan. Ja, een beetje een one-hit wonder, maar wel een nummer 1 hit. Dus dat was wel een enorme one-hit wonder.
0: Ja. Nou, zeg het maar, Bob.
2: Ik mag nu kiezen, hè, tussen deze plaatjes die we helemaal gaan horen. God, wat lastig zeg. Ik merk, merk wel oprecht dat ik een beetje kippenvel krijg van dit laatste nummer, inderdaad. Omdat ik echt denk van, jeetje, daar gaan we weer met z'n allen weer dat weekend in met al mijn vrienden.
0: Hier stond jij die meer zoete drank op te drinken.
1: Ja,
2: absoluut. Lekker te dansen. Ik had ook het snel het hoogste woord op zo'n feestje.
0: Ja, ook al.
2: Dat blijft er toch in zitten. Ik vrees toch, Tjeerd, voor jou dat ik voor bluff ga.
1: Nou ja, omdat zeg.
0: Bluff?
2: Voor bluff, ja. Mag dat?
0: Ja, want dat is jouw feestje.
2: Want ja, dat zet je op, dat hoorde ik. En dat nummer heb ik sinds 2011 gewoon niet meer aan gedacht. Nee. Dus om dat nog één keer in zijn volledigheid te horen, bijna 16 jaar later, dat vind ik toch wel heel bijzonder.
0: Is dit ook altijd jouw muziek gebleven, zoals wij zeggen? Dit is het beste voor jou, het mooiste, het leukste uit die tijd. Dat is nog steeds zo.
2: Het is niet dat ik dit zelf opzet, maar ik vind het wel allemaal goed.
0: Ja.
2: Ik heb wel laatst ook een keer de top 40 van toen ik 16 was erbij gepakt, de top 40 van 2011. En ik kan gewoon geen nummer vinden op die top 40 wat ik slecht vind. Dus misschien dat daar wat zit. Maar ik heb ook een oude ziel qua muziek. Dus ik werd ook heel erg blij van jouw Sweet 16 gisteren.
0: Ah, wat fijn. Nou, hou vol, Bob. Hou vast.

0: en hou vast.
1: Wat een mooie versie.
2: Ja, dat is niet. Dat is een bijzondere versie. Ja. Dit is een live, hè?
1: Ja, dit is een live versie, inderdaad. Ik denk wat ze hebben hier wel eens gespeeld in het verleden. Dus ik denk dat het hier gewoon bij Radio West is opgenomen.
2: Ik denk het ook. Ja. Het is gewoon van ons.
1: Ja, het is gewoon van ons, ja.
2: Sweet 16, dit was echt de Sweet 16 van Bob Brinkman toen hij dit allemaal weer hoorde uit zijn tijd. Je kunt dus ook gewoon weer even 16 worden. Wat is er nou fijner dan dat? En je eigen Sweet 16 muzikaal bij ons beleven. Je hoeft er maar één ding voor te doen, hè, Jorien?
1: Ja, je moet je geboortedatum appen naar 070-307-8080. En dan maken wij jou weer even 16.
2: Ja, met alles erop en eraan.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Mama!
1: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
12: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
11: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
13: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
14: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
13: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
2: 9:05. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Vakbond FNV start vandaag in Den Haag met een actieweek tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Een groot deel van de miljarden bezuinigingen is inmiddels van tafel. Maar volgens Desiree Egberts van FNV Uitkeringsgerechtigden blijft er genoeg over om actie voor te voeren.
16: Want wij hebben gezegd, we praten alleen verder als de bezuiniging op sociale zekerheid helemaal van tafel is. En de bezuiniging op de WW, die wordt gewoon een jaar uitgesteld. De bezuiniging op de WIA, dat blijft ook nog staan. Onacceptabel, want dat geld is heel

0: van Den Haag.
1: De verhuizing van duizenden politiemedewerkers naar een nieuw hoofdkantoor in de Binkhorst in Den Haag is deze week begonnen. Het is een grote operatie waar jaren aan gewerkt is. De ondernemingsraad en politievakbond zijn kritisch over de nieuwe huisvesting in de Binkhorst. De Nederlandse politiebond heeft het probleem aangekaart bij de gemeente en bij de politie zelf. Olivier van Petergem van de bond somt wat kritiekpunten op.
2: Collega's die bang zijn of onrust hebben van heb ik zo meteen, kan ik met de auto naar werk toe? Heb ik een parkeerplek? OV, dan is dat ook meer dan 20 minuten een wandeling als je met de trein gaat of met de tram gaat. Vooral voor de mensen die in de nachtdiensten en in de onregelmatigheid werken, kan ik zo meteen wel gewoon rustig naar bureau toe en veilig naar bureau toe.
1: De medewerkers komen van politiebureaus in Leiderdorp, Voorburg en Leidschendam en van het oude hoofdkantoor aan de burgemeester Patijnlaan in Den Haag. Bij een horecazaak in winkelcentrum De Parade in Nootdorp is vannacht brand geweest. Vielen geen gewonden. Politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand die iets na middernacht uitbrak. En in een studentenwoningencomplex aan de Torenstraat in Den Haag heeft gisteravond ook brand gewoed. Veel bewoners gingen de straat op en voordat de hulpdiensten er waren is een aantal van hen het pand zelf gaan ontruimen. Twee studenten zijn nagekeken vanwege het inademen van rook. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredenoord in Den Haag is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van een nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van den Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
3: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
4: En dan bomen we ook nog even over het weer. Jordi, wat wordt het vandaag?
5: Een tikje wisselvallig, Tjeerd, met nu de meeste opklaringen. Straks weer wat meer bewolking. Vanmiddag later vooral lijkt de bewolking toch een beetje de bovenliggende partij te zijn. En wordt de kans op een bui stilaan groter. Een enkele bui, dus het is allemaal wel te doen vandaag. Het is nu een graad of 16, 17 buiten. En met een zuidwestelijke bries die langzaam maar zeker wat meer gaat toenemen, wordt het vanmiddag toch nog 21 graden. Nou ja, dat is precies eigenlijk het langjarige gemiddelde. En vanavond en vannacht, ja, af en toe is een bui of wat regen. Een beetje regenachtig kan het af en toe aandoen. En dat is ook het beeld voor morgen. Na een nacht met geen lagere temperatuur dan 16 of 17 graden wordt het morgen wel wat warmer. 23 graden in onze regio. Maar ja, dat is wel met een stevige zuidwestenwind. Vrij veel wolken. Af en toe regen. Het zal niet continu regenen, maar toch wel bij tijden regen. Wat mindere dag. Vrijdag lijkt een beetje hetzelfde verhaal. Er is zelfs een kans dat het wat langduriger gaat regenen. Maar daar zijn niet alle weermodellen het over eens. Ook dan die stevige zuidwestenwind en ongeveer 22 graden. Maar de verbetering komt in het weekend. Veel meer zon, nagenoeg droog. En zaterdag ongeveer 21 graden. Zondag 24, 25 graden. Ja, die nazomer, die gaat het weer proberen.
4: Dankjewel, Jordi. En Tim Schaap, die gaat het ook proberen bij de ANWB. Het is rustig, jazeker, volgens mij wel, toch?
6: Ja, inderdaad. Ik kan er goed inkomen, laat ik het zo zeggen. Eén grote uitzondering, jongen, staat 12 Utrecht-Den Haag. Tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. 7 kilometer, 10 minuten nu, komt door een ongeluk. Maar goed nieuws, de weg is daar weer vrij. Verder andere zaken, zoals de A4 naar Den Haag toe vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Rijswijk ongeveer 5 tot 10 minuten aan vertraging ongeveer. En tenslotte nog de N11 Leiden-Bodegraven. Voordat je de A12 op kunt, een file van 3 kilometer en ongeveer 10 minuten.
4: Dankjewel, Tim.
6: Graag gedaan weer.
1: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: America. Een Sister Golden Hair. 9:12.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, vriend. Je bent 2 minuten te laat, maar het maakt niet uit. Het zijn je vergeten. Je moet er nog even inkomen.
3: Wat ben je straks, zeg?
2: Ja, nee, maar hij is ook altijd een puntje precies. Dus wat dat betreft, denk ik, moet er toch even uitgooien.
0: Ja, nou, en nu is het nog later. We gaan het hebben over ADO Den Haag, Martin.
2: Ja, Ingmar Oostom, die fluit aanstaande zondag ADO tegen Fortuna. Die wedstrijd begint om 16:45. Aanstaande zondag. Dus wat dat betreft, kunnen we weer heerlijk genieten van het ADO-spel. Want we hebben maar 1 punt, maar het spel is heerlijk om naar te kijken.
0: Ja, en we hebben natuurlijk naar Feyenoord wel weer wat vertrouwen getankt, hè? Met die gelijkstand.
2: Ja, net maar het voetbal ziet er gewoon verzorgd. Ik heb al meerdere malen tegen jullie gezegd van die trainer, die bevalt mij heel goed. Hij houdt vast aan een bepaald systeem wat hij bedacht heeft voor dit ADO. En daar blijft hij gewoon ongeacht de tegenstander doorvoeren. En daar heb ik bewondering voor.
0: Ja, maar je moet natuurlijk wel op een gegeven moment ook resultaat gaan halen, hè?
2: Ja, dat is logisch. Nou, een 2-2 tegen Feyenoord is toch...
0: Nee, daar werd ik werd daar heel vrolijk van.
2: Ook toch?
0: Ja. Je hebt ook nog naar een interview gekeken van collega Jim van der Del, hè?
2: Ja, ik vond het een geweldig interview en gek, hè?
0: Met wie was dat?
2: Met Alexander Veselov, een 16-jarige jongen, die leeft in een droom. En tijdens dat interview moest ik ineens aan jou denken.
0: Oh?
2: Ja, want hij is 16 jaar. Sweet 16, ja. Hij loopt een stage bij Oranje onder 17. Treedt mee met de A-selectie. En zijn laatste zin in het interview, toen moest ik ineens aan jou denken. Want hij komt naar de training met de fiets. Ja, dus dat wel wat van jou wezen. Hè? Dus morgen niet de taxi thee wordt opgehaald.
3: Inderdaad. Nou, ik ben helemaal voor.
0: Ja. Ja. Ja, maar dat is ook hartstikke goed van die jongen. Hè?
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Zeker. En
2: vanavond hebben we natuurlijk weer een paar leuke wedstrijden. Hè? Katwijk speelt, Travensonder speelt in de beker. Dus wat dat betreft kunnen we vandaag weer genieten van een heerlijke sportdag.
0: Ja, maar wel jammer natuurlijk met FC Lisse. Want het is er niet gelukt om zich te plaatsen voor de tweede ronde van de KNVB-beker. Daar tegen Genemuiden.
2: Nee, het is, helaas met 2-1 verloren. Ja, goed, dat kan helemaal gebeuren. En we hadden ook nog Excelsior Maassluis. En die winnen na strafschoppen van ADO 20. Dus, nou goed, er zijn nog stad amateurverenigingen waar we naar uitkijken. Dus het blijft leuk voor amateurvoetbal.
0: Zo is het. We gaan ook eventjes tennissen bij de US Open.
2: Ja, het gaat daar niet zo goed. Taron Griespoor uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Ook Arantxa Rus uitgeschakeld. En stel voor dat er volgend jaar jou is naar dat toernooi stuurt.
0: Ja, op de fiets. De Vuelta nog steeds in volle gang. Dat was gisteren volgens mij een beetje een chaotische finale daar. Hè? Lekker de heuvels over.
2: Ja, het was allemaal niet makkelijk. Maar goed, Bastian Tromplong die wint de 10e etappe in de Ronde van Spanje. In het klassement verandert dat daar maar heel weinig.
0: Wel een verrassing toch dat hij als eerste over de meet kwam?
2: Ja, het was zeker een goede sprint. En hij werd goed afgezet. En wat dat betreft heel goed. Maar de beste Nederlander is Koen Bouwman. Die staat 30e op 47 minuten en 12 seconden van de nummer 1. Maar daar hebben ze wat op bedacht. Hij mag vandaag 1 uur eerder starten.
0: Oh, dat is wel handig. Ja,
2: daar kan hij wat inlopen.
0: Ja, precies. Nee, dat is heel slim. Volleybal, EK bij de dames aan de gang.
2: Ja, de Duitse dames gaan naar de kwartfinale na winst van 3-2 op België. En Nederland speelt donderdag de kwartfinale tegen Polen. Dus we hebben weer wat om naar uit te kijken.
0: Juist. Want het gaat vanmorgen veel over het Songfestival. Er komen nog altijd reacties binnen of we dat nog wel moeten uitzenden in Nederland of niet. Daar komen we zo nog eventjes op.
3: Ook nog positieve inmiddels.
0: Ja, precies. Dus dat is ook goed. Wat is nou het laatste Songfestival wat jou nog bijstaat, Martin? De laatste Songfestival liedje waar jij nog blij van werd. Komt dat dan zo in je hoofd op? Of zeg je, nou, ik heb echt geen idee. Ik heb daar eigenlijk nooit naar gekeken, want er rolde geen bal op dat podium.
2: Nee, ik kijk daar nooit naar.
0: Want nee, echt niet?
2: Ik heb een hekel aan gillende keukenmeiden.
0: Maar ook niet toen het nog in zwart-wit was. Teddy Scholten.
2: Toen was het nog wel redelijk, maar ja, dat was al zo lang geleden. Dat kan ik me eigenlijk niet meer herinneren. Maar nee. ik kijk daar in principe niet naar.
0: In principe ook.
2: Nee.
0: Teach in, Dingedong.
2: Dingen, dat komt wel niet van boven, maar nee, van mij hoeft dat allemaal niet, hoor.
0: Nee, nou, we schrijven je erbij. Ik had helemaal niet verwacht.
3: Nee, gek. Ik had echt heel veel enthousiasme
0: ook.
3: Ik wil het elke dag zien.
0: Ja, voor mij niks mooier dan dat.
3: Ja, volgende keer ga ik op de tribune zitten.
0: Elke dag?
2: Nou, alsjeblieft opzetten, dan gooi ik mijn tv 6 over naar beneden toe.
0: Dankjewel, Martin.
2: Dag, vriend.

0: Cresip, 8 voor 9. Bob Brinkman is in Leiden. Horen ze dadelijk waarom. Bob, Songfestival.
1: Ach ja, ja. Alsjeblieft, mag er 1 keer per jaar het Songfestival op tv zijn. We hebben iedere dag ergens wel sport, voetbal of een talkshow. Of we praten over voetbal, of we praten over sport, of we praten over fietsen, we praten over tennis. 1 keertje per jaar een show voor de mensen die het Songfestival leuk vinden. Die houden van gillende keukenmeiden, zoals Martin Bruin het net noemde. Want die zijn er ook.
0: Dit komt uit je tenen.
1: Ja, zeker. Ik loop al heel de ochtend ook natuurlijk met jullie mee te luisteren. En iedere keer wil ik meepraten. En dat kan dan niet, want dan staat de microfoon dicht. Of ik zit in de auto.
0: Ja.
1: En dan ben ik blij dat op een gegeven moment... Ja, het voelt een beetje als een vulkaaneruptie op dit moment. Dat snap ik. Maar het zit inderdaad diep. Ja.
0: Maar waarom zit het zo diep dan? Waarom word jij er zo blij van?
1: Waarom ik blij word van het Songfestival? Omdat, ik moet heel eerlijk zeggen, die politiek eromheen, dat moet zo snel mogelijk opgelost worden, want daar wordt niemand beter van. Maar het is juist toch fijn dat een dagje alles eventjes uit de kast mag, dat iedereen heel eventjes gek mag doen, en dat dat gevierd wordt met elkaar. Dat we het leven ook niet zo serieus hoeven te nemen.
0: Maar het is tegenwoordig ook echt pokkenherrie, Bob. Hè? Je draait nooit meer een liedje van het Songfestival dan na. Het is eigenlijk alleen maar om het effect.
1: Bangaranga, de winnaar van vorig jaar, is oprecht een heel goed hardloopliedje, bijvoorbeeld. Ja, zeker weten. Bangaranga. En daar ga je weer. Ja, nee, echt waar. Er zijn echt goede liedjes die in de sportschool het heel goed doen, bijvoorbeeld. Ik denk dat als je mij uitdaagt, zou ik aan het einde van de week 5 goede songfestivalliedjes van afgelopen 3 jaar kunnen vinden.
0: Nou, bij deze.
2: Bij deze. Vrijdag. Gaan we het horen.
0: Ja, dat horen we.
1: Vrolijke vrijdag. Helemaal goed.
0: Dat ziet jij, ik hoef het zelf niet ondergaan.
2: Nee, precies. Dus dat is ook... Je bent ook helemaal niet lekker makkelijk.
1: Dat is ook zo.
0: Ik denk dat u ook in deze.
2: Maar dan heb je gewoon 2 liefhebbers ook onder elkaar. We hebben die cheer dan helemaal niet nodig. Songfestival zeker.
0: Nee,
1: is zo, Jorinda.
2: Ja. Straks nog veel meer reacties
0: natuurlijk. Leiden heeft er een internationale prijswinnaar bij. Het Singelpark is uitgeroepen tot het beste grote stadspark ter wereld. En daarmee wint het de Large Urban Parks Award. Bob, en je staat dus nu gewoon in een award-winning park. Als je om je heen kijkt, dan denk je van, nou ja, maar dat snap ik ook wel.
1: Het komt ook wel door het zonnetje, hoor, dat ik het begrijp. Het is een fotogenieke woensdagochtend voor het Singelpark. Het zonnetje staat laag, septemberzonnetje. Die straalt zo de zonnestralen over dat water, de Singel van Leiden. En dat water reflecteert dan zo die zonnestralen dan weer richting de bomen die nog groen zijn. Maar waar je dan zo dat water zo op ziet kringelen en dan zo op ziet spiegelen. Het is een mooie bomenrij op een... langs een grindpad. Hier en daar staan de mensen gelukkig met elkaar even te keuvelen met de hond aan de lijn naast zich. En een tevreden Frank Kuster, de voorzitter van de Stichting Vrienden van het Singelpark. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, jij bent het denk ik met me eens. Het is een fotogeniek park deze ochtend.
3: Het is een prachtige ochtend om hier te staan in dit prachtige park, de trots van Leiden.
1: Ja, als het regent, ziet het dan ook zo mooi uit of is het dan wat droeviger?
3: Mensen blijven trots op het park. Regen of geen regen, dat maakt helemaal niet uit. Lopen in het park, dat doen de mensen graag.
1: Ja, het park heeft een prijs gewonnen. Ik ga me toch eventjes de titel erbij pakken omdat ik het goed wil uitspreken. Het gaat om het World Urban Park Award. Zeg ik dat zo goed?
3: Ja, dat is helemaal goed uitgesproken. Een hele grote prijs, misschien wel de belangrijkste prijs voor Leiden en voor dit Singelpark. Het is de waardering dat wij het grootste park zijn in de wereld. En dan neem ik met name even voor Europa. En op dat grootste, daarop is de prijs gebaseerd. En groots niet alleen in zijn omvang, 6,5 kilometer, maar ook door zijn totstandkoming. Het is een project of een idee geweest wat uit de mensen zelf kwam.
1: Dus is hier dan ook echt een jury langsgekomen met een opschrijfblokje en heeft gekeken van hoe mooi de bomen inderdaad het zonlicht reflecteren?
3: De jury hebben we niet gezien, maar wel de eisen in de aanvraag. We moesten zo'n bijna 50 pagina's is er verschreven met foto's, met testimonials van de mensen, waarin ze iedereen zegt van waarom is dit zo belangrijk en wat hebben wij... En dat is eigenlijk, het is het Parkjes van de Leidenaren, gedaan in 15 jaar werken om dit tot stand te brengen. Met alle partners.
1: Waarom is zo'n prijs dan zo belangrijk?
3: Nou, het is een internationale waardering. En een waardering zegt iets dat het breder gezien wordt dan alleen de mensen die hier, zoals wij met elkaar praten, zeggen wat is het mooi. Het wordt onderkend dat zo'n park tot stand kan komen door particulier privé initiatief. En zo is het allemaal begonnen. Later met de gemeente uitgewerkt en dan in 15 jaar groeit tot deze 6,5 kilometer, waar 6 nieuwe bruggen zijn aangelegd, tot een bezoekersaantal meer dan 500 tot 1 miljoen mensen. Coronatijd was een topjaar, zal ik maar zeggen. En nu zien we dat er steeds meer mensen komen zeggen... goh, wij willen ook in onze stad zo'n singlepark. Maar ja, dan moet je wel beginnen bij de samenleving, bij de mensen. Die dragen dit park. Het is eigenlijk ook hun prijs geworden. En die erkenning is zo belangrijk.
1: Nu heeft Meijendel, dat is een groot bijzonder duinlandschap... tussen Wassenaar en de kust, Den Haag, Katwijk, daar een beetje tussen... ook laatst zo'n internationale erkenning gekregen. En die waren er juist helemaal niet blij mee. Want die waren bang van, ja, nu komen alle toeristen onze kant op... en we vrezen voor het voortbestaan daardoor van de natuur. Hoe zit dat hier? Vrees jij nu dat hier straks bussen met toeristen hier langskomen... om die 6,5 kilometer plat te lopen?
3: Nou, gelukkig kunnen hier geen bussen rijden, dus dat is een voordeel. Die moeten ergens aan de rand van de stad blijven. Natuurlijk zal het meer mensen trekken. Dat zien we al jaren. Maar we denken ook dat dit park wel een groot bezoekersaantal aan kan. En ja, toeristen horen bij Leiden. Leiden heeft ze ook nodig. Maar we gaan hier geen evenementen omgeving van maken. Laat dat ook zo gezegd zijn. Want dan wordt het misschien wel eens een keer te druk. Maar nou, nu kan het wel.
1: Een trofee heb ik nog niet gezien. Die staat misschien bij jou in de vitrinekast, Frank.
3: Nee, die trofee staat nog ver weg. Die moeten we op gaan halen in Istanbul.
1: Oh, nou, dat is een leuk reisje dan met de Stichting Vrienden van het Singelpark. Want daar ben jij de voorzitter van. In het prijswinnende Singelpark staan we deze woensdagochtend. Want het is het grootste, het heeft de prijs gewonnen. World Urban Park 2026.
0: Dankjewel, Bob. Als je nog op de Songfestival wil reageren, want dat was echt uit het hart natuurlijk. Hè, ja. Of je het allemaal nou een pokkenherrie vindt. Of dat je zegt, nee, ik vind het juist een hartstikke leuk avondje waarvan ik geniet. En daar ga ik voor zitten. Laat het vooral nog even binnenkomen.
2: 070-307-8080. Debbie zegt nog, ja, Bob heeft ook zangtalenten, dus die kunnen we sturen.
0: Nou,
2: dat is een goed idee.
0: Maar natuurlijk,
2: ja, dat gaan we doen.
0: Bob sturen, hè, Bob?
1: Ja, dus zou ik dan de jingle doen van de Sweet 16?
0: Doe hem eens
2: live.
1: Ja, la la la la la la, wordt weer even Sweet 16.
0: Ja, het is duidelijk.
2: Doe ze plan.
0: Ja, ja, natuurlijk, Davina Michel.
1: I want to thank Europe for your votes. Thank you so much.
0: Camera's.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
2: Zometeen, Hocus Pocus in West wordt wakker. Harry Potter, je kunt kaarten verdienen voor een theaterspektakel. Net 9 uur geweest, het regionieuws met Reinhard Roemer.
3: De verhuizing van duizenden politiemedewerkers naar een nieuw hoofdkantoor in de Binkhorst in Den Haag is deze week begonnen. Maar de politievakbond en ook de ondernemingsraad hebben veel kritiek. Zo is het gebouw moeilijk te bereiken en zijn er onvoldoende parkeerplaatsen, zeggen ze. Op de A12 bij knooppunt Prins Klausplein in Den Haag zijn vanmorgen 2 ongelukken gebeurd. Leiden tot een vertraging van een half uur. Inmiddels hebben bergers alles opgeruimd en is de snelweg weer vrij. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredenoord in Den Haag is van de baan. De gemeente wilde de bomen weghalen om plaats te maken voor een sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Meer regionieuws 9:30, nu het andere nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
5: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
4: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
6: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
4: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Een Tim Schaap, die is bij de ANWB.
7: De ochtendspits stelt gelukkig niet al te veel meer voor. En er is goed nieuws te melden over de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. De weg is weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Vanaf Zoetermeer heb je nog wel 10 minuten vertraging. En verder viel op de A20 vanuit Gouda, vanaf knooppunt Terwegseplein tot aan Delfshaven, ongeveer 10 minuten over 5 kilometer.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollevierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
9: Schrijf je in voor de Duin- en Bollevierdaagse op dbvierdaagse.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
13: tot 10 uur. West wordt wakker.

Zeg maar yes. Owner of a lonely heart. Bijna 8:50. Dit is Radio West. West wordt wakker. Behoed u voor namaak, mensen. We zijn er weer. We zijn weer met z'n allen herenigd na vakantie. En die ene die er zo heel lang vandoor was. Ik weet niet wie dat was. En we gaan iets leuks doen. West wordt

0: Ja, je verwacht het niet, maar daar is het alarm. Een 070-390-5454. 390-5454. Voor wat eigenlijk, Jurien?
1: Ja, twee kaarten voor zondag 20 september. Zet het vast in je agenda. Voor Harry Potter en het vervloekte kind. Dat is een nieuw Harry Potter verhaal. Niet in boekvorm, niet in filmvorm, maar een theaterversie in het Circus Theater. Het is echt een enorm spektakel. Dat hoort natuurlijk ook wel bij Harry Potter. En die kaarten kunnen voor jou zijn als je ons even helpt met een Harry Potter spreuk.
0: Ja, oh ja, dit is de spreuk van de dag.
2: Ventus in velo!
0: Nou, zeker. Ja,
1: ja. En wat gebeurt er als je dat uitspreekt?
0: Nou, wat gebeurt er? Ja. Bellen maar 070-390-5454. Kaarten dus voor Harry Potter en het vervloekte kind. Dat is hartstikke leuk. In het Circus Theater op Scheveningen bij ons gratis en voor niets te verkrijgen. Als je daar een beetje van houdt, van magie, van mooie muziek, van een goed verhaal, ja, dan staat je maar één ding te doen. En we zitten klaar voor je om de telefoon op te nemen.
1: Ja.
0: Dat is wel zo handig.
1: Nu bellen.

0: Toen was geluk heel gewoon.
1: Je ziet jezelf bijna met natte haartjes zitten bij het knapperende haardvuur. Onwetend van alles gewoon nog. Geschreven natuurlijk door Kees van Kooten en Wim de Bie, die dat zelf ook nog wel eens hebben gezongen. En dit in de uitvoering van Gerard Cox. Het blijft prachtig. 1948.
2: Harry Potter, spreukenles.
1: Ja, zo'n spreukenles. Zeker, Priscilla de Jong die gaat om spreukenles. Of neemt ons mee, Jorin, om spreukenles. Dat kan natuurlijk ook.
3: Ze leert ons wat, als het goed is, over een spreuk. Goedemorgen, Priscilla.
4: Goedemorgen.
3: Ja, je vond het best een beetje spannend, volgens mij, om mee te gaan.
4: Ja, toch wel een beetje. Ja. Ik ben niet heel goed thuis in alle spreuken van Harry Potter. Maar goed, ik ga mijn best doen.
3: Ja, het gaat vast goed komen. Ben je wel een beetje thuis in Harry Potter? Heb je de films gezien of de boeken gelezen?
4: Ik heb een aantal films gezien. Ja, ja. Wel weer een tijdje geleden. Ja. Ja,
3: maar toch wel enthousiast genoeg om te bellen.
4: Dat zeker, ja.
3: En wat is dat met Harry Potter?
4: Ja, nou ja, ik heb twee kinderen en die vinden het natuurlijk ook heel erg leuk om de films te zien. En dan kijk je natuurlijk wel mee. En een grappig mannetje met een leuk brilletje. Dus Harry Potter.
3: Ja, Harry Potter is nu volwassen geworden in het stuk. En die heeft dan zelf ook weer kinderen en die gaan dan natuurlijk ook weer naar Zwijnstein. Dus ik ben ook wel benieuwd, maar wel bijzonder hoe ze dat dan ook weer op het theater brengen. Met ook veel natuurlijk vuur en spektakel ze moeten toch gaan vliegen. En dan zie je het gewoon echt live gebeuren. Dat is bijzonder.
1: Duurt de voorstelling net...
4: Lijkt me heel bijzonder.
1: Eén vraagje even. Duurt de voorstelling net zo lang, Jorin, als dat je het boek moet lezen? Want ik moet wel op een gegeven moment naar huis gewoon ook weer.
3: Dikke boeken. Ja, het zijn lange films. Geen idee eigenlijk hoe lang het precies duurt.
1: Priscilla, het zou natuurlijk leuk zijn als je erbij kan zijn. We laten je even een spreuk horen. En wat denk jij dat het betekent? Heb je enig idee?
3: Ja, wees lekker creatief, zou ik zeggen.
1: Verzin maar iets.
4: Helemaal goed.
1: Let op.
5: Ventus in pello!
1: Ja, Ventus in pello, hoor ik. Dat zou het kunnen
4: Ventus
1: zijn. Ventus in pello.
4: Oh, Ventus.
1: Ventus, ja. Ventus. Ja, nou wordt het duidelijk, hè?
4: Ja, nu versta ik het wel. Ventus. Ja, volgens mij creëert Harry daar sterke wind mee.
3: Oh, je vent van een ventilator. Oh, Ventus.
1: Wat goed.
3: Ja, zo.
1: Ventus. Ja, zeker. Ja. En die impello dan, dat is gewoon zo'n hete storm. Daar hebben we... we krijgen de impello over ons heen.
4: Geen idee.
1: Nee, ik ook niet.
3: Het is gewoon een hele harde wind. Ik hoor het hem wel zeggen.
1: Ik hoor dit ook, hoor. Ja, ik vind het heel mooi. En daar doen we het ook voor. Dus dat betekent, Priscilla, dat die kaarten voor jou zijn.
4: Nou, geweldig.
1: Ja, hartstikke goed.
4: Nou, hartelijk dank.
1: Veel plezier daar, hè, in het Circus Theater.
4: Dank je wel, dat gaat zeker lukken.
1: Dat denk ik ook. Dag, Priscilla.
4: Een fijne uitzending.

0: Magic 9 voor 9:30 op Radio West in West wordt wakker. De stukken vliegen er vanaf, mag ik wel zeggen, deze ochtend. Want we zijn in een discussie beland over het Eurovisie Songfestival.
1: Ik vind het wel wat vroeg. Ja. Het is in mei, hè?
0: Ja, maar je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen, Jorin. Want we hebben de zaak nog helemaal niet op poten.
1: Nee.
0: En moet het nog wel op poten? Dat is de vraag. Heeft alles te maken met uitspraken die Jan Slachter gisteravond deed bij Renze. Die is natuurlijk ook weer terug. En daar zei Jan Slachter, luister eens even. Wij gaan dit als Omroep Max niet uitzenden. We vinden het allemaal pokkenherrie. En ik kijk alleen maar bij de uitslagen. Dat vind ik dan nog wel leuk. En voor de rest hoeft het voor mij niet meer. En het is af en toe zelfs vulgair. Daar houden wij helemaal niet van. En dat vond ik wel een beetje gereformeerd. Nee, maar goed. En dat doen we niet. En de doelgroep vindt het ook niet leuk. Dus ik stop daarmee.
1: Ik begin er niet mee.
0: Laten we het zo zeggen.
1: Want Avrotros doet het natuurlijk ook niet.
0: Ja, dus om politieke redenen dan.
1: Ja, omdat Israël natuurlijk meedoet. Ja. Dus
0: daar blijft niet veel meer over. Nee, NOS misschien, NTR.
1: Wie dan wel? En überhaupt, moet het dan nog wel?
0: Ja, moet het nog.
1: Ja. We hebben voor 9:00 toch een vlammend betoog gehoord van Bob. Die zegt, geef ons het Songfestival. Jullie hebben al brood en spelen, maar wij willen het Songfestival.
0: Ja, jullie ook echt. Ja, was het. Ja.
1: Inderdaad. Ja. En we krijgen ontzettend veel reacties. Gemixt inmiddels. Eerst alleen maar, begin er alsjeblieft niet aan. Ik ben er helemaal klaar mee. Nu is het een beetje gemixt. Marcel bijvoorbeeld, die schrijft, vroeger bleef je hier echt voor thuis. Was het echt een liedjesfestival. Nu draait het alleen maar om de act. Hoe gekker, hoe beter. Wat de kwaliteit niet altijd te goede komt. Vroeger bijvoorbeeld Linda Wagenmakers. Dat was pas spectaculair. Met die enorme jurk waar al die dansers onder vandaan kwamen. Ja, ik kan me ook nog wel herinneren.
0: Dat was een voorzichtig begin van spektakel natuurlijk.
1: Dat wel, inderdaad. Ja. En een jaar dat ik ook nooit meer zal vergeten. Omdat het tegelijkertijd was met de vuurwerkramp in Enschede.
0: Ja,
1: en toen is het nog afgebroken inderdaad.
0: Ik vond Frissel Zissel op die blote voetjes ook al behoorlijk gewaagd.
1: Ja, zeker. Ja. Goedemorgen, even mijn mening over het Songfestival. Ik persoonlijk vind het helemaal niks. Ik ben het met je eens, Tjeerd. Te veel onzin, herrie. De een is nog gekker dan de ander. Ik zou het niet missen als het er niet is. Maar iedereen moet gewoon kijken wat hij wil. En als je het niet wil kijken, dan doe je het gewoon lekker niet.
0: Maar dat
1: net
0: vind
1: als
0: ik ook, hoor. Dat vind ik ook. Eens.
1: Die zegt, helaas, ik word niet meer blij van het Songfestival. De sfeer is weg. Graag veel muziek op de tv. Bijvoorbeeld Top Op.
0: Ja,
1: moet gewoon terug.
0: Gewoon Top Op terug. Ik zeg, yeah.
1: Maar geen Eurovisie Songfestival meer. Maar er zijn dus ook wel positieve reacties. Goedemorgen, radiovrienden. Duncan Lawrence, dat was toch geen bagger?
0: Was dat met die lamp?
1: Ja, dat is met die lamp. Ja. En die, onze laatste winnaar natuurlijk. Ja,
0: nee,
1: in 2019.
0: Zeker. Oh, nee, maar wij hebben als Nederland nog echt wel ons best gedaan om echt liedjes te sturen.
1: Absoluut, ja. Zeker. Ik ben er gek op. Geweldig. Ja. Groetjes van Marcel. Hoi, Tjeerd en Jorinda. Allereerst welkom terug, Tjeerd.
0: Dankjewel.
1: Ik vond het Songfestival muzikaal vroeger veel leuker en minder massaal. Maar ik vind dat de NPO het wel moet uitzenden met een Nederlandse deelnemer. Een paar jaar terug omarmde iedereen nog Cloud. Er is nog een voorburger die schreef er een driedelige boekenserie over. Hebben wij ook inderdaad aandacht aan besteed. Marcel Reis. Ja, dan besef je toch wel dat het grootste muziekevenement ter wereld is. Diana die is er dan wel weer klaar mee. Ja, Waylon Ilse. Dat was de laatste keer dat het echt goed was. We zijn toen
0: niet tussen hun, hoor.
1: Toen waren we bestolen door Conchita Wurst. Die daar stond met een statement. Nou, maar Conchita Wurst. Die mag
0: dat
1: ook lekker zichzelf...
0: Dat is toch gewoon om het spektakel.
1: Nou, maar die mag gewoon lekker zichzelf zijn op het podium.
0: Ja, zeker. Maar het liedje sloeg ook nergens.
1: Wat een onzin. Dat was een hartstikke goed liedje. Ja. Het was misschien een beetje theatraal. Maar het was een prima liedje. Ja, ik vond het best een goed liedje.
0: Nou, ik kon er geen worst van maken.
1: En tot slot hebben we nog Frank, hoort Tjeerd en Jorinda. Absoluut uitzenden het Songfestival. Al de reacties van het niet uitzenden, daar zet je toch gewoon lekker niet aan. Opgelost. Maar laat de liefhebbers, en die zijn er echt zat hoor, lekker kunnen kijken. Het is toch hartstikke leuk. Je kan lekker je mening geven.
0: Ja, dat is wel zo.
1: Dat is echt genieten.
0: Dat is heerlijk.
1: Ja, je moet ook eens een keer op Twitter kijken. Dat is de enige dag dat het leuk is om op Twitter te kijken. Want daar komen de meest grappige dingen voorbij. Frank zegt, er zitten heus ook wel mooie nummers bij. Hoewel, afgelopen editie heb ik eigenlijk ook geen actieve herinnering aan.
0: Nee. Ik heb ook nog eentje wel. Mag dat?
1: Tuurlijk.
0: Goedemorgen in de mail. Goedemorgen, Tjeerd en Jorinda. Hier een andere Debbie, want we hadden al een Debbie die was boos op mij. Maar hier een andere Debbie uit Stompwijk. Ik kijk ook al jaren niet meer. Buurlanden geven elkaar 10 punten. Dat slaat nergens op. En dan zie ik af en toe stukjes wie of wat gaat zingen. Dan denk ik, oh my, dit gaat niet meer om het zingen. Ze kunnen beter naar een circus gaan of zo. Nou, ik ga gauw mijn hond uitlaten, want mijn kleinzoon komt zo. Fijne dag en uitzending. Fijn dat jullie weer bij elkaar zijn. Vriendelijke groeten, was getekend. Debbie van Oostroom uit Stompwijk.
1: Nou ja, weet je wat ik dan zo lullig vind?
0: Nou.
1: Bijvoorbeeld Bulgarije en Roemenië. Ik noem maar even twee willekeurige landen. Die geven elkaar dan 12 points.
0: Ja.
1: En dan denk ik, België, waar ben je nou?
0: Die doen dat niet, hè?
1: Nee, wij krijgen helemaal niks van België.
0: Nou,
1: daar word ik gewoon boos van.
0: Ja, dat misschien weer voor het eten. Dat mag je altijd
1: even. Een beetje cappuccino.
0: Bedankt voor alle reacties, mensen. Heel fijn.
1: Lekker.
0: Ja. Wel, toch de meerderheid misschien wel voor wel uitzenden die had, maar voor heel veel mensen hoeft het niet.
1: Dat is de conclusie, denk ik.
0: Dat is het misschien een beetje. Zullen we nog even dat het Songfestival... Dat, nou, met

0: De laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar

0: schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: 9:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Geert en Hadi, Jorinda.
3: Goedemorgen.
2: De verhuizing van duizenden politiemedewerkers naar een nieuw hoofdkantoor in de Binkhorst in Den Haag is deze week begonnen. De ondernemingsraad en de Nederlandse Politiebond zijn kritisch over die nieuwe huisvesting in de Binkhorst. De Nederlandse Politiebond heeft het probleem aangekaart bij de gemeente en bij de politie zelf. Dit zijn wat kritiekpunten van de bond. Aldus woordvoerder Olivier van Teligen.
4: Die bang zijn of onrust hebben van heb ik zo meteen, kan ik met de auto naar werk toe? Heb ik een parkeerplek? OV, dan is dat ook meer dan 20 minuten een wandeling als je met de trein gaat of met de tram gaat. Vooral voor de mensen die in de nachtdiensten en in de onregelmatigheid werken, kan ik zo meteen wel gewoon rustig naar bureau toe en veilig naar bureau toe.
2: Parkeerplekken en de bereikbaarheid met het OV. Want die tram die rijdt nog niet eens, toch?
1: Of, nee, dat gaat ook nog even duren, denk ik.
2: De medewerkers komen van politiebureaus in Leiderdorp, Leidschendam en Voorburg en ook van het oude hoofdkantoor aan de burgemeester Patijnlaan in Den Haag. Bij een horecazaak in winkelcentrum De Parade in Nootdorp is vannacht brand geweest. Niemand raakte gewond bij de brand en er hoefde ook geen naastgelegen woningen te worden ontruimd. De zaak zelf liep wel schade op door het vuur en de bluswerkzaamheden. En ook in een studentenwoningencomplex aan de Torenstraat in de binnenstad van Den Haag heeft gisteravond brand gewoed. Twee studenten zijn nagekeken door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook. Vakbond FNV start vandaag in Den Haag met een actieweek tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Een groot deel van de miljardenbezuinigingen is inmiddels van tafel. Maar volgens Desiree Egberts van FNV Uitkeringsgerechtigden blijft er genoeg over om actie voor te voeren.
5: Want wij hebben gezegd, we praten alleen verder als de bezuiniging op sociale zekerheid helemaal van tafel is. En de bezuiniging op de WW, die wordt gewoon een jaar uitgesteld. De bezuiniging op de WIA, dat blijft ook nog staan. Onacceptabel, want dat geld is helemaal niet van Den Haag.
2: De bonden voeren de komende dagen op verschillende manieren actie. En in heel Nederland zal er last van krijgen, zeggen ze. Vooral van de staking in het openbaar vervoer. En de gemeente Pijnakker-Nootdorp gaat in januari een gammele fietsbrug bij de Dobbeplas vervangen. Die nieuwe brug wordt een stuk breder. Over het huidige bruggetje ontstond in 2022 al ophef, omdat de constructie het dreigde te begeven. Verslaggever Bob Brinkman liet de auto even staan en fietste vanmorgen naar en over het bruggetje.
6: Ik ga heel even afstappen en dan loop ik een klein stukje met de fiets aan de hand naar de oever. En dan kan ik goed zien dat die steunpilaren die uit het water komen en die brug ondersteunen, inderdaad nou niet loodrecht uit dat water komen. Oh. Ze staan een beetje naar links, ze hellen een beetje naar rechts. Dat ziet er niet heel stevig uit.
2: Het vervangen van de gammele fietsbrug op de grens van Den Haag en Nootdorp begint volgend jaar en gaat €550.000 kosten. De gemeente wilde subsidie voor het project en daarom duurde het jaren voor er een nieuw ontwerp was.
1: Het weer, Jordi Bloem.
7: Vandaag laat de zon zich af en toe zien. Er zijn dus ook wel wolkenvelden. Daaruit kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het ook wel droog vandaag. De wind komt uit het zuidwesten, neemt geleidelijk toe tot matig, aan zee tot vrij krachtig. Vanavond mogelijk tot krachtig, windkracht 6. En het wordt vanmiddag ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht kunnen een paar buien passeren. Het wordt niet kouder dan 16 of 17 graden vannacht, met stevige zuidwestenwind. En ook morgen en vrijdag is het toch een beetje herfstachtig buiten de deur, met veel wolkenvelden, af en toe regen, stevige zuidwestenwind, aan zee geregeld windkracht 6, soms windkracht 7. Maar er wordt wel warme lucht aangevoerd. Het wordt zo'n 22, morgen 23 graden. In het weekend zwakt de wind af, meer zon. En zaterdag 21 graden, zondag misschien 25 graden.
1: Doe maar.
2: En tot zover. Doe maar het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
8: West wordt wakker.

0: Gloria Gaynor en Reach Out, I'll Be There. 8:30, Radio West met West wordt wakker. Heel veel te doen dus over het Songfestival deze ochtend. Jullie reageren daar volop op. Waarvoor hartelijk dank. Hier bijvoorbeeld nog welkom terug, Tjeerd. Hola, Jorinda.
1: Hola.
0: Hola. Als grote Eurovisie Songfestival-fan kijk ik al 2 jaar niet meer.
1: Het is denk ik hola.
0: Dat is het is hola. De haast spreek je niet uit. Nee, het is hola. Ze zijn politiek al te ver gegaan, voorbij de grenzen van mijn denkwijze. En niet alleen door de politiek, maar de muziek spreekt me niet meer aan. Dat die herrie en dat gegil. En ze spelen niet eens live muziek. Het heeft niets meer met Europa te maken. De pleurisvisie, dat zegt Saak Bral altijd.
1: Ja. Maar dat is wel vroeger, met dat orkest. Ja, dat heb ik eigenlijk niet echt meer meegemaakt.
0: Maar dat was ook toch wel met het Metropoolorkest. Hebben we het ook nog wel gehad in Nederland. Ik kijk even onze Reinhard Roemer aan. Met Rogier van Otterloo, denk ik er dan ineens
2: Harry
0: bij.
2: Van Hoofd.
0: Harry van Hoofd.
2: Ja, inderdaad.
0: Dat was toch geweldig?
1: Ja.
0: Want dan heb je wel echt, dat vind ik ook zo mooi, bijvoorbeeld bij het Sanremo Festival in Italië, wat ik fantastisch vind. Daar zit echt gewoon nog zo'n heel orkest te strijken.
1: Ja, met dat is te gek.
0: Ook.
1: Ja, ik hou van live muziek wat dat betreft. Dus daar ben ik helemaal voor. Maar misschien niet helemaal meer van deze tijd.
0: Ja, trouwens jammer dat het regionale Songfestival dit jaar niet wordt gehouden. Daar keek ik vorig jaar wel naar. Heel gezellig en een mooi initiatief om mensen uit onze regio een kans te geven in de muziekwereld. Dat is gestopt. Trouw luisteraar van Luus.
1: Ja, ik ben het wel een beetje eens. Als in, ik vond dat is fantastisch met zo'n live orkest. Maar ik vind nog steeds dat er af en toe wel wat leuks tussen zit.
0: Ja.
1: En ik geniet dus ook van de ellende. Dat moet ik dan dus ook wel eerlijk zeggen.
0: Ja, je bent dus ook wel gewoon een...
1: Ja, dit is een beetje dat je... Een kijkersfile voor een ongeluk. Dat is eigenlijk het Eurovisie Songfestival als ik er naar kijk.
0: Ja, toch wel dus.
1: Ik ben de kijkersfile.
0: Jij bent de kijkersfile.
2: Maar je gaat wel de andere kant op, duidelijk.
1: Ik ga wel de andere kant op. Nee, ik blijf daar dan... Ja, ik blijf toch aangapen, eigenlijk.
0: Ja, dat zit ook wel een beetje in ons...
2: Ramptoerisme.
1: Ja, dat is het eigenlijk.
0: Dus je bent wel echt groot voorstander van het Songfestival. Ja, maar je vindt het tegelijkertijd ramptoerisme.
1: Ja, ook.
0: Ja. Hey, helder.
1: Dat zou leuk zijn. Songfestival. Weet je wat hun probleem is?
0: Nou.
1: Ze hebben te veel bandleden. Je mag maar met maximaal 6 staan. Ze hebben er veel meer.
0: Echt waar?
1: Ja, dat is het probleem. Ja,

0: Mooie muziek van Sommieu. Nog een beetje vroeg, maar nou ja, kan ons het schelen. Angelique Werner, die is er natuurlijk ook. En Patrick van Houten trouwens alweer binnengekomen in de studio ook. Oh ja, ik moet, ja, het is wel deze. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, die had gisteren AI-cursus. We worden allemaal op AI-cursus gestuurd.
2: Ja, wij moeten ook nog.
0: Wij moeten ook nog.
2: Ja,
0: dus ja, nou ben je veel wijzer geworden trouwens. Want dat is natuurlijk wel echt het onderwerp van de toekomst. Hè?
1: Ja, dat is het zeker. En nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er nu inmiddels twee gehad. Een soort introductie en gisteren dan de hele dag. En ik was niet de meest enthousiaste AI-adept voor aan die cursus begonnen werd. Maar ik heb er echt wel veel van geleerd, ja. Ja, zeker. Ja,
0: want waarom ben je dan nu wat enthousiaster?
1: Nou, omdat, kijk, ik vind dat AI ook wel een heleboel risico's en gevaren heeft.
0: Ja.
1: Nog even los van de eventuele milieuschade die daar ook mee gepaard gaat. Maar aan de andere kant kan het achter de schermen ons werk ook wel weer veel makkelijker maken. En dan gaat het vooral om dingen die je elke dag moet doen, die een soort van repeterend zijn en die
0: aanwisseling
1: voor je. Ik vind het leuk dat je daar aan denkt.
2: Wil je daarvan
1: maar
2: afvragen?
1: Ja, nou ja, het zegt heel veel over jou. Dit, maar
0: ja, goed, in je werk bedoel je.
1: Ik bedoel toch vooral in mijn werk,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja. Nou, we zijn benieuwd.
1: Ja.
0: We gaan eens eventjes kijken met Angelique. Angelique zit in de auto. Maar dus als het goed is, heeft ze hem even aan de kant gezet. Want ik kreeg wel een heel geruststellend mailtje namelijk. Of appje van Angelique. Zit zo meteen in de auto, maar rijdt niet zelf.
2: Ah, is het? Oh, zou dat dan tier 2 zijn?
0: Ik heb geen idee of ze naast tier 2 zit. Angelique, bonjour.
3: Bonjour tout le monde. Ik zit inderdaad naast tier 2.
0: Oh, dat is
3: maar
0: echt bijzonder.
3: Is dit het moment, Angelique, dat we tier 2 ook op de radio een keer kunnen horen?
0: Dat hij even iets zegt, ja, of we horen als dat een beetje
3: dat
0: lijkt.
3: Dat zou zeker kunnen. Ik zal vragen of hij iets wil zeggen,
0: ja.
3: Tjeerd. Of hij wat wil zeggen. Hallo?
0: Hallo?
3: Je moet wat zeggen.
4: Jongen, wat een eer.
2: Ja, oh, ja, wat een mooie, ja. Ja, een mooie stem. Net zoals Tjeerd 1 eigenlijk.
0: Inderdaad.
2: Ja.
0: Prachtig. Ja. Zeker, want hij bestaat dus, hè?
2: Ja, het is echt. Ja. Ja. Of is dit ook AI?
3: Hij bestaat echt, ja. Hij bestaat echt. Ik moest zo lachen. Ik liep een keertje, nou, een paar jaar geleden. Toen had ik dus net Tjeerd 2 leren kennen. En ik liep met Jorinda in Klingendaal. En toen ging ik Jorinda vertellen dat ik iemand had ontmoet. En toen zei ik tegen haar, je raadt nooit hoe die heet. Toen moesten wij daar heel erg om lachen, alle twee.
2: Ik wist het wel goed te raden toen je dat zei.
3: Ja, je had het gelijk heel goed.
2: Dat moet Tjeerd zijn.
0: Ja, ik heb er ook wel een keer ontzettend om gelachen. Want toen waren we bij jou thuis. En toen kwamen we aan. Je komt er bij jou altijd een beetje naar de gang. Kom je aan in de keuken. En daar had je wat post had je daar op zo'n randje staan. En dan zag ik staan een envelop. Dat stond op Angelique Tjeerd. Ik zei, oh, is er post voor ons? Een beetje naar de gang. Kom je aan in de keuken. En daar had je wat post had je daar op zo'n randje staan. En dan zag ik staan een envelop. Dat stond op Angelique Tjeerd. Ik zei, oh, is er post voor ons? Ja, het is toch verwarrend.
3: Ja. Het is verwarrend, maar ik kan jullie nog steeds uit elkaar houden. Het lukt me.
0: Nou, gelukkig.
3: Af en toe niet met mailen, want jij krijgt af en toe wel eens mail van mij voor tier 2. Maar dat is dan eigenlijk niet voor jou bestemd, maar dat komt dan bij jou terecht.
2: Oh, zijn dat dan liefdesbrieven, Tjeerd?
0: Nou, ik moet je zeggen, ik heb ook wel eens wat appjes gekregen dat ik dacht, oeh, rode oortjes hoor. Nou, dat kan nooit voor mij zijn. Maar dat was nog in de beginfase van de relatie.
2: Ja, verliefde.
0: Ja, precies. Maar goed, ben je nu ook al onderweg met tier 2? Naar wat we allemaal gaan doen vandaag? Of wat gaan we doen eigenlijk?
3: Nou, nee, we gaan vanavond gaan we wat doen. En ik ben nu onderweg eventjes tussendoor naar iets anders. Wij gaan vanavond op Chic.
0: Oh.
3: Wij gaan naar het theater. Ja, we gaan naar het theater, maar wel een heel leuk theatertje. Dat is Theater Branoel in de Maliestraat. En die hebben vanavond een nieuwe voorstelling. En die heet Josephine Baker. Zegt jullie dat wat? Want we gaan nu wel even terug in de tijd. Voor Jorin is het echt wel heel lang geleden.
2: Ja, nee, nou, geen idee.
0: Het is een beetje uit Patrick's tijd. Toch?
3: Het is inderdaad wel. Nou, het zegt ook
0: het is
3: eigenlijk
0: een hele beroemde
3: zangeres.
0: Ook wel, ja.
3: Zangeres en danseres, ja. En zij was eigenlijk haar tijd ver vooruit. Zij was een mensenactivist. Zij was van kleur. Ze kwam uit Amerika. En daar was op dat moment, in de jaren 20, was daar het racisme eigenlijk wel op een hoogtepunt. En ze is dat ontvlucht.
0: Maar zij was eigenlijk een beetje de eerste grote zwarte ster als het gaat om vrouwen.
3: Voilà. Dat is het, inderdaad. Zij was de eerste vrouw van kleur die echt furoren maakte. Maar dat kon ze niet in haar eigen land doen, niet in de Verenigde Staten. En daarom is zij naar Europa gekomen en daar was zij gewoon top of the bill. Iedereen die wilde haar gewoon leren kennen, want het was wel een persoonlijkheid. Ze kon inderdaad heel goed zingen, maar ze had ook een fantastisch lijf, had ze. Met ellenlange benen. En dan was ze gehuld in een, nou laat ik zeggen, een erotisch pakje. Ze had een leuk bananenrokje.
0: Ja.
3: Had ze, precies, ja, ze had een bananenrokje had ze aan. En haar topje, nou dat was een beetje met sieraden. Het zag er best wel gewaagd uit in die tijd, maar iedereen vond het helemaal fantastisch. Dus zij was gewoon een grote artieste. Toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Zij moest optreden voor de bezetter, dat wilde ze niet. En zij heeft zich toen aangesloten bij het Franse verzet. Bij de Résistance. En wat heeft zij gedaan? Zij heeft allerlei geheime documenten heeft zij gesmokkeld. Zij werd nog steeds op allerlei diplomatieke feestjes werd zij uitgenodigd. En daar hoorde zij natuurlijk van alles en nog wat. Waarvan zij dacht van, hé, dat is handig voor het verzet om het te weten. Dat schreef zij dan met onzichtbare inkt op haar muziekblad. Verborg dat in haar bondjas. Nou, dan kon ze gewoon overal, kon ze reizen. En zo kon zij die geheime boodschappen kon zij naar het verzet sturen.
0: Ja, een vrouw
3: dus een
0: met
3: hele ja. Een vrouw met?
0: Een ongelooflijk leven natuurlijk. Er valt zoveel over te vertellen.
3: Precies.
0: Die heeft zoveel meegemaakt. Vanavond gaan we dat dus zien in Theater Brandoe, hè?
3: Absoluut, vanavond. En je kan erheen tot en met 11 oktober. En ik denk echt een hele interessante voorstelling om daar naartoe te gaan.
0: Juist. Dat gaan we zeker doen. Angelique, dank je wel. Zometeen na 10, dan is hij er natuurlijk. Patrick gaat aan de bak. Wat ga je doen?
1: Zeker, we gaan weer op spreukenles bij Harry Potter natuurlijk. De jarigen van vandaag. Laten we maar...

0: binnenkomen via aandebak@omroepwest.nl. Vallende stenen in de archiefbak. En de plaats voor 12 is hartstikke happy.
1: Happy?
0: Ja.
1: Happy.
2: Happy.
1: Happy. Poel.
2: Van Pharrell Williams?
3: Pharrell Williams.
2: Nee, oh.
1: Ja, ook bij
2: Angelico. Don't worry, be happy?
0: Ja.
2: Oh, leuk. Ja.
1: Nou, die zit er al in. Groeten aan CR2 en tot morgen.
2: Tot morgen.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: musea op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Programma's niet begonnen of de stenen vallen al naar beneden. Straks in de archiefbak. Het is aan de bak. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio. Reinhard Hoemer.
8: Op de Landreestraat in Den Haag is vannacht 2 keer brand uitgebroken. Eerst in een garagebox en niet veel later in een ondergrondse afvalcontainer. Vielen geen gewonden. Of de branden in Loosduinen iets met elkaar te maken hebben, zoekt de politie uit. Bij een horecazaak in winkelcentrum De Parade in Nootdorp is vannacht brand geweest. Niemand raakte gewond en er hoefde ook niet te worden ontruimd. De zaak zelf liep wel schade op door het vuur en door de bluswerkzaamheden, het water. Ook in een studentenwoningencomplex aan de Torenstraat in Den Haag heeft brand gewoed. 2 studenten zijn nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Meer regio nieuws 10:30, nu het andere nieuws.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. 2 mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met 1 vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij 10 gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
10: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
11: Dankjewel voor de de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
10: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Kom jij lesgeven? Als Mario ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
14: Tot 12 uur aan de bak.

0: Harry Jekkers heeft zijn theatercarrière officieel afgesloten. Maar gelukkig hebben we de muziek nog. En O.O. Den Haag is een prachtig chanson om mee te beginnen op deze woensdagmorgen. Want die zing je gewoon luidkeels mee natuurlijk, hè?
1: Hey Patrick, lekker bakkie.
0: De tiende jaargang, aflevering 2355 van Aan de Bak. Goed dat je erbij bent op deze fijne woensdag. Met later vanochtend weer zo'n spreuk uit Harry Potter.
1: Ja.
0: Hij zou zomaar uit de voorstelling Harry Potter en het vervloekte kind kunnen komen. De vraag is, wat betekent het? Wat gebeurt er als ik met mijn toverstafje zwaai? Gebruik je fantasie en win 2 kaarten voor de voorstelling op Scheveningen. Verder de jarigen van vandaag, 2 september. Laat me weten wie je kan feliciteren via Aan de Bak, apenstaartje@omroepwest.nl. Dit uur komen we wat vallende stenen tegen in de archiefbak. En van de plaat voor 12 word je hartstikke happy. Dus glimlachen naar 12 uur is het devies.
2: Aan de Bak. Je luistert naar Aan de Bak met Patrick van Houten.
0: Morgen.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Hubert Hammond wilde een tijdloos epos schrijven voor de Olympische Zomerspelen van 1988 in Seoul in Zuid-Korea. Had eigenlijk Elvis Presley in gedachten toen hij het schreef. Maar Whitney Houston maakte er natuurlijk een prachtige hit van. Want ja, Elvis die kon dat even niet meer in 88. One moment in time.
1: De plaats. Voor 12.
0: En van de plaat voor 12 word je sowieso happy vandaag.
2: Nummer 1.

0: hoe gaan wij happy naar 12 uur straks met R.E.M. Shiny Happy People, keuzemogelijkheid 1 vandaag. Of met Bobby McFerrin met Don't Worry, Be Happy, keuzemogelijkheid 2.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Laat het me weten, de Facebookpagina van Radio West. Daar staat jouw keuze, of daar kun je jouw keuze achterlaten. 1 R.E.M., Bobby McFerrin is keuzemogelijkheid 2. Of app naar de studio via 070 307 80.

0: Radio West en Robbie Williams met Feel op de woensdagmorgen, waarin we straks weer gaan toveren met Harry Potter. Maar het regionieuws komt er ook aan. In Den Haag zijn gestolen sieraden gevonden. Of de rechtmatige eigenaars zich even kunnen melden. Straks hoor je de details van Reinoud.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
10: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
11: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, 10:30, een overzicht van het regionieuws. Reinoud Roemer.
12: De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. Opsporingsprogramma Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak en op de website van Omroep West staan foto's van de sieraden. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredenoord in Den Haag is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van een nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van den Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
13: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
12: Op de Landreestraat in Den Haag is vannacht 2 keer brand uitgebroken. Eerst in een garagebox en niet veel later in een ondergrondse afvalcontainer. Niemand raakte gewond. Of de branden in Loosduinen iets met elkaar te maken hebben, zoekt de politie uit.
0: Ja.
12: Gaan we naar het weer. En dat weer, dat krijgen we van
0: Jordi Bloem.
14: Vandaag laat de zon zich af en toe zien. Er zijn dus ook wel wolkenvelden. Daaruit kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het ook wel droog vandaag. De wind komt uit het zuidwesten en neemt geleidelijk toe tot matig, aan zee tot vrij krachtig. Vanavond mogelijk tot krachtig, windkracht 6. En het wordt vanmiddag ongeveer

0: Een pechgeval viel op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude 10 minuten. De linkerrijstrook is er dicht.
1: Dat was het regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Toet Stielemans op de mondharmonica, Hans de Boy en Thuis Ben.
1: De archiefbak.
0: Hou je telefoon in de buurt, want straks vliegen er weer kaarten uit voor Harry Potter en het vervloekte kind. Maar eerst
2: 1988.
0: In de bioscoop kijken we naar de thriller Fatal Attraction met Michael Douglas, Glenn Close en Anne Archer. Douglas speelt een getrouwde man die een scheve schaats rijdt. Voor hem is het een one-night stand, maar zijn gal laat zich niet zomaar aan de kant schuiven. De film krijgt 6 Oscar-nominaties. Fatal Attraction is in september 1988 onder meer te zien in het Kijkhuis in Leiden. September 1988 is trouwens geen fijne maand voor de otterpopulatie in ons land. Op 14 september van dat jaar overlijdt de allerlaatste otter in Nederland. Het arme dier wordt aangereden op de A7. En Nederland zit in 1988 aan de buis gekluisterd. Het televisieprogramma De Eerste de Beste van de Tros zendt de eerste rechtstreekse domino-uitzending uit. Er wordt geprobeerd om een werelddomino-record te vestigen. Het jaar daarvoor lukte dat niet, maar in 1988 gaat het goed. Het programma wordt gepresenteerd door Walter Tiemessen en Tom Lom.
3: Het grote moment is daar. Over enkele minuten gaan ze vallen. De 1,5 miljoen domino-steen in het kader van Europa in Domino. We gaan op weg naar over de miljoen. We gaan over de miljoen. Met een vlak van 500.000 domino-stenen. De vlaggen van de Europese lidstaten en de sterren. En het jaartal 1992. Als de grenzen zullen vervagen in Europa.
4: Ja, ik sta hier met Martin. Jij, wat was het mooi, hè? Vertel het, Martin.
5: Oh ja, dat is fantastisch, Walter. Het is een enorm getal. 1.382.101.
4: Ik draai het even om. Kunt u het allemaal zien? 1.382.101. Hey, had je dat gedacht?
5: Nee, nooit gedacht.
4: We nemen een glas champagne. Kijk eens, komt u maar.

zie je zomaar iets engs uit de boeken van Harry Potter. Dat kan je zomaar gebeuren natuurlijk als je in het Circus Theater zit op dit moment. Harry Potter en het vervloekte kind, de theaterversie van dat stuk, is te zien op Scheveningen. En je kunt er naartoe, ja! Expecto Patronum! Nu bellen met 070-390-5454. 070-390-5454. Het gaat om 2 kaarten voor de voorstelling van zondag 20 september op Scheveningen. Maar let op, je moet natuurlijk wel even iets doen met een spreuk die zomaar uit Harry Potter zou kunnen komen. Mijn grote vraag is, wat betekent deze spreuk? Wat doen we ermee? Risoria, zegt hij. Risoria. Nou ja, wat kan je ermee? Gebruik je fantasie. 070-390-5454 op Harry Potter Spreukenles.

0: mee.
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
0: Harry Potter, spreukenles.
1: Ja, dat is toch leuk. We zitten samen op Harry Potter, spreukenles. Francisca Groen uit Zoetermeer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, dat gebeurt je toch nog niet zo vaak dat je spreukenles krijgt op Zwijnstein, of wel?
2: Nee. Dat is me eigenlijk nog nooit voorgekomen.
1: Nee, mij ook niet hoor. Heb je de boeken, de films verslonden? Hoe zat dat bij jou?
2: Ja, ik heb ze verslonden. Ik heb de films heb ik gezien in de bioscoop. De tweede heb ik gezien met vriendin en kleine kinderen. En toen kwam de spin tevoorschijn en toen kneep ik kijk. Klein kind in mijn been. Dus toen schrok ik 2 meter omhoog.
1: Oh, wat een krenge. Ja.
2: Ja, maar die hadden de boeken al gelezen. En ik had bij film 2 de boeken nog niet gelezen.
1: Oh, jij wist
2: die
1: ook niet wat er kwam.
2: Ik ben maar gaan lezen om...
1: Ja. Wat grappig. Nou, je zit er dus lekker in. Maar de theaterversie heb je nog niet gezien op Scheveningen.
2: Ja, die heb ik al wel gezien.
1: Dat meen je niet? Oh, nou ja.
2: Maar ik wilde mijn Peterkind misschien wel meenemen.
1: Ja, wat lief. Ja, natuurlijk. Je gunt het ook aan andere mensen. Nou ja, dat is hartstikke lief. Jij gaat niet meer schrikken in ieder geval. Dat scheelt alweer.
2: Nee.
1: Maar dan moet je natuurlijk nog wel even wat met deze toverspreuk. Daar komt-ie. Risoria. Stel dat ik zwaai met zo'n Harry Potter stafje en ik roep dat. Wat gebeurt er dan?
2: Ja, ik denk dat alles dan gaat ontploffen.
1: Alles gaat ontploffen? Oh, echt alles ook meteen, hè?
2: Ja.
1: Jeetje, Francisca, wat een gewelddadige actie is dit. Ja. Weinig gericht ook, maar goed, het is ook een spreuk die moet je niet te vaak gebruiken, hè? Dat is duidelijk. Hè?
2: Nee,
1: dat is heel verstandig. Schrijf het erbij in je boekje. ik vind het een zorgwekkende fantasie die je hebt, maar hij is goed, dus we gaan hem belonen. Jij bent erbij op zondag 20 september, ja, met je Peterkind dus, hè?
2: Ja.
1: Nou, wat leuk. Hartstikke goed. Ga er een mooie avond van maken in het Circus Theater op Scheveningen en veel plezier.
2: Ga ik doen, dankjewel.

Ja, dat zijn wel die pareltjes die we graag draaien in Aan de Bak op Radio West, hoor. Heerlijk. Billy Joel and She's Always a Woman to Me. En straks na 11 natuurlijk weer een nieuwe ronde van Eeuwige Roem. Dat wordt spannend vandaag. En mocht je zitten te aasen op die kaarten van Harry Potter, bij Menno in de Middag heb je weer een nieuwe kans. Na 12 uur op de radio. Yes.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, €1,49, komen altijd van pas.
8: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
9: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
10: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
8: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
11: Dolly Parton, Spandau Ballet en Vaya con Dios. Ze strijden straks tegen elkaar in eeuwige roem. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Roemer.
12: In de Landreestraat in Den Haag is vannacht tot 2 keer toe brand uitgebroken. Eerst in een garagebox en niet veel later in een ondergrondse afvalcontainer. Of de branden in Loosduinen iets met elkaar te maken hebben, zoekt de politie uit. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. En een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een omwonende. Of de mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekend. Meer regionieuws 11:30, nu het andere nieuws.
13: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens 1 ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met 1 vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
17: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Tot 12 uur.

0: Stevie Wonder aan het begin van de tweede uur van Aan de Bak. En I wish, ja, ik heb ook een kleine wens. Ik heb een kleine boodschap namelijk ook voor de kandidaat van Eeuwige Roem zo dadelijk. Dat is Wil van der Wal uit Spijkenisse. Attentie, attentie. Wil van der Wal uit Spijkenisse. Het lijkt erop dat je je telefoon hebt uitstaan. Nou, dan is het heel lastig om je te pakken te krijgen. Heel gek. Ik doe mijn best, maar dat lukt dus niet op dit moment. Dus Wil van der Wal uit Spijkenisse, zet even je telefoon aan. Dan kunnen we zo Eeuwige Roem gaan spelen namelijk. Chef Special.
1: Dit is Radio West.
2: Athena.

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen. Dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh.
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10. Alleen op Radio West.

0: Herman van Veen. En Hilversum 3.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, normaal gesproken rond dit tijdstip eeuwig groen. Maar je begrijpt het, ik krijg Wil van der Wal uit Spijkenissen nog even niet te pakken. Dus ik blijf het proberen hoor. Ik geef het nog niet helemaal op. Maar anders morgen een nieuwe kans en een nieuwe ronde. Ondertussen wel even de stand doornemen in de plaat voor 12. Want straks tegen 12 worden we hartstikke happy van een van deze twee platen. R.E.M. Shiny Happy People tegenover Bobby McFerrin en Don't Worry, Be Happy. Stemmen komen binnen via de Facebookpagina van Radio West. Inge van Rijzingen bijvoorbeeld zegt goedemorgen Patrick, graag nummer 2. En een hele fijne dag gewenst. Dankjewel Inge, en voor jou natuurlijk hetzelfde. En zo kan er ook gestemd worden via de WhatsApp Radio West te bereiken via 070 307 8080. 070 307 8080. Stem van Henry van Geffen. Goedemorgen vandaag, R.E.M. Shiny Happy People is bij deze voor je genoteerd, Henry. En fijne uitzending, schrijft hij erbij met een juichende Happy Elmo daaronder. Nou, daar word ik altijd vrolijk van natuurlijk. Rinus schrijft, goedemorgen Patrick, ik ga vandaag voor nummer 2. Ik wens je een gezellige uitzending en een fijne woensdag. Dankjewel, met groetjes en een kopje koffie en een cd'tje en een zwaaiend handje. En dat alles ook terug naar jou natuurlijk. En Joke van Roon schrijft, goedemorgen Patrick, graag nummer 2, fijne dag. Ook die is dus genoteerd, Bobby McFerrin en Don't Worry, Be Happy. En als je zelf nog even je stem wil uitbrengen, ga dan vliegensvlug naar die Facebookpagina van Radio West. Want die mag je sowieso niet missen natuurlijk.

0: Debbie Gibson en Shake Your Love.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, met Wil kan ik nog even geen contact krijgen. Maar gelukkig, hebben we een andere kandidaat even bereid gevonden om in te vallen. Leo Wesseling is dat uit Den Haag. Want ja, elke werkdag spelen we het spel Eeuwige Roem, waarin mensen hun favoriete plaat op de radio kunnen brengen. Je weet hoe het werkt. Elke werkdag zijn er 3 platen die strijden om Eeuwige Roem. De kandidaat van de dag gooit er eentje uit en zet daar een andere voor in de plaats. En als een plaat 7 dagen volmaakt, dan krijgt hij een plek op de roemlijst van dit programma. Leo dus woont in Den Haag en is 79 jaar. Hij is getrouwd, heeft 2 dochters en 4 kleinkinderen. En hij kan behoorlijk wat met zijn handen. Verder is hij regelmatig als scheidsrechter in actie bij korfbalwedstrijden. En werkt als fietsopa bij de ANWB. Goedemorgen, Leo.
2: Morgen, Patrick.
0: Ja, en je bent een beetje aan het afbouwen als het gaat om het caravanseizoen natuurlijk, hè? Want zo langzamerhand komt het einde in zicht.
2: Nou, nog 1 keertje volgende week gaan we nog 4 dagen. En dan gaan we het afbouwen. Dan gaan we de rubbertjes insmeren, water afstappen. En dan raampjes op een Kia. En dan gaat hij weer netjes de zanning in.
0: Ja, en hoe ga je hem uitluiden? Wat wordt het laatste lange weekend? Wat ga je doen?
2: Het laatste weekend dan ga ik even naar Brabant toe. Dus nou, niet te ver weg. Lage Zwaluwe. Dat is dus net over de Moerdijk en dan naar links.
0: Ja, en is dat een mooie camping?
2: Nou, die gaan we uitproberen, want ik moet volgend jaar weer een camping hebben dat ik weer met mijn schoonzus en mijn zwager een lang weekend weg ga samen. Mm-hmm. En dan doen we om het jaar, het ene jaar zoeken hun het uit. En dat was dit jaar in Gemert, mm-hmm. De dorpscamping in Gemert. En nou moet ik volgend jaar weer een camping uitzoeken.
0: Ah, dus dit is een soort, het is niet alleen de afsluiting van het seizoen, maar ook een uitprobeersel meteen.
2: Juist. We gaan even kijken. Mevrouw heeft hem uitgezocht. Ze zegt, nou, laten we daar maar eens gaan kijken.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Gaan we horen dan tegen die tijd of dat een succes was. Eerst maar eens even naar de liedjes van vandaag. Want ze staan te trappelen natuurlijk inmiddels. De Roemzoekers van woensdag.
3: Eeuwige Roem.

0: Vaya Condios en Na kwam gisteren terug in het spel met een beetje voorsprong. 3 dagen op de teller, 2 dagen voor True van Spandau Ballet en 4 dagen voor Dolly Parton en I Will Always Love You. Van welke nemen wij afscheid?
1: Nou, de eerste 2 zeggen mij het meeste. Dolly Parton ga ik er zeker niet uitgooien. Dus dan toch maar de laatste.
0: Vaya Condios bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, oké, daar gaat-ie. Maar jij hebt het voor het zeggen, dus jij mag er een liedje inzetten. Wat ga je nomineren?
1: Nou, het is een rare wereld op het ogenblik. Het is, ik vind het een heel mooi liedje van de Bee Gees, van My World.
0: Ja, nou ja, de tekst zegt genoeg inderdaad. Niet voor het eerst, je hebt hem eerder genomineerd en dat mag. Je mag een plaat 2 keer nomineren. Als die er nu uitvliegt, dan moet iemand anders het stokje van je overnemen. Maar daardoor start hij wel met een beetje voorsprong op 4 dagen. En we gaan kijken wat ermee gebeurt. Dankjewel, Leo.
1: Graag gedaan, hoor.
0: En veel plezier in Laag en Zwaluwe.
1: Dankjewel.
0: De Bee Gees, terug in het spel. Nou.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9.
5: Wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

0: vakbond Deatino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekendgemaakt. Precies, in je hok. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. Ons opsporingsprogramma Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak. En op de website van Omroep West staan foto's van de sieraden. Eind volgende week is in Scheveningen de eerste editie van After Sea. Vrijdag en zaterdag brengt het nieuwe nazomerfestival muziek, film, kunst en bijzondere avondprogramma's op locaties langs de Haagse kust. Er is onder meer Samba Roots en Jazz on Route en een optreden van de Duitse jaren 70 groep Boney M. Bekend van hits als Rasputin, Daddy Cool en Sunny. En diezelfde avond is ook de Haagse band Vos, V-O-S, te horen bij het museum Musee Scheveningen.
1: Nou, dat zijn toch mooie vooruitzichten allemaal. Hoe is het met het weer, Jordi Bloem?
2: Vandaag laat de zon zich af en toe zien. Er zijn dus ook wel wolkenvelden. Daaruit kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het ook wel droog vandaag. De wind komt uit het zuidwesten en neemt geleidelijk toe tot matig, aan zee tot vrij krachtig. Vanavond mogelijk tot krachtig, windkracht 6. En het wordt vanmiddag ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht kunnen een paar buien passeren. Het wordt niet kouder dan 16 of 17 graden vannacht, met stevige zuidwestenwind. En ook morgen en vrijdag is het toch een beetje herfstachtig buiten de deur, met veel wolkenvelden, af en toe regen, stevige zuidwestenwind, aan zee geregeld windkracht 6, soms windkracht 7. Maar er wordt wel warme lucht aangevoerd. Het wordt zo'n 22, morgen 23 graden. In het weekend zwak de wind af, meer zon. En zaterdag 21 graden, zondag misschien 25 graden.
0: Mooi, Jordi van de Weerexperts. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Rinso en Doves Cry op Radio West. En de verjaardagen komen er zo aan.
1: De archiefbak.
0: Als je nog iemand wil aanmelden, dan moet je er razendsnel bij zijn via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Gaan wij nog even terug naar
2: 2020.
0: Ja, in 2020 maken we kennis met Emily Cooper, de hoofdrolspeelster in de romantische serie Emily in Paris. De Amerikaanse gaat tijdelijk naar de Franse hoofdstad om kennis te maken met de marketing al daar. Rolt al snel van de ene romantische verwikkeling in de andere. We hebben het over een serie die te zien was op de streamingdienst Netflix. Actrice Lily Collins, die Emily speelt, is de dochter van Phil Collins. De serie groeit uiteindelijk uit tot een van de populairste van de streamingdienst Netflix. Ja, in 2020 natuurlijk het jaar van corona ook. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maken in het najaar van 2020 bekend dat vanwege het oplopend aantal COVID-19-besmettingen alle horecagelegenheden in Nederland voor minimaal 4 weken dicht moet. En eigenlijk had Sjaak Bral het fenomeen Haags dictée al achter zich gelaten in 2013. Cabaretier wilde het alleen nog doen als er zich een speciale gelegenheid voordeed. Nou ja, de coronacrisis is zo'n moment natuurlijk. Uiteindelijk wordt de 4e editie van het Haags dicté uitgezonden via TV West en kan iedereen dus thuis meedoen. Dat gebeurt in april 2020. Sjaak heeft ook een speciale locatie gevonden voor die uitzending.
3: Ja, en dan ook vanuit Hotel Corona. Want dat was voor mij de enige plek om eigenlijk een Haags dicté te houden. En die zeiden gelijk, we doen mee, dus daar ben ik heel blij mee. Nou ja, de coronacrisis is natuurlijk een onderwerp voor zoiets als dit. Dat is een Haags dicté. En ik denk eerlijk gezegd dat het een beetje de kant uit gaat van een gezin dat in quarantaine zit. Nou, probeer dat maar eens op z'n Haags te schrijven. Quarantaine, hoe zou je dat schrijven? Kan je alvast beoefenen. Ik denk dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt in de dicté. Maar het is ook Pasen natuurlijk. Aanstaande zaterdag is het Paaszaterdag. Dus ook een moment om eventjes met z'n allen stil te staan bij het leven. Ja, en ik wil er wel iets heel bijzonders van gaan maken. Dat

0: do.
1: Harry Styles 2020 en Adore You.
0: Ja. Er is er een jarig. Er is er een jarig. Gefeliciteerd.
1: Zeker, het is 2 september en ik pak de verjaardagskalender van Aan de Bak er even bij. En dan kun je zelf een bijdrage aanleveren door te mailen naar aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Dan komt binnenkort jouw goede vriend, kennis, moeder of kleindochter daar op te staan. En vandaag een berichtje over de verjaardag van Ad Verbeek. Jazeker, Ad is jarig vandaag uit Maassluis. Van harte gefeliciteerd.

0: Paul Simon en de titeltrack van zijn legendarische album Graceland op Radio West. Straks na 12 weer een nieuwe aflevering Menno in de Middag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En het is woensdag natuurlijk, hè?
1: Ja, dus Tess Mello. Ja, en met Tess komen we terug. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Op een toch wel iets heel bijzonders dat er afgelopen zondag gebeurde. We gaan nog niet verklappen als je het niet hebt gehoord. Nee. Moet je straks zeker blijven luisteren. In haar laatste aflevering Enchanté. Ja. Dat was prachtige radio, ontroerende radio.
0: Zeker.
1: En straks komt ze daar nog uitgebreid op terug. In Menno in de Middag, om 12:15 zal dat ongeveer zijn. En we hebben daarvoor natuurlijk die kaarten weer voor Harry Potter die we weggegeven. Die spektakelshow in het Circus Theater in Scheveningen. Zeer gewilde kaart. Hè. We worden plat gebeld door al die Harry Potter fans. En Bob Brinkman is er. Want ja, we zijn bezig met de laatste week van de Op de Kaart zomertour.
0: We gaan het allemaal horen. En natuurlijk jouw plaat. Hè. Ja. Even het laatste vakantieland.
1: Frankrijk.
0: Zeker. Nou, dat is makkelijk natuurlijk. Hè. Er zijn genoeg keuzes.
1: En nu komt er een plaat. Het is een van mijn favorieten, hoor.
0: Oh, echt?
1: Ja, vind ik zo goed dit.
0: Oh, nou, dan ben ik blij dat ik hem nog even kan draaien. Dan ga je extra stuiterend ga je straks het programma in. Menno in de Middag, straks tussen 12 en 2. En als je nog een Frans liedje wil horen...

0: Incognito, samen met Jocelyn Brown in dit geval. En Always There. Ik heb die Incognito wel eens live gezien in Amsterdam. In een club ergens. En dat was sensationeel. Wat een lekkere live muziek maakte die gasten.
1: De plaat. Voor 12.
0: Nou, dank voor het stemmen weer voor de plaat voor 12. Want jongen, wat is er veel gestemd. En wat worden we happy. Ja, dat kan niet missen natuurlijk. Want dat was het thema vandaag in de plaat voor 12. R.E.M. Shiny Happy People. Heeft het nakijken vandaag, want 80% gaat voor deze held. En nummer 1 is voor Bobby McFerrin. Hij deed dat allemaal zelf, had er geen muziekinstrument voor nodig en zong Don't Worry, Be Happy.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
7: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
8: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
9: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
10: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
12: Zometeen Menno in de middag. We zijn er dan weer tot 2 uur. Het nieuws uit de regio, dat krijg je van Reinhard Roemer.
13: Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een omwonende. Of de mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekendgemaakt. Bij een horecazaak in winkelcentrum De Parade in Nootdorp is vannacht brand geweest. Een ontruiming van de omgeving was niet nodig, maar de winkel liep wel schade op door de brand en door het pluswerk. Ook in een studentenwoningencomplex aan de Haagse Torenstraat heeft gisteravond brand gewoed. Twee studenten die rook hadden ingeademd zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Meer regionieuws hoor je straks om 1:30, nu het andere nieuws.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
17: vakantie!
16: ANWB en gaan.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
19: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
18: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.

0: Blondie en Denis. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Het is woensdag en dan weet je het, in Menno in de middag. Tess Merlo meldt zich om 1:15. En dan komen we, ik vertelde het net ook wel even aan Patrick. Dan komen we terug op toch wel iets heel bijzonders dat gebeurde afgelopen zondag hier op Radio West. In de laatste Enchanté-uitzending van Tess Merlo. Ja, gaan we straks op terugkomen met Tess natuurlijk. En wat doen we verder? We hebben kaarten weer voor Harry Potter. Die geweldige theatershow in het Circus Theater. Voor alle fans zometeen zeker luisteren. Hier kun je gratis naartoe. En we hebben jouw plaat. We hebben het laatste vakantieland van die hele lange serie in de zomer deze week. En dat land is Frankrijk. Dus heb je een plaatje uit dat land waar je zegt van ja, die wil ik graag een keer horen? Gewoon mailen naar menno@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: Ja, en we gaan nog één keer op zomertour deze week. Deze zomer moet ik zeggen. Dat doen we nog de hele week. Met Bob Brinkman, hallo Bob.
2: Hi Menno, grote hallo, vriend. Hoe hallo. Is het ja, met goed. Jou deze woensdag?
0: Nou, mooi. Ja, nou lekker joh. Ja goed, we zijn weer begonnen deze week zo na de vakantie. Geldt voor heel veel mensen. De schoolvakanties zijn voorbij. Dat is altijd even wennen.
2: We zijn weer begonnen. We zijn er weer bijna afgelopen.
0: Ja,
2: het is woensdag.
0: Ja,
2: middag al,
0: dat
2: he?
0: Weet ik. Maar het voelt dan nog steeds als een beetje opstarten zo na de vakantie. Ja. Ik denk dat veel mensen dat hebben. En ja, dan is het toch lekker dat we nog een beetje nagenieten zo met die op de kaart zomertour.
2: Ja, het is hier ook al opstarten alleen deze woensdagmiddag. Want het is nog niet helemaal officieel begonnen. Er werd nog een grote feestkas opgezet op het plein. Geen feesttent, maar echt een feestkas. Want dat hoort erbij in het Westland. Ik ben deze woensdag bij de feestweek in Poeldijk.
0: Ah, leuk.
2: Ik loop nu door het wijkcentrum en hier in een zaaltje naast de gang waar ik loop, zouden als het goed is 100 ouderen met elkaar op dit moment ter ere van die feestweek alvast aan het brunchen zijn. Ik kijk hier naar rechts. Ja, dat klopt. Daar zitten ze aan gedekte tafeltjes met witte lakens. Vrijwilligers eromheen die broodjes aan het uitdelen zijn. Straks is er nog een kinderbingo. Ik moet me heel de tijd van iedereen melden bij ene Koos.
0: Oh, ja.
2: Geen idee wie dat is, maar daar kom ik hopelijk denk ik komende 2 uur ook nog op terug.
0: Nou ja.
2: Kortom, ik laat me onderdompelen in feestweek Poeldijk.
0: Ja, nou, we hadden Jan de Bingoman al dankzij jou in de uitzending afgelopen maandag. Ja, misschien heeft Koos ook zo'n rol. Dat zou best kunnen daar natuurlijk.
2: Koos met de oudere soos. Ja,
0: zoiets, ja. Tot zo, hè.
2: Bob. Tot zo meteen, bij de

0: Uit Alfa aan de Rijn, Thomas Bergen en zijn nieuwe single Als je de keuze had. En nogmaals, wil je een plaatje aanvragen, want er komen al hele mooie binnen. Uit Frankrijk voor jouw plaat. Mail dan even naar menno@omroepwest.nl. Dus niet appen, maar even mailen. Dat is makkelijker. menno@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: Nou ja, de app is natuurlijk makkelijker, maar het is op dit moment even makkelijker om te mailen. Laat ik het zo zeggen. Bob, lekker voor de verwarring dit, hè?
2: Wat bedoel je?
0: Goed, hoe de studio bereikbaar is. We gaan weer
2: terug. 070-307-8080.
0: Die jingle heb ik even vergeten. Poeldijk dus, daar is een heel feest. Is dat de hele week dus, hè? Gaat dat door?
3: Vanavond is het officiële startschot. Dat is in die feestkast die ik net omschreef. Ze hebben hier geen... Ik merk dat als ik begin te praten, dat het toch langzaamaan wat zachter... Dat er hier zachter gepraat wordt en dat er weer over mijn kant
0: gaat. Ja, dat dwing je af, hè? Dat dwing je af. Ja.
3: Toch een beetje een vreemde gewaarwording. Er is dus een feestkast. Die staat echt naast de kerk. Het is geen feesttent, want dat hoort pas natuurlijk niet echt bij het Westland. Dus feestkast, daar is vanavond de aftrap. En dan gaat het nog heel de week door. Zo is er nog een wielerronde hier vrijdag. En zaterdag worden er allemaal badeentjes een sloot ingegooid. 5000 mensen hebben eens zo'n badeentje kunnen adopteren. En die gaan dan een race op het water doen. En dan de eerste 10 die krijgen prijs. Dus is dat jouw nummertje? Nou, dan heb je misschien wel een helikoptervlucht gewonnen. Want dat is een van de prijzen. Kortom, alles wordt uit de kast gehaald hier voor de feestweek. En die begint volgens mij altijd een beetje met een brunch voor ouderen. Om 11 uur zijn ze begonnen in een gezellig versierde ruimte met vlaggetjes van links naar rechts. In een wijkcentrum in Poeldijk. Ja, u bent aan het knikken, zeg ik het allemaal correct?
4: Ja, ik hoor heel erg goed.
3: Oh, eet je mond even leeg.
4: Ja.
3: Want anders kunnen we u niet verstaan natuurlijk. Nee.
4: Oh, misschien vol.
3: Ja, er zit helemaal plopkap vol. Met,
4: ja, je zit in Poeldijk, hè, nu.
3: Ja, dus dat had ik goed in ieder geval.
4: Ja, dat had je heel goed. Ja. Maar neem het nou op.
3: Ja, het is live op de radio.
4: Oh, wat gezellig. Op de radio, dat geeft het niet.
3: Nee, er is geen camera bij. Nee.
4: Okay.
3: Is het leuk, de feestweek?
4: Ja, heel leuk en lekker eten. De dames hebben heel goed de best gedaan, hè?
3: Ja?
4: Ja, ze zijn nog 14 dagen bezig, hè, die vrouwtjes.
3: Heb je het over de vrouwtjes die achter de toonbank staan?
4: Bijvoorbeeld, en die daarnaast. Nee.
3: 14 dagen?
4: Ja, met boodschappen doen en overal heen natuurlijk.
3: Ja, dus reken maar uit hoeveel krentenbollen dat zijn.
4: Ja, zeker. En 94 mensen die komen eten. Dat is heel wat, 94 mensen.
3: Wat is er nou het leukste volgens jou aan de feestweek in Poeldijk?
4: Dit. Oh, en de zondag dweilen naar al die bandjes toe.
3: Dweilen?
4: Nou, dat noemen wij dweilen. Dan gaan we het hele dorp door. En er staat daar muziek en daar muziek en daar is een barretje en daar...
3: Een kroegentocht door de wijk.
4: Zoiets, ja. En wij zeggen dweilen.
3: Is dat heel Westlands om te zeggen, dweilen, ja?
4: Ik ben een Hagenees. Van Hagenaar ben ik.
3: Wat doe je dan in Poeldijk?
4: Eten.
3: Dat konden we horen net. Ik vind het wel gezellig, meisje. Volgens mij heb je hier ook een hele gezellige tafel. Hallo, smaakt het een beetje?
5: Ja, hoor.
3: Ja?
5: Ja, hoor.
3: Is het gezellig in Poeldijk, de feestweek?
5: Ja, het is heel erg gezellig. Ja, echt waar.
3: Is het ook het hoogtepunt van het jaar voor Poeldijk?
5: Wel, ja. Het is zo gezellig en alles, ja.
3: Kun je die sfeer omschrijven?
5: Ja, ze doen hier eigenlijk alles in dat centrum. Dus dat is juist het leukste. Ze proberen er meer mensen in te krijgen nu. Dus dat is vergeleken... ik ben niet met die andere feestweken ben ik dus niet geweest. Maar ik woon nu zelf ook hierboven, schuin boven.
3: In een zorgcentrum dan?
5: Nee, gewoon een... 55-plussers komen
3: daar. Oh ja, dat zit hier dan boven. Ja, nou, dan is het heel gezellig dat hier gelijk zo'n aan het begin van de feestweek zo'n lunch is.
5: Ja. En dan daarna gaan we naar de kerk toe. Nou, daar zullen we ook wel weer iets mee bezig zijn. We komen overal voor verrassingen te staan.
3: U heeft zich niet ingelezen, maar u gaat het wel meemaken.
5: Ik ga wel mee.
3: Ja, precies. Nou, heel veel plezier dan alvast met alle verrassingen hier in de feestweek. Ja, Menno, het is hier één grote gezelligheid. Het zijn verschillende tafels waar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 stoelen rondom staan. De bordjes zijn inmiddels al een beetje leeg gegeten. U heeft echt geen kruimel overgelaten.
5: Nee. Het was veel te lekker.
3: Ja?
5: Ja.
3: Wat was het lekkerst?
5: Eigenlijk alles hoor. Broodje en satéetje en lekkere salade.
3: Nou, dat wordt dan goed verzorgd hier zo.
5: Hier zeker weten, ja.
3: En heb ik nou goed begrepen dat hier straks in deze ruimte ook de bingo gaat plaatsvinden?
1: Ja, ja.
3: Liggen de kaarten al klaar?
1: Nee, nog niet.
3: Nee, u heeft nog geen kaarten in de zak? Oh, die liggen nog allemaal bij de, ja, bij de bingo-draaier.
5: Straks wordt dit opgeruimd en dan wordt de kaart uitgedeeld.
3: En gaat het hier heel competitief aan toe met die bingo?
5: Nee, gewoon gezellig, joh.
3: En als je een foute bingo hebt, dan?
5: Nou, moeten we misschien een liedje zingen, meestal.
3: Oh, hoe klinkt dat dan, als jij dat zou moeten doen?
0: Ja, dat is een goeie.
5: Nou, dat weet ik nog niet, want ik kom niet uit Poeldijk, maar ik ken dat Poeldijkse lied niet.
3: Waar kom je dan vandaan?
5: Monster.
3: Oh, en wat brengt jou dan in Poeldijk bij de feestweek?
5: Zus.
3: Oh, je zus woont in Poeldijk.
5: Helemaal, 55 jaar. Dus
3: ook al dit 55e feestweek?
5: Ja, ja, ja.
3: Er moest even gerekend worden, maar ja. Nou, de bingo zo meteen, liedje zingen als je fout hebt, Benno.
0: Ja,
3: hier dus in een wijkcentrum in Poeldijk.
0: Maar ik word nu heel nieuwsgierig, Bob. Ik hoor iets over een Poeldijks lied. Ja, ik ben altijd heel nieuwsgierig naar liedjes die bij een plaats horen of zo. Is er een lied van Poeldijk, wat met name ook deze week misschien wel gezongen wordt?
3: Ja, dat heeft wel volgens mij alles met de coast te maken.
0: Oh, dan gaan we dat zo meteen wel even horen natuurlijk. Dat willen we even horen straks.
3: Ik denk dat het wel misschien... U heeft het over een pool... mag ik u nog wat vragen? Een Poeldijks lied wordt hier gezegd.
5: Poeldijks lied?
3: Weet u dan waar we het over hebben? Een Poeldijks lied?
5: Dat weet ik zeer zeker. Dan moet je even bij de organisatie wezen. Meneer Jansen.
3: Ah, nou. Is dat Koos?
5: Ja.
3: Oh, dus ik word weer naar Koos gestuurd.
0: Ja, Koos weet alles. Ja.
3: Koos die weet alles over de oudere zoos.
0: Nou, we gaan zo meteen meer horen dan.
3: Goed, hoe is het met jou?
6: Ja, met mij gaat het goed.
3: Nou, gelukkig.
6: Hey. Die laatste tafel, dat is mijn vrouw.
3: De laatste tafel is jouw vrouw?
6: Hier zo vooraan.
3: Hallo!
6: Nee, die ervoor zit.
3: Oh, die ervoor zit.
0: Die andere vrouw.
3: Ja, dat is, ga ik daar naartoe, ja? Oké. Okay.
0: Hey, Bob, tot zo, hè. En dat Poeldijkslied, dat gaan we straks horen. Bij Bob Brinkman, daar in Poeldijk. Dit is Mea.

0: Alphaville, Forever Young. Zometeen gaan we het tweede half uur in van deze Menno in de Middag op de woensdag. En dan gaan we die kaarten weggeven. Hè. Zit je er al klaar voor? Dat spektakelstuk in het Circus Theater Scheveningen. We gaan kaarten weggeven voor Harry Potter. En we hebben natuurlijk Bob Brinkman zometeen weer vanuit Poeldijk, waar het gezellig is, hè, in die feestweek.
1: Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
8: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
0: Het is 1 over half 1, Radio West en het nieuws uit de regio. Rogier van der Zanden is hier.
10: Goedemiddag. Het aantal meldingen van overlast en vernieling rond Sportpark Brassascade in Delft is sinds de opening van de nabijgelegen asielopvang nauwelijks veranderd. Dat blijkt uit gegevens van de politie. De veiligheid in het gebied leidde tot stevige vragen van onder meer de PVV en FVD. Maar gemeente en politie zien geen significant verschil met de periode voor de opvang in het Campanile Hotel. Dat meldt mediapartner Omroep Delft. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak en op de website van Omroep West staan ook foto's van de sieraden. En eind volgende week is in Scheveningen de eerste editie van After Sea. Vrijdag en zaterdag brengt het nieuwe nazomerfestival muziek, film, kunst en bijzondere avondprogramma's samen op locaties langs de Haagse kust. Er is onder meer samba, roots en jazz en roots en een optreden van de Duitse jaren 70 groep Boney M. Bekend van hits als Rasputin, Daddy Cool en Sunny natuurlijk. En die mijn favoriet, Ma Baker.
0: Ja, die is ook goed, tuurlijk.
10: Diezelfde avond is ook de Haagse. Ja, ook de Haagse band Vos te horen bij het museum Musee Scheveningen.
0: Ja, en we gaan volgende week daar nog even aandacht aan besteden. Want als Boney M naar de regio komt, dan willen we daar meer van weten natuurlijk. Ja. Jordi Bloem, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Menno.
0: Hallo, Jordi. Hey, ja, ik ben op vakantie geweest, 3 weken, dat weet je. Jordi, jij bent ook nog even lekker eruit geweest. Ja, en dan moet je toch je plekje weer een beetje weten te veroveren, Jordi. Want ja, kijk, er is een liedje van jou gemaakt hier, hè, speciaal voor jou als aankondiging. Maar inmiddels, ja, collega's, ja, die hebben hier flink lopen lobbyen. En eigenlijk een beetje lopen zeuren van, ja, dat willen wij ook. En dan heb je dit bijvoorbeeld. Ja, vind je het goed, ja?
11: Ja hoor.
0: Nou ja, en deze dan?
11: Wel een variatie op het thema.
0: Ja, vind je het goed, ja?
11: Ja hoor.
0: Nou ja, en deze dan?
11: Wel een variatie op het

0: Lokaal is al een enkel buitje geweest. Ook in Den Haag 0,2 mm op het weerstation van Huub. Nou, die is de maandag weer, maar die metingen gaan gewoon door. In Poeldijk zag ik 1 mm ongeveer. Dus her en daar een enkel buitje. Kan vanmiddag ook nog gebeuren. Maar veel plekken ook wel droog. Een beetje lastig wat dat betreft om goed aan te geven. Maar zeker niet verregend. Zuidwestelijke bries tot west. Die gaat wat verder toenemen. Vooral vanavond. Windkracht 6 aan de kust. En het is niet koud. Het is nu ook al rond de 20 graden. Kan nog 21 graden worden. En eigenlijk is dat volgens het langjarige gemiddelde. En komende nacht, omdat het waait en ook af en toe regent, wordt het niet kouder dan 18 graden. Dus een vrij warme nacht. De lucht die wordt aangevoerd is vrij vochtig en ook warm. En dat zullen we ook morgen merken, want het weerbeeld is wat herfstachtig. Maar de temperatuur is wel in orde. 22, 23 graden morgenmiddag. Maar straffe zuidwestenwind de hele dag door. Ook boven land windkracht 5, aan de kust windkracht 7. En misschien in de nacht naar vrijdag of vrijdagochtend aan zee. Windkracht 7 uit het zuidwesten. Dat is echt wel onstuimig buiten de deur. Wolkenvelden, slechts een heel klein beetje zon. En morgen en ook vrijdag bij tijden regen of wat buien. Ik denk dat het morgenmiddag later weer een tijdje droog is. Dan zit je weer tussen de buien door. En daar moeten we het voorlopig mee doen. Maar er komt beter weer aan. En dat over een uur.
1: Tot dan.
2: Joep. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: De Beach Boys en California Girls. Ja, en hij beloofde het net al eventjes. Hij heeft best aardig nieuws, onze weerman Jordi Bloem, voor het komend weekend.
1: Op de kaart.
0: Jazeker. Maar goed, dat horen we over een uur. We gaan nu weer gauw terug naar Poeldijk, waar het gezellig is deze hele week. Hoorden we net al van Bob Brinkman. Want ja, het is daar de feestweek. Dat kunnen ze in het Westland. Hè. Elke plaats heeft zo elke keer zijn eigen feestweek in de zomer. En ja, dat begint daar met een heel gezellig... Ja, wat is het, een bijeenkomst met allemaal spelletjes en zo. En lekker eten, ja. Bob.
2: Nou, ja, ik ben eventjes een deur opgeschoven naar de pastorie. Dat zit naast de kerk van Poeldijk. Dat is eigenlijk bijna de kathedraal van het Westland. Toch, zo werd hij toch genoemd, Koos?
3: Ja, inderdaad, de kathedraal van het Westland. De hoogste van het Westland ook, hè. 76 meter volgens mij.
2: Ja, het is daarmee ook het hoogste punt van het Westland, kan ik me zomaar voorstellen. Ik sta in de pastorie, dat is het bijgebouwtje. Nou ja, bijgebouw, een flinke villa eigenlijk, bijna, ja. naast de kerk. Daar is één kamer ingericht, Menno, als de regiekamer. Ja. Dus dit is eigenlijk het epicentrum van de feestweek in Poeldijk. De kok.

0: cockpit met Karin aan het roer.
1: Nou, niet alleen ik hoor. We zijn met z'n zessen. Maar ik bivakkeer hier wel het meeste.
0: Ja, Karin en Koos dan in dit geval heel eventjes die hier bij mij in de ruimte staan.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Ja, nou, het is weer begonnen de feestweek.
1: Ja, we zijn lekker onderweg.
0: Gaat het goed, ja?
1: Ja, het gaat zeker goed.
0: Ja, je riep net een heel hard Nel voordat we de uitzending ingingen. En Nel is voor ons nog niet gekomen.
1: Die komt vanzelf terug, want die heeft mij nodig.
2: Nel, waar blijf je nou?
0: Nel, je hebt Karin nodig. Ja. Hoe is het om een feestweek vanuit hier, vanuit zo'n klein eigenlijk... Ja, enigszins saai kantoorruimtetje, toch mee te maken en ook helemaal te bestieren?
1: Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En ik kom ook mijn kamertje wel uit af en toe om... iets te zien wat er buiten gebeurt, om het zo maar te zeggen. En hier, hier verzamelen we alles. Hier meldt iedereen zich. En hier liggen de draaiboeken, de plattegronden. En alles wat nodig is.
0: Hier komen de vrijwilligers ook met de shirtjes ophalen, bijvoorbeeld, die ze nodig hebben om te laten zien: ik ben vrijwilliger bij de feestweek. De naamkaartjes liggen hier klaar. De prijzen voor de bingo staan hier. Mooie orchideeën in... folie.
2: Hou ze mooi, sorry.
0: Nel is er nog steeds niet, trouwens.
1: Die komt vanzelf terug.
0: Ja. En hier naast me, Koos. En Koos, je zou het niet geloven, maar iedereen die ik spreek zegt tegen mij... ga je over de feestweek in Poeldijk? Dan moet je er bij Koos zijn. Hoe komt dat?
3: Ja, dat is een hele makkelijke naam. Ik kreeg thuis ook overal de schuld van.
0: Koos zal het wel gedaan hebben. Ja. Oh, Nel, daar ben je. Ach, gelukkig, Nel. Ja. Jij hebt Karin nodig.
4: Ja, zeker hebben we Karin nodig. Als we die niet hadden, hadden we geen leuke week. Wat wil je meer?
0: Waarom sla je nou een arm om me heen?
2: Ik zal niet vertellen tegen Geert.
4: Nee. Oh, je mag dat allemaal vertellen. Maakt mij helemaal niet uit. Nou, wil je weten?
0: Ik vind het wel gezellig, Nel. Maar jij houdt me nog steeds stevig vast. Nee, het is goed. Hou me maar stevig vast.
4: Ja,
0: nee,
4: ik denk zo'n jonge knul. Ik ben met een oude man van... Ik word voor de week 85. Dus ja, dat... Karin.
0: Nel, ik ben 31. Is dat jong voor jou?
4: Nou, ik zou die leeftijd van zijn een beetje willen nemen. Nee hoor, we maken er gekheid van. Jongens.
0: Nel, je bent vrijwilliger hier bij de feestweek. Waarom?
4: Ja, nou, omdat het eigenlijk dat ik het leuk vind... en dat ik het behoud van de kerk wil blijven houden... omdat ik toch wel een klein beetje, gelovig ben, zo mag ik het een beetje zeggen. Dus dan wil ik daar een steentje bij bijdragen. Dat dus de kerk behouden wordt met het hele team.
0: Ja, in die kerk gebeuren veel dingen rondom de feestweek.
4: Ja, zeker. Vanmiddag heb je de kinderbingo. Nou, vanavond heb je het voor de grote. Nou, en morgen en de fietsen versieren. Nou joh, als je komt kijken, het is schitterend. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Met de kinderen, dat vind ik hartstikke leuk. Ja. En voor de grote... En de zonnebloem morgenmiddag.
0: Nou, dat is één groot.
4: Die hebben dus ook een mooie middag. Ja. Ik hoop dat het allemaal goed weer blijft. Mensen van de Terrebloem en de mensen van hier van de Wittebrug, die komen allemaal en die krijgen een lekker bakje. En dan gaan ze met wat bewoners en wat mensen gaan ze het dorp in. Dan gaan ze een beetje erover zitten praten. Dat huis of dit steegje. Dus dat.
0: Ja. En nou, ik ga je nu toch echt loslaten. Ja, maar ik vind het wel... Je vertelt het wel mooi. Het is echt een soort van het samenkomen van Poeldijk. Koos, kom ik weer even bij jou. Want jij bent dus eigenlijk als een soort van het noordenpunt op een kompas... word ik de hele tijd naar jou gestuurd. Want jij hebt een lied gemaakt over Poeldijk.
3: Nou, dat heb ik niet alleen gedaan. Ik blijf altijd bescheiden. Ik ben degene die het zingt. En het nummer heet Poeldijk, dat is een eiland. En als je goed opgelet hebt, Bob, kwam je over een brug hier.
0: Ja.
3: Ja, anders kom je niet in de Poelik. In de Poelik heet het, hè. En ik heb dat samen met Eugène Mooymoorn en Wim de Smit geschreven. En dat is nu, denk ik, een jaar of... toen het Westland bij elkaar kwam, alle gemeentes één gemeente werden. En dat was volgens mij 2002.
0: Ja, zoiets, ja. Kun je een klein stukje zingen?
3: Een klein stukje?
0: Ja, gewoon het refrein.
3: Het refrein.

0: mijn dood.
1: Ja, is dit mooi?
0: Dankjewel.
1: Ja. Ja. Hij was goed bij stem ook.
0: Een hit, he? heel Poldijk kent hem.
2: Ja, ja, heel goed, hij kent
0: Want hier,
2: hem.
0: Je zag het niet, Menno, maar ik keek zo de gang in van de pastorie. Daar stonden 3 vrijwilligers in blauwe truitjes gezellig al mee te zwaaien met de armen.
1: Met tranen in de ogen waarschijnlijk, ja.
0: Ja,
1: mooi.
0: Ja, ja, echt mooi. Nou, Koos, dankjewel.
2: Kijk, nou, Bob, hartstikke leuk.
0: Inmiddels Nel en Karin die zijn hier de kantoorruimte uit. Dus ik weet niet wie we allemaal hebben weggejaagd.
2: Nou, ik denk gewoon dat het nodig was.
0: Ja, precies. Ja. Ja, dat is wel goed. De feestweek gaat verder.
1: Ja, dus
0: we hebben naar de bingo toe.
1: Ja, we hebben nu het hoogtepunt wel gehad, zo'n beetje. Of wordt de bingo nog intenser?
0: Ik hoop dat de bingo intenser wordt dan dit moment.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja. Goed, we gaan je horen over een klein half uurtje daar vanuit Poeldijk. Het is gezellig daar. Tot zo, Bob.
0: Tot zo.
3: Expecto Patronum!
1: Ja, dit is het alarm van Harry Potter. Die is neergestreken in het Circus Theater Scheveningen. En je weet het, hè, we gaan 2 kaarten weggeven. Dat doen we in alle programma's hier op Radio West de hele week. Ik heb er hier weer 2 klaar liggen voor de voorstelling van 20 september aanstaande. En wil je daar naartoe, gewoon even bellen. 070-390-5454. We hebben spreuken van Harry Potter, die laten we horen. En ja, jij mag daar gewoon je fantasie op loslaten en zeggen van, nou, hij heeft dit tevoorschijn getoverd. Dus het gaat om deze spreuk. Nou, leef je uit. We vinden alles goed, hoor. Gewoon bellen. 070-390-5454. 2 kaarten voor Harry Potter. Circus Theater Scheveningen.
4: Hey, Menno. Ja. Draai eens even een lekker plaatje.
1: Zullen we weer eens even doen? Ja, gezellig.

0: Ja. En van Justin de Wild weer naar Harry Potter. Want ja, ik zei het al, we geven dus de hele week kaarten weg voor Harry Potter. En ja, dat betekent dat we de hele week mensen blij maken die graag naar die voorstelling willen daar in Scheveningen, Circus Theater. En dit keer Ria van Dijk uit Rijswijk. Hallo Ria.
1: Ja, goedemiddag.
0: Want ja, jij wil heel graag, hè?
1: Nee, ik wil niet heel graag, maar ik ga het cadeau geven aan iemand die daar dol en dolgelukkig mee zal zijn.
0: En wie is dat? Dat houden we nog even geheim. Maar wie is het?
1: Nou, dat ga ik niet vertellen, want misschien luistert ze.
0: Ja?
1: Nee, dat laat ik even voor mezelf.
0: Maar je weet heel zeker dat diegene, daar heel blij mee is.
1: Zeker.
0: Ja, want dat is echt een Harry Potter fan.
1: Absoluut.
0: Nou, ja, ik ben heel benieuwd wat jij uit die spreuk gaat toveren, Ria. Voor die vriendin van je of familie. We gaan het eens even kijken. Even deze spreuk, daar gaat het om.
2: Umbra vaga!
0: Ja, Ria, maak er eens wat moois van.
1: Blij met deze kaarten!
0: Ja, zo is het. Nou ja, jij vooral, maar ik denk vooral diegene die je blij gaat maken.
1: Zeker, maar daarom ben ik echt heel blij.
0: Ja, nou, dat is je van harte gegund, Ria. En maak er wat moois van. Het is altijd leuk om dat te geven. Hoe ga je dat doen?
1: Daar ga ik nog even een manier voor verzinnen.
0: Ja, maar het wordt een enorme verrassing, neem ik aan, vanavond.
1: Ja. Nee, absoluut.
0: Goed
1: zo,
0: Ria. Bedankt voor het meedoen en maak er een mooie dag van, hè.
1: Dank u wel. Dag. Bedankt voor de kaarten.
0: Heel graag gedaan. Vanmiddag tussen 4 en 5 opnieuw kaarten hier op Radio West.

Ja, wat maakt ze toch lekkere muziek, hè? Taylor Swift, de nieuwe I Knew It, I Knew You. Zometeen 2 uur Menno in de middag met Tess Merlo, met Bob Brinkman en met jouw plaat. Oh, en ik heb even zin in deze. Gewoon eventjes, omdat het kan, zo tegen ene BZN, Just an Illusion. I've got

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
2: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
1: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
3: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
12: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
13: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
14: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met de matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
15: Zometeen 2 uur Menno in de Middag met Tess Merlo en Bob Brinkman. En jouw plaat. Het is bijna 1 uur, Radio West, het nieuws uit de regio. Rogier van der Zanden.
16: De gemeente Midden-Delfland wil de komende jaren in gaan zetten op meer woningen voor jongeren en ouderen. Dat blijkt uit de dorpenvisie voor Den Horen, Schipluiden en Maasland, waarover de gemeenteraad gisteren heeft gesproken. Het idee is dat jongeren in de toekomst in de dorpen kunnen blijven wonen en ouderen makkelijker kunnen doorstromen naar een kleinere woning. En dit meldt mediapartner WOS. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor de politie. 2 mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een buurtbewoonster die het zag gebeuren. Daardoor kon een agent met de hond ter plaatse gaan. De hond heet DH Tino, schrijft de politie op Instagram. Het aantal meldingen van overlast en vernieling rond sportpark Brassenskade in Delft is sinds de opening van de nabijgelegen asielopvang nauwelijks veranderd. Dat blijkt uit gegevens van de politie. De veiligheid in het gebied leidde vooraf tot stevige vragen van onder meer PVV en FVD. Maar gemeente en politie zien geen significant verschil met de periode voor de opvang in het Kampanieuw Hotel. En dit meldt mediapartner Omroep Delft. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
17: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior, de man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
19: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
20: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
21: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
19: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art déco.

0: Bluff. En daarvoor de Simple Minds. Aan het begin van de tweede uur Menno in de middag met straks dus Tess Merlo. En dan komen we terug op iets moois wat er afgelopen zondag gebeurde in het programma van Tess hier op Radio West.
1: Op de kaart.
0: En Bob Rietman is er nog altijd deze middag. Gezellig, want ja, in Poeldijk, daar is het feest. We hebben ze net al Koos horen zingen. Het ja, Poeldijks volkslied was dat, hè? We hebben allerlei gezellige mensen gehoord die daar aan spelletjes doen en eten. En wat gebeurt er verder nog?
2: Ja, ik ben nu weer terug in de ruimte waar net gebruncht is, Menno. Ik was net heel eventjes bij Koos en Karin en Nel in de cockpit zeg maar, van de feestweek, waar alles uit georganiseerd wordt en geregeld wordt. Nu ben ik weer terug. De tafels zijn helemaal leeggeruimd. De lakens zijn opgevouwen. De vlaggetjes die hangen er wel nog steeds. En de mensen die zitten er ook nog. Want wat gaat hier nou zo meteen, wat gaat hier nou gebeuren?
3: Bingo. Wij gaan dadelijk bingo.
2: Jullie gaan zo meteen bingo. Daar wachten we dus op.
3: Daar wachten we op.
2: Ja. Wat zeg je? Om 2 uur.
3: 2 uur, ja.
2: Nou, dan kan je hier nog lang op je stoel blijven zitten.
3: Ja,
2: nou ja. Ja, geduldig, hè?
3: Ja, we zijn geduldig.
2: Daarom, ja. En terwijl er wordt gewacht op de bingo, zijn de vrijwilligers hier te herkennen aan de blauwe shirtjes in Poeldijk druk bezig om, ja, al die glaasjes melk en die glaasjes water, ja, kopjes koffie,
0: geen
2: kopjes thee, allemaal om te spoelen. Eens even kijken. Staat er ergens een fles advocaat?
4: Of die koud staat? Ja, natuurlijk staat die koud. Hoe lekker is dat met slagroom?
2: Oh, nou dat is allemaal. En hier, dat is allemaal lekker. Omdat hier wordt nog eventjes een bak.
5: De laatste krabbers.
2: Ja, dat wordt een beetje.
0: Oh.
5: Nee, dat was roerbak. Roerbak.
2: Rijst.
5: Nee, ei.
4: Tomaat met ei.
5: Dat zijn.
2: Tomaat met ei.
5: Roerei.
2: Roerei.
5: Moeilijk woord. Roerei.
2: Nou, dat is helemaal lekker aangekoekt en dat moet natuurlijk allemaal schoon worden, die bakken.
5: Voor de volgende keer.
2: Dus mag ik even een naamplaatje? Naamplaatje. Corrie, die staat hier als vrijwilliger het roerei helemaal los te frikken van de ijzeren schaal. Hoe is het om vrijwilliger te zijn?
5: Te gek.
2: Ja?
5: En heel warm.
2: En heel warm, ja. Ik moet zeggen dat het niet aan.
4: Ik wou zeggen warm qua gezelschap, maar ook warm qua temperatuur.
2: Oh. Ja, ik zie het aan jouw bril, die beslaat helemaal.
4: Het is echt heel warm hier. Ho, maar ik heb net een bak pinnensaus zeg maar, onderworpen aan een grote schapbeurt.
2: Schoongemaakt. Oh, niet,
4: ja, zoiets.
2: Ja, niet zelf naar binnen gewerkt. Nee. Nou, het is warm in de keuken. Dat komt denk ik door dat warme water, dat afwaswater, wat hier heel de tijd ververst wordt ook. Ja. Maar ook inderdaad, dat zeg jij goed, omdat het zo warm is met elkaar.
4: Ja, we hebben echt een hele leuke groep, want we staan nu voor de derde keer met elkaar. En in het begin dacht ik, ken ik wel een paar, maar niet allemaal. Maar nu zie je elkaar weer. Hey, leuk dat je er weer bent. En dan weten we precies wat we moeten doen allemaal.
2: Dus ieder jaar geven jullie weer op voor de afwasploeg?
5: Eigenlijk wel.
4: We maken ook dus de garnering, de worstjes, de
2: roerei,
4: salades.
2: Ja. Saté-saus.
4: Ja, zo.
2: Ja. En de salades maken jullie op. Dat is niet aardig voor de mensen.
4: Nee, dat is wel een goeie. Ja, die snappen we niet.
2: Even een doordenkertje, denk ik, tussendoor. Ja, Menno.
0: Voor hoeveel mensen is dat? Hoe, met andere woorden, hoeveel liter pindasaus, hoeveel worsten? Hoeveel mensen zijn er eigenlijk?
2: Ik heb me laten vertellen dat er 94 mensen nu hebben meegegeten deze middag. 94 mensen hebben meegegeten. Hoeveel satéetjes lagen er klaar?
4: Hoeveel satéetjes, Cor? 94 of meer?
2: 100 saté.
4: Dit is mevrouw van de saté, hè? Zij is echt specialist, jongen.
2: Dag, mevrouw saté.
3: Hou jij nou eens op, joh, van veel.
2: Wat is het geheim van een goede saté, Cor?
3: Nee, zeker niet.
2: Mag ik? Geef u een satéetje over?
3: Ja.
2: Maar dat betekent dat er 6 mensen geen saté hebben gehad.
4: Ja, maar niet iedereen houdt van saté.
2: Dat is ook zo. Mag ik? Waar ligt de saté?
4: Ik ga een bordje pakken.
2: Oh, dan wordt het natuurlijk net zo. Maar joh, doe nou niet, dan moet je dat weer afwassen, joh. Dan moet je dat weer afwassen. Heeft je opgeruimd. Er wordt druk gezocht naar een bordje hier.
0: Ja. Ja.
2: In de keuken, maar ergens. Dit is een koffieschoteltje, maar prima, daar past vast een satéetje op ook.
0: Nou, we zijn benieuwd.
2: Er wordt
0: even
2: uit
0: de proef op de som.
2: Bak een satéetje.
4: Kijk even hoe ze dat doet, hè? Hoe gracieus.
2: Krijg ik er nou 2? Jeetje. Nou, dankjewel.
3: Maar nou, geen uitzicht, zo doe ik het
0: is
3: altijd.
0: Is het kip of varken? Wat is het?
2: Is het kip of varken?
4: Helemaal goed.
3: Kip.
1: Okay. Ja, je moet zelf even nadenken wat het was.
3: Nee, altijd kip. Nee, varken vind ik niet lekker.
0: Nou, proef even. Bob, dan nemen we dat nog even mee. Even de grote saté-test van Bob Brinkman in Poeldijk.
1: Ik steek het stokje zo. Ah, wat zeg je nou?
3: Hij is een beetje koud.
1: Hij is een beetje koud, maar dat maakt voor saté niet uit, hè? Saté is, ik vind saté altijd lekker, ook koud. Ja. Okay. Ja. Nou, ik steek het, wat zeg je?
3: Boterham.
1: Ja. Ik hoef geen boterham, ik heb een satéetje.
3: Ja, nou, met een boterham erbij.
0: We zijn benieuwd, Bob. Nee.
1: Ja, ik ga het eten. Ja, sorry, Menno. Ja.
3: Hij zegt dat het lekker is, hè?
1: Ik moet nu zeggen dat het lekker is.
0: Ja. Nou, het klinkt ook lekker, Bob.
1: Het is een beetje...
3: Zeg niks anders.
1: Oké, het is heel lekker.
3: Ik ben echt een beetje moe.
0: Oké. Hey Bob, tot straks, hè. Eet smakelijk nog daar, horen we je over een half uurtje. Vanuit Poeldijk bij al die gezellige mensen. Goed, zometeen hebben we hier Tess Merlo en... wacht even, er wordt gebeld. Hallo, met wie?
6: Met Casey van der Meij, hallo.
0: Hoi Casey, onze vaste luisteraar. Je belt, we zitten midden in de uitzending, Kees. We moeten zo naar Tess Merlo, vind je dat leuk?
6: Ja, dat is ook leuk hoor. Bedankt hè, Radio West.
0: Nou, graag gedaan Kees, dat doen we voor jou en voor al die andere luisteraars dit. Ik hoop dat je het weer leuk vindt vandaag.
6: Ja, oké.
0: Dag Casey. Doeg. Goed, onze Casey, onze vaste luisteraar. En zometeen dus hier, Tess Merlo. Dit is Ellen Klaas.

0: Alan Clark samen met zijn vader, hè. Father and Friends. Ja, het is zover, hoor. Het is zo tegen 13:30 op de woensdagmiddag. De vaste plek van Tess Merlo hier in Menno in de Middag. Tess, die heeft het even druk vanmiddag. Die had een afspraak en daardoor kon ze niet in de uitzending komen. Maar, ja, Tess zou Tess niet zijn om dan toch even wat voor ons achter te laten. Ze heeft wat ingesproken voor ons. Gaan we naar luisteren. En dat gaat over een bijzonder moment. Afgelopen zondag in de uitzending die ze hier had. De hele zomer, hè. Enchanté tussen 12:00 en 2:00 op zondagmiddag. Afgelopen zondag was haar laatste uitzending van deze zomer hier op Radio West. En toen gebeurde er iets heel bijzonders met een luisteraar. En Tess, die neemt ons nog even mee terug naar dat moment.
1: Hey Menno. Ja, ik wil graag even een verhaal met je delen van afgelopen zondag. Want toen was de allerlaatste uitzending van Enchanté. Mijn eigen Franse programma op Radio West elke zomer. En ik had aan het begin van de zomer, in juli, kreeg ik een belletje van een vaste luisteraar, Alex. En Alex overrompelde mij een beetje. Die zei in de uitzending, live, aan de telefoon: Tess, ik bel eigenlijk niet met een verzoekje, maar ik zou graag een keer een duet met jou zingen. Nou, uit mijn enthousiasme heb ik toen geroepen: kom die laatste uitzending langs, in augustus. En ja hoor, daar was hij afgelopen zondag, voor de deur bij West. En we hadden niet één keer gerepeteerd, maar samen gingen we het nummer Tu t'en vas van Alain Barrière en Noël Cordier zingen. En dat klonk zo.

0: Dank u. Dankjewel.
1: En daarop kregen we fantastisch veel lieve reacties van luisteraars. Alex was er ongelooflijk door geroerd, want hij zingt niet professioneel, maar hij zingt wel regelmatig. En hij zingt ook zeker niet altijd Frans. Hij was best wel zenuwachtig. Ik was dat eigenlijk ook wel een beetje, want ja, je weet niet wat je kan verwachten. Maar het was dus fantastisch. En ik heb daar hele warme herinneringen aan. Maar Alex dus ook. En het is iets wat hij al zei, dat zal ik nooit meer vergeten, zei hij. En hij had tranen in zijn ogen van alle lieve reacties van luisteraars. Want die kwamen massaal binnen. Nu weet men niet, dat hebben wij niet gezegd op de radio, maar dat is misschien toch wel, ja, goed om te weten. Alex heeft jaren geleden een dwarslesie gekregen. En hij kwam dus in rolstoel naar de studio. En ik vind dat toch, ja, extra tekenend voor het doorzettingsvermogen van deze man. En dit nummer, ja, waar we nu naar gaan luisteren in het origineel, zal dus voor mij altijd een bijzondere betekenis blijven houden. Ik heb er in ieder geval fantastische herinneringen aan de laatste Enchanté van deze zomer. Met Alex, die kwam zingen in het Frans. En hierbij dus het origineel van Alain Barrière en Noël Cordier.

0: dit is dus het origineel. Alain Barrière, Tu t'en vas. En we hoorden daarvoor dus Tess Merlot, die een bijzonder moment meemaakte afgelopen zondag, toen een luisteraar die als wens had op ooit samen dat duet te zingen met Tess Merlot, dat ook live deed met hem hier op Radio West. Dat kan hier gewoon, hè, op Radio West. Zo zie je maar. Je moet gewoon, als je zulke wensen hebt, gewoon ons benaderen. En wie weet lukt het gewoon. Je hebt het net kunnen horen. Zometeen, laatste half uurtje alweer van Menno in de middag, met Bob Brinkman vanuit het feestelijke Poeldijk. En we hebben jouw platen, mag je nog steeds voor mailen. Menno@omroepwest.nl. Het laatste vakantieland van die hele lange reeks deze zomer is Frankrijk. Dus heb je een plaatje uit dat land? Gewoon even mailen.
1: Dat is wat de sorteerhoed doet.
2: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Deze week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
3: Pap, ik vraag alleen of je een eindje van me vandaan wil staan, alsjeblieft.
2: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 3/4 van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Deze week natuurlijk op Radio West.
4: Als je het in je hoofd haalt,
5: incendio!

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september.
4: Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: Jaren begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
1: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
0: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
2: Het is 2:05, Radio West, en Rogier is hier met het nieuws uit de regio.
3: Goedemiddag. De gemeente Midden-Delfland wil de komende jaren inzetten op meer woningen voor jongeren en ouderen. Dat blijkt uit de dorpenvisie voor Den Horen, Schipluiden en Maasland, waarover de gemeenteraad gisteren heeft gesproken. Het idee is dat jongeren in de toekomst in de dorpen kunnen blijven wonen en ouderen makkelijker kunnen doorstromen naar een kleinere woning. En dat meldt mediapartner WOS. Terwijl het in Den Haag vooral over de begroting voor volgend jaar gaat, zit vandaag een deel van het kabinet bij elkaar om te praten over nieuwe klimaatmaatregelen. Minister Van Veldhoven wil komend voorjaar met een flink pakket aan nieuwe maatregelen komen om de klimaatdoelen van 2040 te halen.
4: Klimaatbeleid is natuurlijk niet iets wat je vandaag invoert en morgen effect heeft. Het bouwen van een windmolen duurt een aantal jaren. Was afgelopen vrijdag nog bij een spectaculair windmolenpark op zee. Maar dat kost toch zo'n 4 jaar voordat dat park er staat, als alle vergunningen al op orde zijn. Dus dat kost tijd, dus we weten dat we voor 2040 meer zullen moeten doen. En daar beginnen we dus al vandaag mee.
3: Het aantal meldingen van overlast en vernieling rond sportpark Brasselskade in Delft is sinds de opening van de nabijgelegen asielopvang nauwelijks veranderd. Dat blijkt uit gegevens van de politie. De veiligheid in het gebied leidde tot stevige vragen van onder meer PVV en FVD. Maar gemeente en politie zien geen significant verschil met de periode voor de opvang in het Campanile Hotel, meldt mediapartner Omroep Delft. Eind volgende week is op Scheveningen de eerste editie van After Sea. Vrijdag en zaterdag brengt het nieuwe nazomerfestival muziek, film, kunst en bijzondere avondprogramma's samen op locaties langs de Haagse kust. Er is onder meer Samba Roots en Jazz en Roots en een optreden van de Duitse jaren 70 groep Boney M, bekend van hits als Rasputin, Daddy Cool en Sunny. Diezelfde avond is ook de Haagse band Vos te horen bij het museum Musee Scheveningen.
2: Je begint helemaal te glimmen als je Boney M uitspreekt. Klopt dat?
3: Nou,
2: ben je fan?
3: Dat was al. Ik heb jarenlang in Delft bij de ziekenomroep vrijwilligerswerk gedaan. En daar was Boney M altijd een soort guilty pleasure van ons.
2: Ja. En dat is een beetje zo gebleven.
3: Nog steeds een beetje zo. Maar, vooral in de gezelschap van een bepaalde groepen, zeg maar.
2: Ja, precies.
3: Niet dat ik het thuis in mijn eentje opzet.
2: Nee, ik snap het. Goed. We gaan naar Jordi Bloem naar het weer. Hallo Jordi.
5: Hey, goedemiddag.
2: Hey, de herfst komt eraan. Dan is natuurlijk de grote vraag aan jou. Zijn ze er al?
5: Nou ja, Debbie Oostrom uit Stompwijk heeft al de gewone glimmer in inktzwam gezien gisteren. Heeft ze een foto van gestuurd.
2: Nou?
5: Dus ze zijn
2: er
5: alweer, de paddenstoelen. Ja, de eerste. Komt door de regen die we al gehad hebben. En ik ga kijken naar een speciaal soort paddenstoelen. Vooral die stinkzwammen, die vind ik wel interessant. Ja.
2: Nou, fijn om te weten. Dit soort persoonlijke verhalen van je, dat vind ik heel fijn.
5: Ja, maar die krijg je nog wel eens te zien, hoor. Instagram
2: ook niet alles te zien, hoor, Jordi. Ja, Jordi, onze paddenstoelen-expert. We gaan nog veel erover horen, maar goed. Zullen we het nu even tot het weer beperken van deze dag?
5: Ja, het gaat nog een beetje op zomer, trouwens.
2: Ja, wij ook. Nou, vertel.
5: Nou ja, op dit moment is het op de meeste plaatsen droog. Loop van de middag, dan kan het een beetje gaan regenen. Een heel de zwakke storing passeert. Er zitten ook aardig wat wolkenvelden. Dus ja, de meeste zonneschijn hebben we denk ik al wel gehad. Het is niet koud hoor. 20, 21 graden. Kan nog 22 worden. Met matige, aan zee vrij krachtige west-zuidwestenwind. En vanavond en vannacht is er wat meer wind te verwachten. Ook iets meer buiigheid. Af en toe zal het ook wel even droog zijn. En het wordt niet kouder dan 16 of 17 graden. En morgen hebben we ook een stevige zuidwestenwind. Vooral in de loop van de dag windkracht 6. Misschien morgenavond wel windkracht 7. En ook vrijdag waait het zo stevig in eerste instantie. Ja, en beide dagen is het onbestendig op Menno. Die zomer is een beetje van slag. Af en toe is een zonnetje, maar vooral ook een aantal buien. Morgenochtend, begin van de middag. Daarna is het een tijdje droog. En dan vrijdag ook wel weer een storing met af en toe regen. Loop van de ochtend en 's middags lijkt die kans op regen net wat groter te zijn. Dus er zijn ook wel wat droge intermezzo's. Ja, en dan het weekend. Dan krijgen we toch wel weer een uitlopen van een hoge drukgebied. Er is meer ruimte voor de septemberzon. Een beetje dat herfstzonnetje. De wind zwakt af en de temperatuur in eerste instantie nog zo'n 21 tot 22 graden zal op zondag duidelijk hoger uitkomen met een zuidenwind. 25, 26 graden.
2: Lekker.
5: De barbecue kan weer aan.
2: Zeker.
5: Die paddenstoelen bewaren we voor later.
2: Graag.
5: En volgende week maandag lijkt ook nog een hele aardige dag te worden. En daarna opnieuw waarschijnlijk wat wisselvalliger. Maar dat zien we tegen die tijd wel weer.
2: Zo is het. Dankjewel Jordi.
5: Graag gedaan.
3: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, Bruno Mars en nu hoorde je Guido van der Graaf. Waarom nou niet? En Guido van der Graaf is ook komende zondag te zien bij Live at the Beach. Dat dit hele weekend op Scheveningen op het strand is. Dan zondag treedt Tino Martin op. En Guido van der Graaf staat in het voorprogramma. Ja, echt waar. Och, hoor eens even. Ja, ik hoef eigenlijk niks meer te zeggen hoe gezellig het daar is. Hè? In Poeldijk, het begin van die feestweek. En jij bent erbij, Bob.
1: Dit is nou echt de definitie van het gonst in de zaal.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Mooi. Ja, dat komt omdat hierover, hoe laat is het nu? Ik zoek heel eventjes een klok hier in de ruimte. Over 14 minuten, Menno, gaat hier in de ruimte waar eerder de brunch was, de bingo beginnen. Heeft u een beetje zin in de bingo?
2: Ja hoor.
1: Ja? Heb je zin in de bingo?
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Oh. Ja, er staan er al mooie prijzen daar op een reis. Ik zie een flesje advocaat. Hoe kan het ook anders? Drie op een rij, maar ook een fruitmand, een etagère. Een koffie kun je winnen, echt van die oploskoffie. Een pakje thee met koekjes. Echt heel veel verschillende prijzen. Alle mensen hebben een mooie... Mag ik heel even jouw bordje stelen?
3: Ja.
1: Ja, er is toch nog niks gebeurd.
3: Maar niet waar dat ding naar mij komt.
1: Ik kom niet met dat ding naar jou. Nee, hoor. Nee. Allemaal zo'n plastic bordje gekregen, Menno, met allemaal schuifjes. En dan kun je zo cijfertjes uitsluiten. Je hebt eigenlijk helemaal geen pen meer nodig, hè?
4: Nee, helemaal niet. Dit is wel heel makkelijk.
1: Ja. Doe je elk jaar mee met de bingo of eerste jaar?
4: Af en toe op woensdagmiddag.
1: Oh, dat gebeurt hier vaker in Poeldijk?
4: Eens in de maand?
5: Ja, zeker één keer in de maand.
1: Eén keer in de maand wordt er gebingo'd. En dat is ook nu in een speciale feestweekeditie.
4: In de feestweek, ja.
1: Ja, nee, dan hoort dat er natuurlijk ook gezellig bij. Is er al een prijsje waar u uw oog op hebt laten vallen? Toch dat flesje advocaat, hè?
4: Nou, ik hou niet van alcohol.
1: Oh.
4: Nee, ik drink nooit.
1: Dan de koffie. Ja, joh,
4: een handdoekje.
1: Ligt er ook een handdoekje tussen? Ja, is nooit weg natuurlijk.
4: Is goed, is wel.
1: Ja, etagère.
4: Ja, daarom.
1: Nou, voor ieder wat wil, of je nou van alcohol houdt of niet van alcohol. Over een minuutje of 10 gaat hier dan een vrouw daar staan op een klein verhoginkie. En die gaat dan bingo-getallen roepen.
0: Spannend,
1: op een klein displaytje kun je dat zien. Ja, spannend, hè, meneer?
6: Ja, heel spannend.
1: Ja,
6: heel spannend.
1: Hoe houdt u het vol tot de bingo begint?
6: Ja, dat is moeilijk. Ik wil dat ze gaan beginnen.
1: Maar ik wil ook dat ze gaan beginnen.
0: Ja.
1: Voor jullie allemaal.
0: Ja, we kunnen ondertussen even oefenen.
6: Ja, we gaan meemaken.
0: Of iedereen bij stem is. Even bingo roepen.
1: Is er een prijs waar je heel goed bent?
6: Ik heb er niet naar gekeken. Ik vind het gewoon leuk. Alleen meedoen is al leuk.
1: Ja, meedoen is belangrijk. Oh, dan winnen. Ja. Olympische gedachten.
6: Zoiets, ja.
1: Ja, Menno, vind je nou echt, moet ik nou echt de bingo even overnemen hier? Ja, vind je dat echt? Nou, is goed.
0: Nou ja, als jij dat wilt doen, graag. Kijk, want het is wel handig dat mensen... Ik hoor toch wat mensen een beetje hees. Of sommigen zien nog een stukje kipsaté in de keel. Even of die bingo wel doorkomt natuurlijk als ze hem roepen. Hè. Dat is belangrijk straks. Je hebt maar één kans.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Hallo, lieve mensen hier in Poeldijk. We gaan live op Radio West oefenen met de bingo. Is dat niet leuk?
7: Ja.
1: Ja. Dus we gaan allemaal tegelijk op mijn teken. Ik ga gewoon heel rustig aftellen zometeen. Gaan we heel hard bingo roepen. Zodat het al een beetje lekkerder in zit, dat woord natuurlijk. Dat als je eenmaal een rijtje hebt of een vol kaartje... dat je dan heel snel erbij bent, natuurlijk. De spanning die komt helemaal los hier, nu ik het uit heb gelegd. Oké. Okay. Ik ga zelf op dat verhogingje staan waar zometeen ook de Bingo Master op gaat staan. De rokers komen nu ook naar binnen. Dat vind ik hartstikke goed nieuws. Oké. Okay. 5, 4, 3, 2, 1... Bingo! Goedemorgen! Ja. Nou, dat zit er goed in, hè, hier? Dat is wel goed gegaan, volgens mij. Ja. Wilt u nou nog één keer met z'n allen? Dat is misschien wel lachen. Ik pak nog even het podium. Zou u nou één keer, want dat zou ik heel erg leuk vinden... één keer met z'n allen het willen roepen... Menno in de middag. Is dat een leuk idee?
0: Oh ja, dat is wel heel leuk dit natuurlijk.
1: Oké, dan ga ik weer aftellen. Van 5 naar 0 en dan roepen jullie met z'n allen... Menno in de middag. 5, 4, 3, 2, 1...
7: Menno in de middag!
0: Nou...
1: Een betere jingle is er volgens mij niet. Dank jullie wel, Poeldijk.
0: Hey Bob, dankjewel. Ja. Bob Rietman, daar vanuit Poeldijk, waar het gezellig is. De feestweek is daar nu echt begonnen.
8: Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Michatello, was dat. En we eindigen.
1: Jouw plaat.
0: Natuurlijk met jouw plaat. En we zoeken de hele week jouw plaatjes uit ons laatste vakantieland in die lange zomerserie Frankrijk. En er kwam ontzettend veel leuke binnen. Blijf ze ook sturen naar menno@omroepwest.nl. Ja, er werd heel veel gestemd op één plaatje. En die gaan we natuurlijk draaien van lang, lang geleden. Samuel Terlinge, Merel uit Gouda en ook Claudia Vriesema. Ze kozen allemaal voor De Poppies, Nonon, Rienna, Jean-Jé. Blijf lekker bij West vandaag. En maak er nog een hele mooie dag van.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
2: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en AFC. Kan Rijnsburg eindelijk de eerste overwinning van het seizoen behalen? Katwijk speelt een thuiswedstrijd tegen Jong Almere City. En in de derde divisie B een derby tussen VVSB en FC Lisse.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
3: Op 89.3 Radio West.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Strakjes is het tijd voor Muziek aan Zee en gaan we een toontje lager zingen. Maar het is nu 2:00, eerst het nieuws met Rogier van der Zanden.
12: Op de Leidse buitenschool in Katwijk hebben ze last van een vlooienplaag. Het is zelfs zo erg dat de leerlingen en het personeel tijdelijk naar een andere locatie zijn verhuisd. De vlooienoverlast werd begin juli al ontdekt op de school voor speciaal onderwijs, maar is nog steeds niet opgelost. De school zelf is na behandeling inmiddels vlooienvrij verklaard, maar op het terrein eromheen wemelt het nog van de vlooien. De gemeente Midden-Delfland wil de komende jaren gaan inzetten op meer woningen voor jongeren en ouderen. Dat blijkt uit de dorpenvisie voor Den Horen, Schipluiden en Maasland, waarover de gemeenteraad gisteren heeft gesproken. Het idee is dat jongeren in de toekomst in de dorpen kunnen blijven wonen en ouderen makkelijker kunnen doorstromen naar een kleinere woning. En dat meldt mediapartner WOS. Vanaf 1 januari 2027 haalt Avalex het restafval bij laagbouwwoningen in Wassenaar nog maar 1 keer in de 2 weken op. Daarmee sluit Wassenaar aan bij een inzamelfrequentie die in veel andere gemeenten al gebruikelijk is. En de maatregel is bedoeld om de stijgende kosten voor afvalverwerking beter beheersbaar te houden. Dat meldt mediapartner Centraal Plus. Meer regionieuws om 14:30, nu het overige nieuws.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. De politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
16: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
19: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
20: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
21: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
22: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Austin, Dasha. Al lang geleden. Welkom bij een nieuwe aflevering van Muziek aan Zee hier, vrienden. En ik hoop dat je een hele leuke dag hebt. En ik hoop dat die nog leuker wordt. Als ik twee uur liedjes voor je ga draaien in plaats van Marjolein Visser die op vakantie is. Maar dat wist je. En als je aan het wandelen bent...

Onvergetelijke muziek heeft deze man gemaakt. Paolo Conte. Dit was Gli Impermeabili. Als je nog een beetje, weet. Dat is goed voor je Italiaans om dat een klein beetje op te vijzelen. Ja, tijd voor goed nieuws. Het is deze week een inzamelweek. Een collecteweek voor het Koningin Wilhelmina Fonds. Dat is het Kankafonds, om het zomaar eventjes te noemen. En er komt ook goed nieuws vrij voor de mensen die lijden aan deze ziekte. En het goede nieuws is dat als je iets hebt aan je endeldarm, als je endeldarmkanker hebt, zo is bekend geworden deze week, dan hoef je niet meer naar het ziekenhuis voor een zeer ingrijpende operatie. Maar dan kunnen ze dat tegenwoordig ook op een andere manier in orde maken voor je. Dus dat lijkt mij heel goed nieuws. Want we worden allemaal steeds ouder. En deze ziekte slaat toch steeds vaker toe.

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen, dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een sta-opstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
15: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
16: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
17: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
16: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
17: Al 100 jaar.
16: Van der Geest.
17: Dat is verhuizen. En meer.
18: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
19: En hier is het regionale nieuws met Rogier van der Zanden.
9: Goedemiddag. Op de Leidse buitenschool in Katwijk hebben ze last van een vlooienplaag. Het is zelfs zo erg dat de leerlingen en het personeel tijdelijk naar een andere locatie zijn verhuisd. De vlooienoverlast werd begin juli al ontdekt op de school voor speciaal onderwijs, maar is nog steeds niet opgelost. De school zelf is na behandeling inmiddels vlooienvrij verklaard, maar op het terrein eromheen wemelt het nog van de vlooien. Treinreizigers hoeven niet meer onverwacht voor een kapotte lift te staan. In de NS-app onder het kopje toegankelijkheid wordt de route tegenwoordig automatisch aangepast om kapotte liften op stations te mijden. Rolstoelgebruiker Nick Bootsman vindt het handig omdat hij zijn reis nu beter kan plannen.
6: En ik heb hier nu al een reis van Dordrecht naar Rotterdam-Alexander heb ik bijvoorbeeld ingevuld.
3: Ja.
6: Kijk ik in de app. En dan zie je dat die reis, hoe ik hem ook wil maken, kan ik hem niet maken. Bij Braak zie je hier nu duidelijk in de app staan, de lift van perron 1-2 is kapot, dus daar kan ik niet heen. Dus in principe, ik weet nu wel een manier waarop ik hier kan komen.
3: Ja.
6: Dan moet ik naar Centraal, op Centraal de metro naar Beurs, daar overstappen op de metro naar Alexander en dan kan ik daar alsnog komen.
9: Delft krijgt er tot 2050 ongeveer 130 nieuwe transformatorhuisjes bij. Dat verwacht netbeheerder Stedin. Het overvolle stroomnet zorgt ervoor dat de ongeveer 400 huisjes in de stad niet meer genoeg zijn om alle huishoudens en bedrijven van elektriciteit te voorzien. Nederland kampt op steeds meer plekken met netcongestie, zoals dat heet. Op bepaalde momenten wordt er dan meer stroom gebruikt dan het elektriciteitsnet kan hebben. Dat komt onder meer door het groeiende aantal elektrische auto's, e-bikes en inductiekookplaten. Vanaf 1 januari 2027 haalt Avanlex het restafval bij laagbouwwoningen in Wassenaar nog maar één keer in de twee weken op. Daarmee sluit Wassenaar aan bij een inzamelfrequentie die in veel andere gemeenten al gebruikelijk is. De maatregel is bedoeld om de stijgende kosten voor afvalverwerking beter beheersbaar te houden. Dat meldt mediapartner Centraal Plus. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app.
19: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
1: Aan de temperatuur ligt het niet. Aan het weerbeeld misschien wel een beetje. Want het is wisselvallig en ook een beetje aan de bewolkte kant. De rest van de middag ook. Met af en toe regen. Vanavond en vannacht nog wat buiigheid vanaf zee. Met ook geleidelijk nog wat meer wind. Aan de kust steeds vaker windkracht 6 uit het zuidwesten. Vanmiddag is het nog 21 of 22 graden. In de regen zal de temperatuur wat zakken. Maar komende nacht wordt niet veel kouder dan 17 graden. Morgen halen we 22 of 23 graden in de regio. Maar wel die stevige zuidwestenwind, ook boven land. Windkracht 5, aan zee windkracht 6, misschien af en toe windkracht 7. En dat komt allemaal door een depressie in de buurt. Met morgen ook vrij veel wolkenvelden en af en toe regen. Later op de dag misschien nog een beetje zon en minder buien. En vrijdag ook stevige wind en af en toe regen. Temperatuur 's middags 22 graden. In het weekend verbetering, meer zon, overwegend droog. En zondag 25 of 26 graden.
9: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Muziek aan zee. Dit is Radio West.

Anita Meijer, die inmiddels een menig feestje opleukt met dit Why Tell Me Why. Dat had ze ook niet gedacht toen ze het voor de eerste keer opnam, denk ik. Dat was de eerste weer. Nee, dat was niet de eerste. Dat was de tweede na het nieuws van 2:30 door Rogier van der Zanden. En de eerste was natuurlijk Love and Understanding van Cher. En hier zijn Jimmy James en de Vagabonds.

bende bij West. En 3, 2, 1. De volgende is van Fleetwood Mac, Big Love. En je kan wel zeggen dat Fleetwood Mac eigenlijk ten onder is gegaan aan de Big Love tussen de hoofdrolspelers van de band. Maar we hebben er dit liedje overgehouden. Het is mooi. Looking out for

Fleetwood Mac en Big Love. En ten onder is gegaan, zoals ik net zei. Ja, de grens tussen liefde en haat is niet zo heel groot. En we zitten nog bijna het eerste uurtje van Muziek aan Zee. En we zijn nog niet eens bezig met de dansplaat van de dag. Maar hier zou je het eventueel op kunnen doen. De Mavericks.

0: En er werd gezegd dat ik broze botten had. En dat vond ik zo interessant dat ik dacht, nou...
1: Laten we er maar een keer een goede scan van maken.
0: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou, ik maak me een stuk minder druk om die dingen waar ik me vroeger druk om maakte.
4: Ik ben gewoon heel erg blij. Ik heb het gevoel dat ik veel meer tijd en aandacht heb voor die dingen.
1: Ja.
4: En voor wat andere mensen bewegen.
1: Ja.
4: Ook dat vind ik eigenlijk alleen maar heel mooi.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een staalopstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer...
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: De Golden Earrings ga je straks horen in Muziek aan Zee, net als de Style Council. Maar eerst het nieuws. Met Rogier van der Zanden.
15: Twee mensen zijn vandaag gewond geraakt bij een botsing tussen een scooter en een motorscooter op de Dumeelaan in Zoetermeer, vlakbij het centrum. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Welke verwondingen de twee slachtoffers hebben, is niet bekend. Voor de zwaargewonde scooterrijder is een traumahelikopter opgeroepen om een gespecialiseerde arts vanuit het ziekenhuis in te vliegen. Op de Leidse buitenschool in Katwijk hebben ze last van een vlooienplaag. Het is zelfs zo erg dat de leerlingen en het personeel tijdelijk naar een andere locatie zijn verhuisd. De vlooienoverlast werd begin juli al ontdekt op de school voor speciaal onderwijs, maar is nog steeds niet opgelost. De school zelf is na behandeling inmiddels vlooienvrij verklaard, maar op het terrein eromheen wemelt het nog van de vlooien. De gemeente Midden-Delfland wil de komende jaren gaan inzetten op meer woningen voor jongeren en ouderen. Dat blijkt uit de dorpenvisie voor Den Horen, Schipluiden en Maasland, waarover de gemeenteraad gisteravond heeft gesproken. Het idee is dat jongeren in de toekomst in de dorpen kunnen blijven wonen en ouderen makkelijker kunnen doorstromen naar een kleinere woning. Dat meldt mediapartner WOS. Meer regionieuws om 3:30, nu het overige nieuws.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Wollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op db4daagse.nl.
18: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
19: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
20: Omroepwestadverteren.nl.
17: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op db4daagse.nl. Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Suzanne en Freek. Het mooie als het avond is.
1: De Golden Earrings. Hier klinken ze toch als een stel baby's. En ze willen een meisje.

Staal Council, weet je wel, met die zanger Paul Weller. And You Are The Best Thing. En we denken wel eens dat wij in Nederland volkszangers hebben. Dat we alleen zijn met het volkszangerdom. Maar in Amerika is ook. En dat zijn niet de minste. Deze Barry Manilow, een echte volkszanger. Maar wat een mooi liedje is dit. Luister naar Mandy.

Barry Manilow, daar kun je lekker op weg zwijmelen, manly. Dat kun je trouwens ook op deze plaat, ook al is die, ik denk inmiddels 30 jaar jonger, nou, of 20. Helemaal zeker weet ik het niet met die jaartallen. Maar dit is John Legend en heeft die man ook geweldige muziek gemaakt. En dit was, als ik het goed heb, een van de eerste. En dat weet ik zeker, dat heb ik goed. PDA, We Just Don't Care.

0: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attents met ds.nl.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: En hier is het regionale nieuws met Rogier van der Zanden.
12: Goedemiddag. Op de Leidse buitenschool in Katwijk hebben ze last van een vlooienplaag. Het is zelfs zo erg dat de leerlingen en het personeel tijdelijk naar een andere locatie zijn verhuisd. De vlooienoverlast werd begin juli al ontdekt op de school voor speciaal onderwijs, maar is nog steeds niet opgelost. De school zelf is na behandeling inmiddels vlooienvrij verklaard, maar op het terrein eromheen wemelt het nog van de vlooien. Twee mensen zijn vandaag gewond geraakt bij een botsing tussen een scooter en een motorscooter op de Dumeelaan in Zoetermeer, vlakbij het centrum. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Welke verwondingen ze hebben is niet bekend. Voor de zwaargewonde scooterrijder is een traumahelikopter opgeroepen om een gespecialiseerde arts vanuit het ziekenhuis in te vliegen. De eerste bewoners van de oude pastorie achter de Scheepjeskerk in Hazenswoude-Rijndijk hebben de sleutel van de nieuwe woning gekregen. De voormalige pastorie is verbouwd tot 9 sociale huurappartementen voor werkende jongeren uit Groenendijk en Hazenswoude-Rijndijk. De appartementen zijn bedoeld om jongeren uit de omgeving een mogelijkheid te bieden om hun wooncarrière te starten. In totaal moeten er op die plek 29 sociale huurwoningen komen. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Presenteren. Het gaat om de quiz The Golden Elevators. Eerder werd al bekend dat Van Nieuwkerk een programma gaat maken over Aretha Franklin samen met Sherman Rouse. Matthijs van Nieuwkerk woont sinds 2 jaar in Den Haag. Op Radio West zei hij onlangs dat hij zich heel erg thuis voelt in de stad en er nooit meer weg wil.
13: En voor het weerbericht gaan we nu naar Jordi Bloem.
14: Aan de temperatuur ligt het niet, aan het weerbeeld misschien wel een beetje. Want het is wisselvallig en ook een beetje aan de bewolkte kant. De rest van de middag ook, met af en toe regen. Vanavond en vannacht nog wat buiigheid vanaf zee, met ook geleidelijk nog wat meer wind. Aan de kust steeds vaker windkracht 6 uit het zuidwesten. Vanmiddag is het nog 21 of 22 graden. In de regen zal de temperatuur wat zakken. Maar komende nacht wordt het niet veel kouder dan 17 graden. Morgen halen we 22 of 23 graden in de regio. Maar wel die stevige zuidwestenwind, ook boven land, windkracht 5, aan zee windkracht 6, misschien af en toe windkracht 7. En dat komt allemaal door een depressie in de buurt. Met morgen ook vrij veel wolkenvelden en af en toe regen. Later op de dag misschien nog een beetje zon en minder buien. En vrijdag ook stevige wind en af en toe regen. Temperatuur 's middags 22 graden. In het weekend verbetering, meer zon, overwegend droog. En zondag 25 of 26 graden.
12: Dan files en vertragingen bij de ANWB Edwin Gerritsen.
15: In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag voor Nooddorp 5 minuten oponthoud. Er staat een auto met pech. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging.
12: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

King natuurlijk, met Burning Love. Het zal maar in je lijf branden, daar kun je knap last van hebben. Ik heb natuurlijk al een hele hoop lekkere dansbare plaatjes gedraaid in Muziek en Zee. De eerste uren bijvoorbeeld. En nu net dat Burning Love, daar kun je redelijk op tekeer gaan. Maar dit is dan de officiële, met een diploma voor Janet Jackson. De meedansplaat van vandaag, en die heet Together Again.

Prachtig, prachtig duet van Peter Gabriel en Kate Bush, Don't Give Up. Ik zat laatst te kijken naar een serie op Apple TV, die heet Silo. Het is een beetje een science fiction serie. En daar trad Peter Gabriel op. Fantastisch om te zien. Ik zag iemand zingen achter een piano. Ik denk, wie is dat toch? Oh ja, Peter Gabriel. De muziek aan zee zit erop voor vandaag. Deze woensdag, de 2e september 2026. Zometeen Bassie Martinius. En wij spreken elkaar morgen. En ondertussen rock'n'roll met Queen.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
4: Oké.
3: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
12: Zometeen in West komt thuis het kabouterbos in Alphen aan de Rijn. Dat is weer eens keer kapot gemaakt. Het is 4 uur, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Die krijg je van Rogier van der Zanden.
13: Twee mensen zijn vandaag gewond geraakt bij een botsing tussen een scooter en een motorscooter op de Dumeelaan in Zoetermeer, vlakbij het centrum. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Welke verwondingen de twee slachtoffers hebben, is niet bekend. Voor de zwaargewonde scooterrijder is een traumahelikopter opgeroepen om een gespecialiseerde arts vanuit het ziekenhuis in te vliegen. De eerste bewoners van de oude pastorie achter de Scheepjeskerk in Hazenswoude-Rijndijk hebben de sleutel van hun nieuwe woning gekregen. De voormalige pastorie is verbouwd tot 9 sociale huurappartementen voor werkende jongeren. Die zijn bedoeld om jongeren uit de omgeving een mogelijkheid te bieden hun wooncarrière te starten. In totaal moeten er 29 sociale huurwoningen komen, meldt mediapartner Studio Alphen. Hagenaar Matthijs van Nieuwkerk gaat op SBS6 een spelshow presenteren. Het gaat om de quiz The Golden Elevators. Eerder werd al bekend dat Van Nieuwkerk een programma gaat maken over Aretha Franklin samen met Sherman Rouse. Matthijs van Nieuwkerk woont sinds 2 jaar in Den Haag. Op Radio West zei hij onlangs dat hij zich heel erg thuis voelt in de stad en er nooit meer weg wil. Meer regio nieuws om 4:30, nu het overige nieuws.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft 2 verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
4: In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelevaretsveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor Rijswijk Plaspoepolder 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Nootdorp een kwartier vertraging, daar staat een auto met pech. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 10 minuten oponthoud. A20 richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland van Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
17: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
18: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
17: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
19: Tot 7 uur, West komt thuis. Dit is

Wat blijft het toch een fijne plaat, hè? Olivia Newton-John en Orchestral. Dat zeg ik, ILO, wat was dat ook weer? Electric Light Orchestra. Jeetje, jongens, soms, hè? Dan schiet het zo ook je gedachten weer uit. Hoe is het mogelijk allemaal? Anyway, het was een plaatje uit 1980. Dat is natuurlijk gelijk een mooi bruggetje naar de 80s at 6. Dadelijk tussen 6 en 7. Muziek natuurlijk uit de jaren 80. Een hele kleine herhaling van die prachtige Amazing 80s week die we vorige week hadden op Radio West. Dus als je nog een plaatje wil aanvragen voor dat uur, Bas Apenstaart, omroepwest.nl. En in dat laatste uur ook hartstikke leuk. Er treedt op 17 september in het Paard een bandje op. Dat bandje dat noemt zich Vox Techniek. Ze spelen daar jaren 80 muziek. Helemaal zoals de artiesten het gemaakt hebben. En ze hebben de originele vocals die ze erbij draaien in het Paard. Dus het klinkt helemaal zoals het vroeger in de jaren 80 op de plaat is gezet. Nou, dat is natuurlijk heel erg interessant. Ik ga dadelijk even bellen met de organisator van dat concert. Nou, dat en nog veel meer in West komt thuis. Zoals bijvoorbeeld het Kabouterbos in Alphen aan de Rijn. Het is voor de zoveelste keer kapot gemaakt. Mijn collega Bart ging daar kijken. Hij komt er zo meteen over vertellen. En voor de rest natuurlijk heel veel vaste onderwerpen. Zoals je die van me gewend bent. Veel muziek natuurlijk ook. Zoals deze. Tommy Rowe. Die is een beetje draaierig.

0: En dan werd gezegd dat ik broze botten had. En dat vond ik zo interessant dat ik dacht, nou...
1: Laten we er maar een keer een goede scan van maken.
0: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou, ik maak me een stuk minder druk om die dingen. Ik me vroeger druk om maakte. Ik ben gewoon heel erg blij. Ik heb het gevoel dat ik veel meer tijd en aandacht heb voor de dingen.
1: Ja.
3: En voor wat andere mensen bewegen. Ook dat vind ik eigenlijk alleen maar heel mooi.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Met de Police was hij natuurlijk heel erg succesvol. 5 albums heeft de Police gemaakt. En toen was de koek op. Toen konden de mannen niet meer met elkaar door een deur. En Sting onder andere ging natuurlijk solo. En dat deed hij zeer verdienstelijk. Veel succes heeft hij daar ook mee gehad. If you love somebody, set them free. Van Sting was dat dus. We gaan het hebben over een kabouterbos. Ja, het bestaat echt. Voor de tweede keer in een paar weken tijd is in een kabouterbos in Alphen aan de Rijn een hoop vernield. Doodzonde natuurlijk. De vorige keer hielpen tientallen mensen nog mee om het bos weer op te bouwen. Bart, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent daar wezen kijken natuurlijk. Hoe trof je dat kabouterbos aan?
1: Ja, klopt. Ja, het was best wel triest, want ja, 3/4 van alle kabouters die daar stonden is kapotgeslagen. Of er is zwarte graffiti opgespoten. En ja, vooral Gerda, die hier bijna dagelijks mee bezig is, komt het wel echt hard aan.
2: Dat doet heel veel pijn. Ze weten echt niet wat ze aan pijn aandoen. Niet alleen voor mij, maar ook voor de kinderen die hier zo'n kabouter neergezet hebben van de zomer. En die nu terugkomen, de kabouter is kapot. Ja, dit is een goede kabouter, een nieuwe kabouter. En deze is zwart gespoten. En zoals deze paddenstoel en die kabouter en deze kabouter. Hier hing ook een prachtig bord kabouterbos. En dat is ook vernacheld. Helemaal in elkaar geslagen. Kijk, die staat er nog. Deze is dan de kop eraf geslagen. Muts kapot, zwart gespoten. Ik begrijp hier niks van. Want daar staat ook weer een zwarte kabouter.
0: Ja, je hoort het verdriet in de stem van Gerda. Bart, ondanks die vernielingen komen er nog gewoon kinderen spelen daar zo?
1: Ja, die vinden het eigenlijk nog steeds hartstikke leuk. Die merken het iets minder. Want elke kabouter die ze zien, vindt ze het altijd heel leuk om mee te spelen. En toen ik er was, was er bijvoorbeeld ook een jongetje die met zijn opa en oma daar naar de kabouters zat te kijken. En die waren daar ook specifiek omdat de kabouterbos daar was. Mm-hmm. En voor zo'n kind blijft het gewoon een enorm bijzondere plek.
3: Ik ben hier met mijn vrouw en mijn kleinzoon voor de eerste keer.
1: En vindt hij het ondanks de vernielingen toch leuk?
3: Nou, hij geniet. Je zag hem net lopen en moest even wennen. En nu loopt hij hier rond en geniet hij van alle kabouters en kabouterhuisjes. Dus wat dat betreft, hij merkt er niks van, gelukkig.
4: Druk maar op de bel. Dit is denk ik de bel. Druk maar op de bel. Kabouter, ben je thuis?
5: Ja.
4: Ja? Ik kom niks, hè? Die is boodschappen doen.
5: Ja.
1: Is de kabouter niet thuis?
5: Nee.
1: Hij is weg.
5: Denk ik weg. Boodschappen doen.
1: Boodschappen doen.
5: Oh ja.
0: Ja, fantastisch. Ja, kijk, kabouters moeten natuurlijk af en toe ook boodschappen doen. Hè? Dat weten jij en ik natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Bart, weet Gerda inmiddels nou hoe ze verder wil met het kabouterbos?
1: Ja, ze wil het kabouterbos gewoon weer zo opbouwen zoals het was. Na de vorige vernielingen kreeg ze ook enorm veel hulp van mensen om haar heen. Van vrijwilligers ook. En die brengen ook steeds weer nieuwe kabouters. Ja, alleen als je dan weer tussen de scherven staat voor de tweede keer al. Dan ga je er misschien toch over nadenken. Hoe kunnen we dit kabouterbos beschermen? Of kan er toezicht worden gehouden? En daar denkt ze nu over na.
6: Want zouden het bijvoorbeeld baldadige jongeren kunnen zijn die gewoon zin hebben om te slopen?
2: Als ik erover nadenk, dan denk ik, er zijn een paar stoere jongeren die denken dat dat heel erg leuk is. En die vinden zich heel erg stoer, ja.
6: Dus heeft u nu enig idee wie hierachter zit?
2: Nee, totaal niet. Er hangen hier geen camera's, er is hier geen elektriciteit. Officieel mag ik hier geen mensen opnemen, want het is openbaar gebied. Er lopen hier, zoals je net zag, ook allerlei mensen langs die hun honden uitlaten. En die willen ook niet gefilmd worden. We denken wel na over wat we hieraan kunnen doen.
0: Ja, dat zal nog een hele klus worden om te bekijken hoe je dit kan oplossen. Of in ieder geval kan voorkomen een volgende keer. Gerda die hoopt natuurlijk nu vooral dat het toch echt wel de laatste keer is geweest, hè Bart?
1: Ja, nee, dat hoopt ze heel erg. En eind oktober dan is het toch weer een klein feestelijk moment. Want dan wordt het kabouterbos weer officieel geopend.
0: Bart Josten, dankjewel.

Matt Simons, The Catch and Release, The Deep End Mix. Fijn plaatje blijft dat toch. We gaan alweer richting 4:30. Nieuws natuurlijk zometeen met Rogier van der Zanden. Robbie Williams zingt een moppie over het millennium. Nou, die wisseling die is inmiddels al...

0: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attents met ds.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
6: 5:02. Je luistert naar Radio West voor het nieuws in de studio. Rogier van der Zanden. Rogier, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Twee mensen zijn vandaag gewond geraakt bij een botsing tussen een scooter en een motorscooter op de Dumeelaan in Zoetermeer, vlakbij het centrum. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Welke verwondingen de twee slachtoffers hebben, is niet bekend. Voor de zwaargewonde scooterrijder is een traumahelikopter opgeroepen om een gespecialiseerde arts vanuit het ziekenhuis in te vliegen. Een vrachtwagen en een taxi zijn vanmiddag op elkaar gebotst op de Laan van Horenwijk in Den Haag. Daarbij raakte de taxichauffeur licht gewond. Beide voertuigen zijn beschadigd. Het ongeluk zorgde voor een file vanaf de snelwegen A4 en A13 richting Den Haag en de Hoornbrug in Rijswijk. Ook vanuit stadsdeel Ypenburg stond het verkeer in de file. Treinreizigers hoeven niet meer onverwacht voor een kapotte lift te staan. In de NS-app onder het kopje toegankelijkheid wordt de route tegenwoordig automatisch aangepast om kapotte liften op stations te mijden. Rolstoelgebruiker Nick Bootsman vindt het handig, omdat hij zijn reis nu beter kan plannen.
8: En ik heb hier nu al een reisje van Dordrecht naar Rotterdam-Alexander heb ik bijvoorbeeld ingevuld. Yeah. Kijk ik in de app. En dan zie je dat die reis, hoe ik hem ook wil maken, kan ik hem niet maken. Bij Braak zie je hier nu duidelijk in de app staan, de lift van perron 1-2 is kapot, dus daar kan ik niet heen. Dus in principe, ik weet nu wel een manier waarop ik hier kan komen.
9: Yeah.
8: Dan moet ik naar Centraal, op Centraal de metro naar Beurs, daar overstappen op de metro naar Alexander en dan kan ik daar alsnog komen.
7: De eerste bewoners van de oude pastorie achter de Scheepjeskerk in Hazerswoude-Rijndijk hebben de sleutel van hun nieuwe woning gekregen. De voormalige pastorie is verbouwd tot 9 sociale huurappartementen voor werkende jongeren. Die zijn bedoeld om jongeren uit de omgeving een mogelijkheid te bieden om hun wooncarrière te starten. In totaal moeten er 29 sociale huurwoningen komen, meldt mediapartner Studio Alphen.
6: Dankjewel Rogier. Dan gaan we naar Jordi Bloem voor het weer. Jordi, goedemiddag.
10: Hey Bas. Ja, de nazomer is het spoor een klein beetje bijster de eerstkomende paar dagen. Maar hij probeert ook wel weer terug te komen in het weekend. Nou, vanavond en vannacht passeren wat buien vanaf zee. Kleine buien, geen onweer, maar het kan af en toe wel stevig doorregenen. En het wordt niet veel kouder dan 17 of 18 graden met stevige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6, boven land windkracht 4 tot 5. En dat zal ook morgen en vrijdag het geval zijn. Met vrij veel wolkenvelden, af en toe regen. En misschien ook wel een enkele opklaring, vooral later morgenmiddag wat minder buien. En het is niet koud. Morgenmiddag 22 of 23 graden en vrijdag ook zo'n 22 graden. In het weekend dan hebben we meer zon. Zaterdag is het een graad of 21 'smiddags. En zondag met een zuid-zuidoostenwind 25 of 26 graden. Kijk, daar heb je de nazomer. En ook maandag is vrij warm en nog overwegend droog met geregeld zonneschijn.
6: Dankjewel. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Goedemiddag. Waar gaat het niet helemaal lekker op de weg?
11: Ja, de spits is wel weer terug van weg geweest. Er zat 90 kilometer file in totaal. Ons in de regio en de langste files die vind je op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een half uur extra reistijd na een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. De A4 richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid 10 minuten. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 10 minuten. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rijbaan dicht voor Rotterdam Prins Alexander. Omrijden verkeer richting Gouda kan via de A16, A13 en dan de A12.
6: Oké, Edwin, dankjewel. Tot straks weer.
11: Joep.
7: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Een liedje dat voornamelijk bestaat uit vocalen en een klein baspartijtje. Dat zit er nog wel bij natuurlijk. Billy Joel. Expecto Patronum! Twee kaarten voor Harry Potter in het Circus Theater. Ja, wie wil daar nou niet naartoe? Dan moet je wel eventjes graven in je kennis van het Latijns. Want ik heb hier namelijk een spreuk.
1: Scriptura volans!
0: Ja, en ook al ben je niet zo goed in Latijns, hoe zou je dat nou toch vertalen? Hè? Scriptura volans. Nou, maak me gek, gebruik je fantasie, want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste natuurlijk bij dat leuke spel van ons. En dan is het al snel goed. 070-390-5454 voor die twee kaarten voor Harry Potter. En dit is Creedence Clearwater Revival.

0: Have you ever seen the rain? Clearance.
1: Harry Potter, spreukenles.
0: Ja, we gaan weer op spreukenles, want we hebben hier een fantastisch mooie spreuk. Ik zal hem nog eens eventjes laten horen.
2: Scriptura Volans!
0: Scriptura Volans is de spreuk. Nou, aan de telefoon heb ik Joke, Joke de Mos van op Scheveningen. Dag Joke, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, hoe zit jij met je toveren vandaag de dag? Gaat het een beetje?
3: Oh, zeker. Ja hoor. Zeer ervaren ben ik.
0: Zeer ervaren tovenaar. Ja. Maar ze noemen je toch niet een heks, hè, af en toe? Of,
3: nou, soms wel. Oh, ja. Witte heks, hè. Witte heks.
0: Ja. Oh, we waren een keertje op wintersport en we hadden boodschapjes gedaan. En we lopen naar dat huisje terug. Moesten daarvoor een kleine trap aan de buitenkant van het huis oplopen. Staat daar in de hoek, staat een bezem. Zegt een vriend van mij, oh, Sandra is er al.
3: Nou ja, zoiets dus, inderdaad. Ja. Dat zou bij mij ook kunnen gebeuren, ja.
0: Ja. Nou, mooi Joke, mooi. Nou, je hoorde deze Latijnse spreuk. Ja, dat is natuurlijk een beetje vrije interpretatie, hè. Want,
3: ja,
0: scriptura volans, hoe zou jij dat nou vertalen?
3: Ik zou het vertalen als, laat het recht zegevieren.
0: Zo. Dat klinkt goed, hoor. Je krijgt van mij daar een applausje voor, natuurlijk.
3: Dankjewel.
0: Hoppakee. Ja, goed. Goed gedaan, Joke. Nou, stel je nou voor, hè, die twee kaarten die zijn dus voor jou. Ga je zelf of heb je bijvoorbeeld twee kleinkinderen of zo?
3: Nee. Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik ben één keer naar een film geweest. Ja? Een van de eerste films. En toen ben ik in slaap gevallen.
0: Het duurde jou een beetje te lang allemaal.
3: Ja, ik kende al die spreuken al natuurlijk, dus dat was voor mij, Nee, maar ik heb een kleindochter van 16 en die heeft alle boeken gelezen en die is daar helemaal fan van. En die zit al die tijd al te wachten dat ze daarheen kan. Ja. Ik zeg, nou, misschien komt het nog wel op Radio West.
0: Nou,
3: ga ik mijn best doen.
0: Nou, en je ziet wat er is gebeurd.
3: Ja, heel blij.
0: Hartstikke goed, alles bij Miraco. Nou, dat is helemaal mooi, ze mag haar oma wel dankbaar zijn. Die twee kaarten die komen jouw kant uit.
3: Dat zal ze ook wel lukken, ja, daarom. Leuk, hartstikke goed. Heel erg bedankt.
0: Graag gedaan. Joke, blijf even aan de lijn, want u kan nog eventjes je adres en zo noteren. Draai ik een mooi plaatje van Snelle. Tot de volgende keer. Dag Joke.
3: Super bedankt, Abbas.
0: Dag.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al net keer gelezen.

Bijzondere plaat hoor, dit van Snelle. Laat het licht aan. Daarvoor speelde ik dat spelletje waarbij je lekker twee kaarten kon winnen voor Harry Potter in het Circus Theater. Nou, dat was niet aan dovemans oren. Joke de Mos van Op Scheveningen, die ging er vandoor met die twee kaarten. En die gaat daar haar kleindochter blij mee maken. Nou, dat horen we natuurlijk graag hier op Radio West. Womack en Womack, dit is het liedje Teardrops, alweer van een klein tijdje geleden, 1988.

0: Womack en Womack waren dat.
1: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11.
2: Love and you is easy 'cause you're beautiful.
1: Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Don't Turn Around van Aswad was natuurlijk ook een grote hit. Maar deze mocht er ook zijn. Het liedje Shine. Zometeen is het 5 uur, dan krijg je natuurlijk het nieuws. En in het volgende uur gaan we het hebben over een mysterieuze liquidatiepoging in Schoonhoven. Nou, wat dat nou weer is, hoor je zo.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
2: Dit is Radio West.
1: Eerder te horen op Radio West.
3: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan. En het toelaat tot hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
4: Dat ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans. Alsof ze danspasjes doen met elkaar.
5: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen. Natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan. Alsjeblieft.
4: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo een beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen. En dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie er een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou, dat vrouwtje van Mingo, die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg. Hè.
5: Goed zo, genoeg.
4: Nou, en dan gaan ze, ja.
5: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
4: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij. Ja, precies. Ja.
1: Radio West. Altijd dichterbij.
2: Dit is Radio West.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
0: In West komt thuis zometeen aandacht voor een mysterieuze liquidatiepoging in Schoonhoven. Nu is het 5 uur, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt door Rogier van der Zanden.
13: Twee mensen zijn vandaag gewond geraakt bij een botsing tussen een scooter en een motorscooter op de Dumeelaan in Zoetermeer, vlakbij het centrum. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Welke verwondingen de twee slachtoffers hebben is niet bekend. Een van de twee is zwaar gewond, dat is de scooterrijder. Hiervoor is een traumahelikopter opgeroepen om een gespecialiseerde arts vanuit het ziekenhuis in te vliegen. Orgel Joke staat dit jaar op het programma tijdens de viering van Leiders Ontzet op de Nieuwe Rijn. Het podium waar Joke komt optreden komt op het water te staan. En naast Orgel Joke komt er ook een K3 Tribute Band en de band Nederpop All Stars. Dat is een formatie met onder meer Verwerf de Kunst en Henk Westbroek van Het Goede Doel. Dat meldt Mediapartner Centraal Plus. Hagenaar Matthijs van Nieuwkerk gaat op SBS6 een spelshow presenteren. Het gaat om de quiz The Golden Elevators. Eerder werd al bekend dat Van Nieuwkerk een programma gaat maken over Aretha Franklin samen met Shirma Rouse. Matthijs van Nieuwkerk woont sinds 2 jaar in Den Haag. Op Radio West zei hij onlangs dat hij zich heel erg thuis voelt in de stad en er nooit meer weg wil. Meer regio nieuws om 5:30, nu het overige nieuws.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
15: In de regio West staat 70 kilometer file. De meeste vertraging is er rond Rotterdam door ongelukken. De langste files staan op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Dus ze knopen de hoek en Roetvaardersveen. Een 30 minuten extra reistijd na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, is dicht na een ongeluk tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins Alexander. Verkeer richting Gouda kan omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, is ook een ongeluk gebeurd. Voor Rotterdam-Delfshaven, 10 minuten vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht. A44, Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, 10 minuten vertraging.
16: Wist u dat Scootmobiel Polane ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
17: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
20: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
21: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: vaste luisteraar Ben Mol vroeg gisteren een plaatje aan van de Hollies in de 70s at 6. Geen probleem natuurlijk. De reden waarom hij dat deed, dat was omdat hij erachter was gekomen dat zeer recent, zeer recent de Hollies gestopt waren met optreden. Na 63 jaar aan de bak te zijn geweest. De gitarist trok het fysiek niet meer. En toen zei, die was 80. En toen zei de drummer van 84, dan stop ik er nu ook mee. Dan zijn we er nu klaar mee. Het is natuurlijk waanzinnig, hè, na 63 jaar live opgetreden te hebben.
1: Sure.
0: Ja, twee founding members waren dat van de Hollies. Nou, hier waren ze dus nog eventjes op Radio West. Magic Woman Touch. Prachtig liedje.
1: Mooi. Ja, met die samenzang van ze. Hè, dat is echt. Ja. Daar tekenen zij voor eigenlijk, hè, de Hollies.
0: Absoluut. We kennen ze natuurlijk van ontzettend veel hits. En je hoort er met regelmatig plaatjes van hier op Radio West. Een hele goede middag. Het is 9,5 minuut over 5 uur. Je luistert naar Radio West. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Met straks tussen 6 en 7 de 80s at 6. We duiken weer eens even de jaren 80 in. En ik heb ook een mooi telefoontje in het vooruitzicht. Ik ga even bellen met concertorganisator. Want Vox Technic gaat spelen in het Paard. En wat doen die mensen nou? Die spelen de jaren 80 hits allemaal helemaal precies zoals ze in de studio zijn opgenomen. Doen ze live op het podium. En bijzonder daaraan is dat ze de originele vocalen van die hits, die worden er met de techniek van nu bijgestart. En dat klinkt helemaal alsof die artiest daar op dat podium staat. Zoals het in de studio klonk. Heel bijzonder. Ga ik dadelijk even over bellen om te vragen hoe dat dan toch allemaal in elkaar zit. Goed, en dan in dit uur gaan we het hebben over een mysterieuze liquidatiepoging in Schoonhoven. Richard komt zometeen, hij zit hier al aan tafel, te vertellen over twee podcasts. Ries, tipje van de sluier.
1: Ik heb een podcastserie waar je kippenvel van krijgt en misschien zelfs wel, tenminste ik zelf, op een negatieve manier.
0: Oeh, nou, dat klinkt niet al te best natuurlijk. Laat hem lekker aanstaan op Radio West, hoef je niets te missen tot 7 uur vanavond. Met fijne muziek, met een goede swing erin van een tante. Oh, die kan wel zingen hoor. Hier is Nina Simone.

Lynn Simone, Ain't Got No, I Got Life. Plaatje van Elvis Costello hier op de plaattafel. De draaitafel, de platentafel. A Good Year for the Roses. Nou, dat belooft niet veel goeds natuurlijk, hè, als hij dat gaat zingen.

0: Elvis Costello, a good year for the roses. Het is 14 minuten voor 5:30.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: De man die in maart van dit jaar een politieman neerschoot in Schoonhoven heeft van tevoren verkenningen uitgevoerd bij het woonhuis van het slachtoffer. Hij handelde in opdracht. Dat bleek vandaag bij de eerste inleidende zitting in de rechtszaak tegen de 27-jarige Hassan B. uit Turkije. Monica Overdijkink zit daar al minstens de halve dag. Monica, eerst even, waar ging dit over?
2: Hassan, nee. Goedemiddag, Bas.
0: Praat even in je microfoon, want het lijkt alsof je niet in je micro praat. Of in een andere micro.
2: Even kijken, ja. Is het zo beter? Of?
0: Ja, dat is ietsje beter. Ga je gang.
2: Even kijken. En je vroeg, waar ging het over? Nou, het gaat over een schietpartij op 19 maart van dit jaar in Schoonhoven op het Pascalplein. Het slachtoffer is een man van 36. Hij werd bij zijn woonhuis opgewacht en in zijn buik geschoten. 'S Ochtends vroeg om 7 uur toen hij naar zijn werk wilde gaan. En hij overleefde dat maar net. Nou, 6 dagen later werd de verdachte opgepakt in Duitsland. Het gaat om een man die een zwervend bestaan leidde. Hij was verslaafd en had psychische problemen, zo zei zijn advocaat vandaag. En hij is begin juni door de Duitse autoriteiten overgeleverd aan Nederland. En het vuurwapen dat hij daarbij gebruikte, dat was hij weggegooid in een sloot in Schoonhoven. Dat heeft de politie dezelfde dag nog uit het water gevist. En dat hebben ze met spoed laten onderzoeken op DNA. En toen bleek ook dat zijn DNA erop zat. Vrij snel werd gesuggereerd dat die moordpoging misschien te maken heeft met de achtergrond van het slachtoffer. Hij is niet alleen politieman in Nederland, maar hij is vooral ook afkomstig uit Iran. En hij was online op verschillende sociale media heel erg actief als activist tegen het Iraanse regime. Dus het idee was, misschien gaat het daar wel over.
0: Ja. Is dat inderdaad een mogelijk motief?
2: Nou ja, als dat al zo is, dan was de verdachte zich daar niet van bewust, zo zei hij. Hij beweert dat hij is ingehuurd door ene Pedro, dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn kwetsbare positie als zwervende verslaafde. Dat hij van weer iemand anders het vuurwapen en de vluchtauto heeft gekregen. En hij heeft tegen de politie gezegd dat toen hij werd ingehuurd, wist hij niet eens dat hij iemand moest neerschieten. En toen hij dat hoorde, ja, toen kon hij al niet meer terug. Eigenlijk wilde hij dat helemaal niet. En toen heeft hij het maar opgelost. Hij zegt, toen heb ik het initiatief genomen door maar één keer te schieten en te richten op de arm van het slachtoffer. Maar van een eventuele connectie met het Iraanse regime was hij zich absoluut niet bewust, zo zei zijn advocaat vanmiddag.
0: Ja, maar het Openbaar Ministerie denkt toch wel dat er een echt plan achter zat, hè?
2: Ja, zeker, want hij was 2 dagen eerder al in Schoonhoven aangekomen. Hij heeft voorverkenningen uitgevoerd bij het huis van de verdachte. Op 17 maart is hij daar geweest. Op 18 maart is hij 's ochtends vroeg weer geweest. Toen heeft hij, het slachtoffer een tijdje achtervolgd in zijn auto ook. En vervolgens is hij op 19 maart dus weer teruggegaan. Hij heeft nog een petje gekocht in Schoonhoven om zichzelf een beetje onherkenbaar te kunnen maken. Hij heeft waarschijnlijk ook zijn vluchtroute verkend. Dus ja, dat duidt allemaal op een vooropgezet plan. En dus vervolgt het Openbaar Ministerie ook voor poging tot moord en niet tot doodslag.
0: Ja, precies. Hoe gaat deze zaak verder, Monica?
2: Nou, de man zal psychologisch worden onderzocht. En dan moet nog even bekeken worden of dat door één psycholoog gaat gebeuren of dat er nog een extra deskundige daaraan wordt toegevoegd. Het slachtoffer gaat gehoord worden als getuige. Dat wil de advocaat van de verdachte graag. Want hij zegt, ja, het slachtoffer moet verklaren over wat hij heeft gedaan. Is hij misschien weggedoken? Hè? Want mijn cliënt zegt, ik richtte op de arm, maar de kogel kwam in zijn buik. Ja, hij zegt, ik wil precies weten hoe dat heeft kunnen gebeuren. Er wordt nog een getuigen gehoord. Dan is er in november weer een volgende voorbereidende zitting. En dan zou het in februari volgend jaar al een inhoudelijke behandeling kunnen worden.
0: Okidoki, Monica. Je houdt het allemaal in de gaten voor ons. Dankjewel. Succes zometeen op de televisie. In West Vandaag is Monica ook te zien over deze zaak. Dag.
2: Doei.
0: Zometeen hier bij mij in de studio. Ja, niet Phil Collins. Die zingt studio, maar niet studio. Daar wordt Jim van der Del. Hij komt zometeen vertellen over voetballen en zo.

0: Phil Collins, studio hier op Radio West. Nou, hij is hier bij mij in de studio. Jim van der Tel. Flauw, hè, dit. Ach, wat is dit weer flauw. Maakt niet uit, joh. Hey, Jim, jij zei... Bassie, ik moet even wat vertellen over voetbal vanmiddag. Ja. Ik kom bij je aanschuiven.
1: Ja, het is druk.
0: Ja, absoluut. Want om 11:55 sluit de transfermarkt in Nederland. En tot die tijd kan ADO Den Haag... Andere clubs natuurlijk ook, maar ADO Den Haag, daar gaan wij het over hebben. Die kan dan spelers aankopen en verkopen. Ja, een drukke dag op de sportredactie, Jim. Nou ja, hoe verloopt de dag tot dusver?
1: Ja, dat is raar. Ik zeg tegen jou net op voorhand dat het een drukke dag is. Maar er is natuurlijk nog helemaal niks aangekondigd bij ADO Den Haag. En ook wij zitten er nu bovenop. Maar we weten dat er iets aan zit te komen. We weten dat ADO Den Haag zich nog veel versterken. Sterker nog, de wens is zelfs om 3 spelers te halen. Nou, we gaan nu richting de klok van 6. Dan heb je nog 6 uur
0: zes uurtjes
1: om dat te gaan doen. De afgelopen jaren, dat moet ik er wel bij zeggen... is het bij ADO eigenlijk altijd zo geweest... dat je dan nu even belde met de technisch directeur. Dan zei hij van, nou, het is klaar. We gaan lekker wat eten bestellen en dan gaan de lampen hieruit.
0: Oh ja.
1: We hebben namelijk gedaan wat we moeten doen. We hebben die gehaald, we hebben die laten gaan... en nu gaat er niks meer gebeuren.
0: Ja.
1: Maar... vanavond is het zo'n avond dat je echt tot 12:00 moet wachten.
0: Heb jij ook echt je telefoontje continu in je hand?
1: Ja, ik heb hem net voor de 2e keer opgeladen. Ik moest om 6:50 bij jou zijn. Ik moet om 6:30 bij de tv zijn. En daartussendoor zitten belletjes naar zaakwaarnemers. Blijft die? Wil die weg? Wat speelt er? Wat verwacht je? Ja, je hoort aan alle kanten informatie. En ja, het is een super interessante dag. Collega's bouwen ook 12:00 lang op naar dat 12:00 moment. Met zo'n deadline day show. Dus dat je de hele dag op een stream of op tv kan kijken. Van wat gebeurt er? Dan schuift die aan,
0: Ja.
1: Dus het is altijd een soort Sinterklaasavondgevoel voor journalisten.
0: Ja, ik kan me daar alles bij voorstellen. Gaat op dit moment ook alles een beetje zoals jij had verwacht dat het zou gaan?
1: Nee, want ik had gedacht dat ADO wel eerder al op de dag spelers zou presenteren. Inmiddels weten we dat er een keuring is geweest en dat er een speler aankomt. Dus daar zijn we nu druk mee. Want jij wil natuurlijk.
0: Wie is dat dan?
1: Op hebben. Dat kan ik je nu nog niet vertellen. Maar ik beloof je dat ik dat snel boven water ga krijgen.
0: Ja,
1: en er wordt volop nog gebeld. Net nog gebeld met België. Daar zitten ook wat zaakwaarnemers die werkzaamheden hebben met ADO, voor ADO. En er wordt daar ook naartoe gebeld, want ze zoeken nog een positie... en ze zoeken nog dit en ze zoeken nog dat. Dus er wordt nog volop op de burelen van ADO Den Haag gezocht naar spelers.
0: En zie jij trouwens nog spelers vertrekken?
1: Dat is een goede vraag. Ik weet inmiddels dat de kans vrij groot is dat Matteo Waan blijft... Daar was wat interesse voor. Uit onder andere België, uit Spanje, uit Denemarken. Maar hij heeft besloten dat ondanks dat hij momenteel even niet in de basis staat... hij voor zijn plekje wil knokken. Ik vermoed dat Luca Rijssel, de spits, die ook zijn plekje kwijt is voorin... ook gaat blijven. Ja, en wat wel leuk was om te zien is dat spelers als bijvoorbeeld Nigel Thomas... de linksbuiten van ADO, daar werd van verwacht dat hij misschien zou vertrekken. Maar opeens stond hij tegen Feyenoord in de basis en scoorde die. Aan de ketting, die mag niet weg.
0: Nee.
1: Dat is ook wel weer... het leuke van de voetballerij, dat het ook snel weer anders kan zijn.
0: Het is zo fluïde als wat, hè?
1: Ja,
0: altijd,
1: precies,
0: absoluut.
1: Ja.
0: Tot slot, want jij moet ook naar tv. Gaat er nog een klapper komen?
1: Nou, een klapper durf ik je niet te garanderen. Maar 1 minimaal sowieso wel. 1 speler die gaat komen. En ja, nogmaals, ik heb ingezet op 3. Kijkend naar de posities die ze willen. Een linksback, een middenvelder en een rechtsbuiten.
0: Ja.
1: Maar het moet ook allemaal maar lukken, hè, op het kantoor bij ADO Den Haag.
0: Ja.
1: En de bomen reiken niet tot in de hemel op dit moment financieel gezien. Dus... ja, je moet creatief zijn.
0: Spannende dag.
1: Creatief boekhouden, Bas.
0: Zo is benut.
1: Dat doen we al jaren.
0: Op naar tv. Dankjewel, hè.
2: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
3: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en AFC. Kan Rijnsburg eindelijk de eerste overwinning van het seizoen behalen? Katwijk speelt een thuiswedstrijd tegen Jong Almere City. En in de derde divisie B een derby tussen VVSB en FC Lisse.
2: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
4: Op 89.3 Radio West.
0: Het nieuws van 5:30 is onderweg.
5: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerful Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
14: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
15: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Het is 17:30 op Radio West, het nieuws met Rogier van der Zanden. Rogier, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Buurtbewoners van het Kalverbos in Delft vrezen dat er toch een groot restaurant in de buurt komt nadat de gemeenteraad in januari nee zei tegen dit plan. Discussie over horeca in het Kalverbos sleept al jaren. In 2022 opende in de leegstaande Watertoren een kunstcentrum en de eigenaar daarvan wilde toen al horeca met een groot terras. Dat is door de gemeente afgewezen, maar volgens de buurtbewoners zijn die plannen nog niet helemaal van de baan. Ze vrezen geluidsoverlast en drukte bij het Kalverbos als er horeca komt, meldt mediapartner Omroep Delft. Een vrachtwagen en een taxi zijn vanmiddag op elkaar gebotst op de Laan van Horenwijk in Den Haag. Daarbij raakte de taxichauffeur licht gewond. Beide voertuigen zijn beschadigd. Het ongeluk zorgde voor een file vanaf snelwegen A4 en A13 richting Den Haag en de Hoornbrug in Rijswijk. En ook vanuit stadsdeel Ypenburg stond het verkeer in de file. De eerste bewoners van de oude pastorie achter de Scheepjeskerk in Hazenswoude-Rijndijk hebben de sleutel van hun nieuwe woning gekregen. De voormalige pastorie is verbouwd tot 9 sociale huurappartementen voor werkende jongeren. Ze zijn bedoeld om jongeren uit de omgeving een mogelijkheid te bieden om hun wooncarrière te starten. In totaal moeten er 29 sociale huurwoningen komen, meldt mediapartner Studio Alphen. En Orgel Joken staat dit jaar op het programma tijdens de viering van Leidens Ontzet op de Nieuwe Rijn. Het podium waar Joken komt optreden komt op het water te staan. Naast Orgel Joken komt er ook een K3 Tribute Band en de band Nederpop Allstars met onder meer VOF de Kunst en Henk Westbroek. Dat meldt mediapartner Centraal Plus. En Hagenaar Matthijs van Nieuwkerk gaat op SBS6 een spelshow presenteren. Het gaat om de quiz The Golden Elevators. Eerder werd al bekend dat Van Nieuwkerk een programma gaat maken over Aretha Franklin samen met Shemma Rouse. Matthijs van Nieuwkerk woont sinds 2 jaar in Den Haag. En op Radio West zei hij onlangs dat hij zich heel erg thuis voelt in de stad en er nooit meer weg wil.
0: Dankjewel. Jordi Bloem, ja, jij weet wat het de komende uren gaat worden, hè?
17: Nou, vanavond en vannacht passeren wat buien vanaf zee. Kleine buien, geen onweer, maar het kan af en toe wel stevig doorregenen. En het wordt niet veel kouder dan 17 of 18 graden met stevige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6, boven land windkracht 4 tot 5. En dat zal ook morgen en vrijdag het geval zijn. Met vrij veel wolkenvelden, af en toe regen. En misschien ook wel een enkele opklaring, vooral later morgenmiddag wat minder buien. En het is niet koud. Morgenmiddag 22 of 23 graden en vrijdag ook zo'n 22 graden. In het weekend dan hebben we meer zon. Zaterdag is het een graad of 21 'smiddags. En zondag met een zuid-zuidoostenwind 25 of 26 graden. Kijk, daar heb je de nazomer. En ook maandag is vrij warm en nog overwegend droog met geregeld zonneschijn.
0: Nou, lekker hoor. Edwin Gerritsen, goedemiddag. Hoe gaat het op de weg?
18: Dat was ruim 120 kilometer file. Er is veel vertraging rond Rotterdam. Dat is de nasleep van een ongeluk daar. Moet even mijn scherm meewerken.
0: Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Heb je een hacker op je scherm?
18: Ik denk het, dat ik gehackt ben. Oh. Nou, ik heb ze weer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Schiphol en Roelevarensveen heb je een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein. 20 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de A20 bij Rotterdam richting Gouda. Voor Rotterdam Prins Alexander zijn twee rijstroken dicht. Op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Delfshaven heb je 10 minuten oponthoud.
0: Dankjewel Edwin, tot straks weer.
18: Doei.
16: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: West komt thuis.

0: Farley met zijn bandje The Wailers. Could You Be Loved?
1: Podcast met Richard.
0: Richard Grootbot, een heel goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bas.
0: Welkom weer in de studio om te komen praten over podcast. Van hier of van daar of van ver weg. Of mooi of stereo of mono. Je bedenkt altijd wel weer wat. Wat heb je deze week
2: meegenomen? Ik wil eigenlijk beginnen met een podcastserie van onszelf.
0: Nou, ik hoor het graag.
2: Uit eigen huis, Omroep West, ging deze week een première. Heet De Podcastrechter.
0: Ja.
2: En die stelt luisteraars voor de vraag: zou je het aandurven om voor één dag rechter te zijn?
0: Want dat is een interessante.
2: Dan moet je dus over soms heel ingewikkelde zaken een oordeel geven. Een nieuwe podcastserie die daagt luisteraars ook uit om te denken, wat voor straf zou de verdachte dan moeten krijgen? Gaat over echte zaken, overigens. Mm-hmm. Rechtbankverslaggever Martijn Hooijen die vertelt je dan alle details over 6 best wel ingewikkelde zaken. Hoe het in de rechtbank aan toe ging, wat de verdachte heeft gezegd, welke vragen werden gesteld, welke informatie was er, welke informatie was er niet. En tijdens het luisteren kun je dan als podcastrechter een oordeel vormen. Maar gegarandeerd dat je je ook weer bedenkt, dat je ook weer van mening verandert, naarmate Martijn wat meer vertelt over de bewijzen en de verhoren in de rechtszaal.
3: Ja, dan ga je toch anders kijken naar zo'n zaak. Er zitten veel meer achter dan alleen maar het misdrijf.
2: Ja, het zijn heel veel details en soms draait het daar net om. Het oordeel van de echte rechter hoor je dan elke keer aan het begin van de volgende aflevering. Dan weet je, zo dacht de rechter erover.
0: Ja.
2: En we zien dat die serie meteen luisteraars krijgt. Want op YouTube, waar de serie nu ook te bekijken is, we maken vanaf nu alle series ook met beeld, hebben 15.000 mensen die eerste aflevering nu al bekeken in de afgelopen 2 dagen. Dat is opmerkelijk.
0: Oh.
2: De podcastrechter heet die. En ik heb nog een heel speciale serie. Die heet Stoffelijk.
0: Ja, hoe je maar wil. Je kan twee kanten uit.
2: Ja, het is een Vlaamse serie die gaat over mensen die hun lichaam na hun dood ter beschikking van de wetenschap stellen.
0: Ja.
2: Wat gebeurt er dan mee eigenlijk? Hè? Vere Dufleur maakt die serie. Haar vriend heeft zijn lichaam ooit ter beschikking van de wetenschap gegeven. Hij had alvleesklierkanker. Hè? Nou, hij kon niet meer genezen. En 10 jaar later realiseert Veerle zich dat ze eigenlijk helemaal geen idee heeft. Wat hebben ze nou concreet met dat lichaam gedaan?
0: Mm-hmm.
2: Dus dat gaat ze uitzoeken. In de Universiteit van Antwerpen is ze dan aanwezig bij het eerste anatomie-practicum voor studenten in, nou ja, een snijzaal, hè, zo heet dat daar.
0: Ja.
2: Veerle die is daarbij als 2 studenten het gezicht van een overleden vrouw met een mes uit elkaar halen om zo de structuur te leren kennen.
4: Marthe en Sarah halen beetje bij beetje de huid weg. En daarmee verdwijnt eigenlijk het gezicht van de vrouw.
5: Van hier ongeveer, hè?
2: Je hoort het ongemak.
0: Ja,
2: de rilling die toch een beetje over de ruggen loopt van die leerlingen als ze een heel stuk van dat gezicht van die vrouw opensnijden. Dat moeten ze waarschijnlijk laten doen. Hè? Ja. Dat wordt hun vak. Die podcastmaker die probeert intussen natuurlijk niet aan haar vriend te denken. Hè? Hoe zijn lichaam daar waarschijnlijk ook is opengesneden. En in de 3e aflevering is ze aanwezig als een medewerker de lichamen, ja, verdeeld. Ik weet ook niet hoe ik het anders moet zeggen.
0: Nou ja, het is ook zo.
2: Het klinkt een beetje plomp verloren, maar hij verdeelt lichamen zodat bijvoorbeeld aankomende hersenchirurgen alleen de hersens krijgen die ze willen onderzoeken. En mensen die dan een knieoperatie moeten oefenen, die krijgen dan zo een knie. David heet die medewerker. Met zijn elektrische zaag, zo eentje van een bouwmarkt, weet je wel, maakt hij de schedel open van een overleden vrouw die op zijn tafel ligt. En dit hele verhaal draait om details. Veerle ziet dat die vrouw haar oranje pantoffels nog aan heeft.
3: Wat geluid.
4: David Zaag volgt de lijn die hij getekend heeft op de schedel. Terwijl hij aan het zagen is, slaat een verbrande geur me in het gezicht.
0: Ja, het is wel zo.
2: Hou op. En de rest van het lichaam van die vrouw is niet gebruikt. Haar hersens gingen dus naar de snijtafel. Maar ze mocht er oranje pantoffels aanhouden.
0: Mm-hmm.
2: Stoffelijk heet die serie. Het is zo goed opgenomen, Bas.
0: Ja.
2: Dat ik van de geluiden af en toe echt
0: kippenvel.
2: Ja. Maar goed, sensatiezoeker als ik ben, wil ik het dan toch juist horen. En ik denk de luisteraar denk ik ook wel stoffelijk. En een serie waar jij je voor 1 dag rechter mag voelen, die heet De Podcastrechter.
0: Nou, je hebt weer wat bijzonders meegenomen, Ries.
2: Zeker.
0: Tot volgende week. Nee, tot over 2 weken.
2: Zo is

0: Stevie Wonder.
1: Tot 7 uur, West komt thuis.
2: Dit is Radio West.
0: De kopstartplaat van gisteren was van Talk Talk. Life is what you make it. En dat zorgt ervoor dat we vandaag zoeken naar een plaatje dat begint met het woord it. Mag ook een vertaling zijn natuurlijk. Wat dat allemaal is geworden, dat hoor je na deze plaat van Somber. Het liedje heet Undressed.

0: Somber op Radio West Undressed.
1: De Kopstaartplaat.
0: In onze rubriek met de muzikale kettingbrief zijn we inmiddels beland bij de kopstaartplaat van gisteren. Dat was Talk Talk. Life is what you make it. En dat betekent dat de plaat van vandaag moet beginnen met het woord it of een vertaling daarvan. Hier zijn de reacties die ik vandaag per mail van jullie heb binnengekregen. Martin Mulder die schrijft, ja, wat was dat toch een geweldige band. Hè? Talk Talk met een authentiek geluid. En misschien kan ik ze nu nog wel meer waarderen dan in de jaren 80. En dat gezegd hebbende, ik heb er nog eentje van zoals bijdrage voor de ethisch woensdag. Namelijk It's My Life. We draaien het gewoon nog een keer om. Ja, dat kan natuurlijk in deze rubriek. Hè? En anders zou je hem ook nog wel graag als verzoekje willen horen. Martin, ik ga kijken wat ik voor je kan doen. Grace Lindhorst uit Zoetermeer, ze schrijft Hadibas. It's Raining Again van Supertramp, dat vind ik toch echt een supernummer. Hopelijk valt de keuze hierop. Hartelijke groet uit Zoetermeer van Grace. Grace, dank je. Tilly Verthuizen schrijft, haar lieve Bas, genietend van het zonnetje, dat was allemaal gisteren, is ze op de snor gegaan voor de kopstaartplaat van het midden van de week. Ze schrijft, ik had een leuke Duitse, maar ik kwam toch weer uit bij Eros Ramazzotti. Il Camino. Il Camino, dat is Italiaans voor de weg, de tocht of de wandeling. Keuzes, keuzes, keuzes. Geniet van je avond en een groet van Tilly. Dank je wel, Tilly. Piet van der Poel, hij schrijft, hoi Bas. Voor de volgende kopstaartplaat kies ik weer eens voor een echt soulnummer. Ja, en wie kan dat nou beter dan Millie Jackson? It Hurts So Good, dat is wat ik voorstel. Ze nam het nummer op in 1973 voor haar tweede album, dat dezelfde titel kreeg. Het gaat over een liefde die tegelijkertijd pijnlijk en onweerstaanbaar is. De geliefde zet haar hart, haar trots en haar emoties flink onder druk. Maar juist die pijn lijkt deel uit te maken van de aantrekkingskracht. Muzikaal is het een heerlijke mix van soul en funk, met die typische sfeer van de vroege jaren 70 en Millie Jackson's onovertroffen stem. Weer mooi opgeschreven door Piet van der Poel uit Zoetermeer. Dankjewel, Piet. Romeo Stadloe, hij schrijft, hoi Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat. R.E.M., It's the end of the world as we know it. Een fijne uitzending, groetjes van Romeo. Dank, Romeo. Koos Enthoven, hij schrijft, hoi Bas, vandaag is mijn suggestie John Mayall en de Bluesbreakers met It Hurts Me Too uit 1967. Toen nog met Peter Green en Mike Fleetwood die Eric Clapton vervingen, maar niet voor lang nadat zij al snel Fleetwood Mac oprichten. Hartelijke groeten van Koos. Koos, dankjewel. Geer Slootweg, hij schrijft, hey Bas, zijn we weer. Ik heb vandaag al suggestie voor de kopstaartplaat die van Lenny Kravitz met It Ain't Over Until It's Over. Een hit uit 1991. Een fijne uitzending. Groeten van Geer. Geer, dank. Jan Keizer, hij schrijft, hoi Bas. Waar we op verder moeten is uiteraard makkelijk, omdat er heel veel van gemaakt is. Met It aan het begin maakt het ook weer een beetje lastig om dan weer een keuze te maken. Nou, omdat het na zessen dan weer 80s at 6 is, ga ik ook een nummer uit de 80s voorstellen. Namelijk Pet Shop Boys, It's a Sin. Met de groetjes van Jan. Jan, dank. Carla Slootweg, ze zegt, ik kies als kopstaartplaat It's Not Unusual van Tom Jones. Groetjes Carla, dank. Kees Pronk, hij schrijft, dag Bas, voor de kopstaartplaat ga ik voor, er is die weer, It's a Sin van Pet Shop Boys. Een van de populairste nummers van het Engelse synth-pop duo. Komt van hun album Actually uit 1987. Sam van der Meulen, hij schrijft, hey Bas, voor de kopstaartplaat van vandaag stem ik op East 17 met It's Alright. Voor dit nummer kies ik omdat dit een mooie rustige opbouw heeft en de afsluiting vind ik ook fijn. Tussendoor lekker om los te gaan in de danssfeer. En het nummer is ook toepasselijk hier. Ik heb na heel veel jaar zonder fiets een hele mooie nieuwe elektrische besteld. En wat is dat een gedoe met de bezorging, maar hopelijk. Net als de titel van dit nummer zal het uiteindelijk wel goed komen. Met andere woorden, it's all right. Het komt all right. Nou, ik help het je hopen, Sam. Zal toch wel, hè? Lieve mensen, de kopstaartplaat van vandaag. Inderdaad. Een Engels synthpop duo. Mooie verwijzing ook naar het volgende uur. 80s at 6, waarin ik ook nog even ga bellen. Met een concertorganisator. Er komt een bandoptreden in het Paard, 17 september. Die spelen alles uit de jaren 80. Allemaal helemaal zoals het moet klinken. En ze hebben dan de originele vocalen van de muziek in de computer. En dat zingt dan mee. En dat klinkt dan, als je je ogen dicht doet, helemaal echt. Dat moet er volgens mij heel mooi uitzien. Er komt ook allerlei grafische toestanden erbij. Nou goed, dat gaat hij dadelijk allemaal zelf vertellen als ik met Mark ga bellen. Daarover. Goed, dit is de kopstaartplaat van vandaag. Pet Shop Boys, It's a Sin. It's a sin.

0: De kopstartplaat van vandaag, Pet Shop Boys, It's a Sin. En dat betekent dat de plaat die we morgen als kopstartplaat moeten aanwijzen, ja, die moet beginnen met het woord sin, zonde. Ik ben benieuwd of je daar iets mee kunt vinden. Mag ook in een andere taal natuurlijk, hè? Gewoon lekker vertalen. Een ideetje, stuur dat aan bas@omroepwest.nl. bas@omroepwest.nl. Hetzelfde mailadres voor zometeen.
1: 80's at 6.
0: Dan draai ik alleen maar platen uit de jaren 80. Als je plaatje wil aanvragen, bas@omroepwest.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
10: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
11: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
10: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
11: Al 100 jaar.
10: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
12: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
13: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
0: Zometeen in West komt thuis.
1: 80's at 6.
0: Laat je aanvragen bas@omroepwest.nl. Het is 6 uur, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Met Rogier van der Zanden.
14: Hassan B., de 27-jarige man die ervan wordt verdacht een Iraanse politiemedewerker te hebben neergeschoten in Schoonhoven, beweert dat hij de man niet wilde doden. Dat zei zijn advocaat vandaag in de rechtbank. Ook stelt B. dat hij niet wist dat het slachtoffer van Iraanse afkomst is en bij de politie werkte. De Iranier werd afgelopen maart neergeschoten op het Pascalplein in Schoonhoven. Buurtbewoners van het Kalverbos in Delft vrezen dat er toch een groot restaurant in de buurt komt, zelfs nadat de gemeenteraad in januari nee zei tegen dit plan. De discussie over horeca in de Oude Watertoren en het naastgelegen pomphuis aan het Kalverbos zijn toen door de gemeente afgewezen, maar volgens de buurtbewoners zijn de plannen daarmee nog niet van de baan. Ze vrezen geluidsoverlast en drukte bij het Kalverbos, meldt Omroep Delft. Orgo Joke staat dit jaar op het programma tijdens de viering van Leiders Ontzet op de Nieuwe Rijn. Het podium waar Joke komt optreden komt op het water te staan. En naast Orgo Joke komt er ook een K3 tribute band en de band Nederpop All Stars. En dat is een formatie met onder meer VOF de Kunst en Henk Westbroek. Dat meldt Mediapartner Centraal Plus. Een overzicht van het regionieuws straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Edwin Gerritsen van de ANWB, die weet waar we nog vaststaan in het verkeer.
16: In de regio West staat nog 50 kilometer file. De langste file is dan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knopen de Hoek en Roelevarensveen een half uur oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 10 minuten oponthoud. De A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins Alexander een half uur oponthoud de opruimwerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
19: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Het is altijd leuk als er een persoonlijke favoriet in de speellijst staat. Nou, dan draai je natuurlijk met extra veel plezier zo'n plaat. U2 was dat, Pride in the Name of Love. Het is 9 minuutjes over 6.
1: 80's at 6.
0: Op de woensdag dan draaien we altijd plaatjes tussen 6 en 7 uit de jaren 80. Nou ja, ik heb nog heel veel verzoeken staan van vandaag. Ook nog van vorige week. Maar je kunt natuurlijk altijd even een mailtje sturen als je een plaatje wil horen. bas@omroepwest.nl. Zometeen in dit programma het Rondje Regio. We gaan weer eens even buurten in Leidschendam-Voorburg en of Zoetermeer. Wat het is geworden, ik laat me verrassen door Annieke Enthoven zometeen. De plaat in zijn achteruit, het spelletje. Ja, dat is een heel bijzonder plaatje. Maar ook wel weer heel erg herkenbaar en ook heel erg jaren 80. En over heel erg jaren 80 gesproken, de band Fox Techniek speelt 17 september in het Paard. Ze spelen daar allemaal 80's muziek. Doen ze allemaal live. Ze maken al die synthesizer geluiden helemaal live. Live bijgedrumd, alles erop en eraan. En ze hebben door de wonderen van de techniek de originele vocalen van die liedjes weten te plukken uit het verleden. Ze brengen ze terug naar het heden. Dus je hoort daar de originele zangers en zangeressen van die hele bekende hits die je daar op 17 september in het Paard kunt gaan horen. Hoor je daar voorbij komen. Nou, dat wordt natuurlijk heel bijzonder. Ik ga dadelijk even bellen met Mark Lankrijer. Hij organiseert dat concert en hij kan er van alles over vertellen. Dat waren de dienstmededelingen. Dan is het tijd voor het volgende verzoekplaatje natuurlijk. Erg veel mail binnengekregen. Ik scan er even doorheen. Een plaatje dat eigenlijk al meer dan een week is aangevraagd. En die ga ik lekker met veel plezier draaien. Bezoek van Jan Keizer. Hij heeft er de hele week op gewacht, vorige week. Op deze prachtige plaat, maar is niet voorbijgekomen. Daarom draai ik hem natuurlijk voor jou. George Michael, daar heb ik het over. A Different Corner.

0: George Michael, A Different Corner, op verzoek van Jan Keizer. En daarmee werd het bijna kort over zes. En dan zijn we vanzelf toe aan het rondje regio op de woensdag. Dan gaan we altijd even buurt in Leidschendam-Voorburg en of Zoetermeer. Nou, Aniek Enthoven, zij is altijd verantwoordelijk hiervoor. Aniek, waar neem je me mee naartoe?
1: We gaan naar Zoetermeer vanavond, Bas.
0: Ah, okidoki. Wat speelt daar in Zoetermeer? Ja, heel veel natuurlijk, maar wat speelt er onder andere?
1: Ja, van alles. Maar dit is vervelend nieuws, hoor. Dit gaat over de Bridge Club Zoetermeer.
0: Ja.
1: Zij moeten op zoek naar een nieuwe locatie. Ze hebben 260 leden, dus dat is echt een grote vereniging. En zij kaarten nu in wijkcentrum De Vlieger in Rokkeveen.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar zijn ze vanaf volgend jaar niet meer welkom.
0: Oh.
1: Want dat bestuur van dat wijkcentrum die zegt, ja, die kaartclub is veel te groot, ze gebruiken te veel zalen. Ja, en dat is voor de Bridgers natuurlijk heel vervelend. Dat besluit komt hard aan.
2: Nou, verschrikkelijk. Ja, je mist gewoon een hoop contacten, een hoop gezelligheid.
3: We spelen op maandagavond, woensdagmiddag en donderdagmiddag. En sommige leden spelen ook twee keer in de week. Dus het is een gezellige groep mensen bij elkaar.
2: Als je een leuke oude dag wil hebben, dan moet je leren Bridgen. En nou, dat is echt zo.
0: Ja, Aniek, nou, dat is mooi balen voor die mensen.
1: Ja, dat vertrek kwam heel onverwacht, zeggen ze zelf, hè, van de Bridge Club. Zij zeggen, ja, midden in de vakantie kwam er opeens een brief op de mat. 1 januari is de huur opgezegd.
0: Zo.
1: Ja, nou heb ik natuurlijk even gebeld met De Vlieger, met het wijkcentrum. En zij zeggen, nee, dat speelt al veel langer. We hebben al een aantal keer aangegeven dat ze eigenlijk veel te groot worden. Daar is al lang over gepraat. Ja, en we hebben nu dan de knoop doorgehakt dat ze gewoon weg moeten.
0: Mm-hmm.
1: Dat wijkcentrum geeft aan, ja, we waren een paar jaar geleden heel blij met zo'n grote huurder. Hè, want ze huren veel zalen en vaak. Toen zat dat wijkcentrum een beetje in het slop. Inmiddels gaat het heel goed met De Vlieger. En hebben ze bijvoorbeeld een aanvraag gekregen van de Klaverjasclub, die daar op donderdagmiddag wil kaarten. Van een kidscrea-club die op woensdagmiddag wat wil doen. Maar ja, dat kan niet.
0: Mm-hmm.
1: Omdat die Bridgers daar 3 keer per week zitten en dan 4 zalen huren op die momenten.
0: Zo dan.
1: Nou zeggen de Bridgers weer, ja, maar er is altijd nog een zaal over. Dan kan het natuurlijk ook op woensdagochtend, want dan zijn we er niet. Of het kan op vrijdagmiddag. Nou ja, die twee komen er niet uit. Dus die Bridgers zijn al heel druk bezig met een andere locatie vinden. Maar ja, dat is natuurlijk niet makkelijk. Veel mensen, hè, dus 120 stoelen nodig,
0: ja.
1: 30 tafels, een bar voor de nazit. Want daar zit natuurlijk ook een sociaal elementje aan.
0: Ja.
1: Maar zij zetten wel alles op alles om door te kunnen met hun sport.
3: We hopen dat de gemeente ook echt zich dit aantrekt. En samen met ons en samen met De Vlieger wil kijken naar een goede oplossing.
4: Het is veel te leuke club. Ik ga echt nooit stoppen. Nee, voor mij moet ik een taxi bellen als ik niet meer kan lopen.
0: Oh, nou, ja, inderdaad. Ja,
1: ja.
0: Ja. Maar ze moeten toch ergens terecht, hè? Hoe moet dat nou, joh, allemaal?
1: Ja, dat is de vraag. Kijk, dat wijkcentrum is de Bridgers al wel tegemoet gekomen. Want die geven zelf ook wel toe. Ja, we hadden misschien iets duidelijker moeten zijn over die opzegging en dat beter moeten communiceren. Dus ze geven ze nu tot mei de tijd in plaats van tot 1 januari.
0: Ja.
1: Maar volgens hen is langer blijven echt geen optie. Dus ze zullen toch op zoek moeten naar een andere ruimte.
0: Goh, nou, dat is heel erg zuur. Zuur nieuws uit Zoetermeer. Was dat hem voor wat dat betreft deze week?
1: Ja, Leidschendam-Voorburg pas. Daar is eigenlijk alleen maar nieuws over de politiek, hè, vandaan.
0: Ja.
1: Ik weet niet of je dat gevolgd hebt, maar daar zijn de coalitieonderhandelingen opnieuw geklapt.
0: Ja.
1: Hè? Dat was in maart, die verkiezingen. We leven inmiddels in september. Ja, dat schiet daar allemaal niet zo op. Komende donderdag, dus dat is morgen. Morgenavond is er een gemeenteraadsvergadering. Daar gaan ze het allemaal weer opnieuw proberen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, helder verhaal. Nou, Aniek, dank je wel. En ik hoor je graag volgende week weer voor een nieuw rondje.
1: Tot volgende week, Bas.
0: Tot volgende week. Aniek Enthoven was dat in het rondje regio van vandaag. Mail binnengekregen van Ruurt van Dam. Die schrijft, Hadi Bas, ja, even weer terug naar vorige week. Die Amazing 80s week. Met die typische jaren 80 Italo-sound. Wat dacht jij, zo schrijft hij, van dat nummer van Video. Zo heet het bandje, uitgebracht in 83. Het liedje heet Somebody, Hey Girl. Het hoogtepunt van de Italo-disco. En wordt daarom achteraf gezien als een van de boegbeelden van die muziekstroming. Grappig dat je deze aanvraag, Ruurt. Heel bijzonder. Leuk om weer te horen. Dank.

0: Deze plaat van Video, dat is natuurlijk een Italiaanse samenstelling. Een paar producers, muzikanten, echte Italo-disco, Somebody Hey Girl. Het liedje stond als hoogste positie op nummer 6 in de top 40 in 1984. En het is natuurlijk een heel mooi bruggetje naar het volgende gesprek. Want aan de telefoon heb ik Mark Lankrijer. Mark, goeie avond.
1: Hey, dag Bas, goeie avond.
0: Ja, want in het paard 17 september gaat iets heel leuks gebeuren. Daar gaat een band spelen. De band heet Fox Technic. En speelt jaren 80 muziek helemaal live. En ook helemaal zoals het op de plaat klinkt. Dus zo'n plaatje als wat ik net draaide zal dan ook op het podium helemaal zo klinken. En bijzonder is dat jullie op de een of de andere wijze, dat moet je maar eens even uitleggen, de originele vocalen van die liedjes erbij hebben, hè?
1: Ja, dat klopt joh. We spelen het inderdaad helemaal live. Maar dat zijn de muzikanten die het live spelen. Die zijn anderhalf jaar bezig geweest om al die sounds in die synthesizers te krijgen. In die elektronische drums, in die elektronische basgitaar en die gitaar. Om dus wel echt de sounds zoals het echt klonk in de jaren 80 live te kunnen spelen.
0: Ja, als je als je dadelijk je ogen dicht doet in het paard, weet je niet wat je hoort. Dan is het alsof je terug in de tijd bent. Ja.
1: Ja, nee, precies. Zo klonk het in de discotheken van toen. Ja. En Den Haag heeft nog wel een roemrucht verleden qua disco's. Ja. Want iedereen ging in de jaren 80 uit naar de discotheken.
0: Ja, dat klopt helemaal. En het mooie is, en dan moet je maar eens uitleggen hoe dat nou kan, dat bij die live gespeelde muziek op het podium, met die klanken precies uit die tijd, dat je daar dan de originele vocalen bij hoort. Bijvoorbeeld van een Michael Jackson die niet meer onder ons is.
1: Michael Jackson gaan we dan niet draaien, want dat is geen synthpop.
0: Nee,
1: we houden ons echt bezig 1980 tot 86. En dat is echt die synthpop periode en de Italo-disco natuurlijk.
0: Ja.
1: Wat net als CDO uit Italië, bijna alles kwam uit Italië, maar ook uit Den Haag.
0: Ja.
1: We hadden ook echt Italo-producers in Den Haag. En dan kan je wel met een tributezanger of een zangeres gaan werken, maar dan krijg je natuurlijk nooit iemand die en Duran Duran kan zingen en Frankie Goes to Hollywood. Of Jazzu, of
0: noem maar op.
1: Er zit weinig tekst in, maar We Just van Moses. Er was ook maar één jongen die dat ooit een hitje heeft gemaakt.
0: Ja,
1: dat
0: Het is grappig dat je dat aanhaalt. Ik heb Moses live zien optreden in Locomotion Zoetermeer in die tijd, toen dat een hit was. Meen ik wel. En hij trad daar een half uur op. Ja, en je raadt het al. Ik heb 8 verschillende versies gehoord van We Just.
1: Ja, in de B-kant geloof ik. Er zit nog een Our Revolution heet.
0: Oh, dat klopt. Ja,
1: daar wordt dan wel in gezongen. Maar dat was natuurlijk weer niet de hit.
0: Nee.
1: Maar, en stond hij met één Casiootje op het podium of had hij een band?
0: Nee, hij stond volgens mij met een Casiootje op het podium. Het zag er natuurlijk niet uit. Het was verschrikkelijk.
1: Nee, kom naar het paard. Want wij spelen inderdaad We Just van Moses. Dus Bas, je bent welkom. Maar dan wel met een echte drummer erbij. Een echte basgitarist, een echte gitarist. En iemand die alleszins meeneemt naar het paard. Ja. Dan kan je het dus voor het eerst echt live spelen. En die vocalen, daar zorgt onze vijfde band weer voor. Die heet Fox Technic.
0: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk onze heel vriendelijke robot. Want die zorgt ervoor dat die muzikanten, de echte muzikanten van Vlees en Bloed, die worden weer tot leven gebracht door al die sounds in te laden. En dan hebben we live on stage, dus de sounds zoals het is. Alleen de vocalen, die nemen we wel origineel mee. We gaan niet met tribute zangers werken of zangeressen.
0: Ja.
1: Want dan klinkt het natuurlijk nooit zoals het op de plaat klonk.
0: Zo is het maar net. Nou Mark, dat gaat heel bijzonder worden in het paard. 17 september. Zijn daar nog kaarten, zoals je weet?
1: Ja, nog 2 weken. Het is de première show. We doen 10 exclusieve shows in heel Nederland. Dit is de eerste.
0: Ja.
1: Dus de kaartverkoop gaat vrij hard.
0: Ja.
1: Maar we willen wel nog een paar kaarten weggeven. Dat kan niet in dit programma, begreep ik. Maar als mensen blijven luisteren naar Omroep West, dan is er vast wel een momentje dat we zeggen, jongens, wij nodigen jullie uit.
0: Klopt, dat heb je helemaal goed. Nou, we komen daar als Omroep West nog op terug. Je hoeft alleen maar te blijven luisteren, dan weet je vanzelf meer. Nou, Mark, ontzettend bedankt. Ik ga natuurlijk in stijl ons gesprek beëindigen. Ik heb hier Yazoo, Don't Go, die gaan we ook horen.
1: Ja, kijk, helemaal startend met een synthesizer.
0: Helemaal goed. Dag Mark, bedankt en heel veel plezier.
1: Dag Bas.
0: Yazoo, Don't Go op Radio West. 80Z6.

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen. Dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh.
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
13: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
15: 2,5 minuut over 6:30. Je luistert naar Radio West. Rogier van der Zanden is hier met het dagoverzicht. Rogier, goedenavond.
16: Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De verhuizing van duizenden politiemedewerkers naar een nieuw hoofdkantoor in de Binkhorst in Den Haag is deze week begonnen. Het is een grote operatie waar jaren aan is gewerkt. Half juli is het gebouw opgeleverd. De ondernemingsraad en politievakbond zijn kritisch over de nieuwe huisvesting op de Binkhorst. De Nederlandse politiebond heeft het probleem aangekaart bij de gemeente en bij de politie zelf. Olivier van Petergem van de bond somt wat kritiekpunten op.
17: Collega's die bang zijn of onrust hebben van heb ik zo meteen, kan ik met de auto naar werk toe? Heb ik een parkeerplek? OV, dan is dat ook meer dan 20 minuten een wandeling als je met de trein gaat of met de tram gaat. Vooral voor de mensen die in de nachtdiensten en in de onregelmatigheid werken, kan ik zo meteen wel gewoon rustig naar bureau toe en veilig naar bureau toe.
16: De medewerkers komen van politiebureaus in het Leiderdorp, Voorburg en Leidschendam en van het oude hoofdkantoor aan de burgemeester Partijnlaan in Den Haag. Bij een horecazaak in winkelcentrum De Parade in Noodorp is vannacht brand geweest. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand, die iets na middernacht uitbrak in het pand aan de Zilveren Zweep. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft de winkel geventileerd. Vakbond FNV start vandaag in Den Haag met een actieweek tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Een groot deel van de miljardenbezuinigingen is inmiddels van tafel. Maar volgens Desiree Egberts van FNV Uitkeringsgerechtigden blijft er genoeg over om actie voor te voeren.
18: Want wij hebben gezegd, we praten alleen verder als de bezuiniging op sociale zekerheid helemaal van tafel is. En de bezuiniging op de WW, die wordt gewoon een jaar uitgesteld. De bezuiniging op de WIA, dat blijft ook nog staan. Onacceptabel, want dat geld is helemaal niet van Den Haag.
16: De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. Het programma Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak en op de website van Omroep West staan foto's van de sieraden. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredeoord in Den Haag is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van een nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van den Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
3: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
16: Op de Leidse buitenschool in Katwijk hebben ze last van een vlooienplaag. Het is zelfs zo erg dat de leerlingen en het personeel tijdelijk naar een andere locatie zijn verhuisd. De vlooienoverlast werd begin juli al ontdekt op de school voor speciaal onderwijs, maar is nog steeds niet opgelost. De school zelf is na behandeling inmiddels vlooienvrij verklaard, maar op het terrein eromheen wemelt het nog van de vlooien. Twee mensen zijn vandaag gewond geraakt bij een botsing tussen een scooter en een motorscooter op de Dumeelaan in Zoetermeer, vlakbij het centrum. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Welke verwondingen ze hebben is niet bekend. Voor de zwaar gewonde scooterrijder is een traumahelikopter opgeroepen om een gespecialiseerde arts vanuit het ziekenhuis in te vliegen. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
15: 6 minuten over 6:30. Het weer, dat krijg je van Jordi Bloem.
19: Nou, vanavond en vannacht passeren wat buien vanaf zee. Kleine buien, geen onweer, maar het kan af en toe wel stevig doorregenen. En het wordt niet veel kouder dan 17 of 18 graden met stevige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6, boven land windkracht 4 tot 5. En dat zal ook morgen en vrijdag het geval zijn. Met vrij veel wolkenvelden, af en toe regen. En misschien ook wel een enkele opklaring, vooral later morgenmiddag wat minder buien. En het is niet koud. Morgenmiddag 22 of 23 graden en vrijdag ook zo'n 22 graden. In het weekend dan hebben we meer zon. Zaterdag is het een graad of 21 'smiddags. En zondag met een zuid-zuidoostenwind 25 of 26 graden. Kijk, daar heb je de nazomer. En ook maandag is vrij warm en nog overwegend droog met geregeld zonneschijn.
15: Nou, fijn om te horen. Eens even kijken of het inmiddels op de weg ook al iets fijner aan het worden is. Edwin Gerritsen bij de ANWB.
20: Ja, zeker Bas. Er staat nog maar één file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging 10 minuten. Dat komt er een aanrijding. Eén rijstrook is dicht.
15: Dankjewel.

0: in the mix, in the mix, in the mix, in the mix.
1: In Diep op Radio West. Dat was een ideetje van Marco Lotter. Leuk hoor. Hij schrijft... hoorde vanmorgen een liedje op een ander radiostation. En toen dacht ik, oh, die wil ik wel eens even helemaal horen. Misschien wil je dat wel doen. Nou, bij deze natuurlijk. Last Night at NJ, Save My Life, In Deep op Radio West. Zometeen hebben we dat spelletje met een heel... Ja, luister maar.
2: In zijn achteruit.
1: De opgave van vanavond. Ik laat hem je vast even horen. Welke titelartiest is dit? Ja, 070-390-5454. Welke titel en artiest hoort bij dat stukje wat ik daar in zijn achteruit draaide? Het spelletje in zijn achteruit. Wees uitgenodigd. 070-390-5454. Een verzoek van Veronique Jansen. Deze plaat, The Icicle Works, dat is de uitvoerende. Het liedje heet Love is a Wonderful Color.

0: The Icicle Works, een Britse alternatieve rockband, in 1980 opgericht in Liverpool. En dit was een groot succes. Maar ondanks het feit dat dit een groot succes was en ze ook nog een top 40 hit hebben gehad in Canada en de Verenigde Staten, niet per se met dit nummer hoor, maar werd de band een heel grote toekomst voorspeld en zo. Het heeft allemaal niet zo mogen zijn. Het is een beetje zelfs een cultbandje geworden. En Veronique Jansen had daar een heel goede antenne voor door deze plaat aan te vragen. Hartstikke leuk.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, dan zijn we toe aan het spelletje In zijn achteruit. Nou, het was niet aan dovemans oren gericht. En dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Ik heb hier een fragmentje van een jaren 80 plaat. Een plaat met een verhaal, overigens ook. Ik laat je dat fragmentje even horen.

0: De vraag is natuurlijk, welke band is dit en hoe heet dat liedje? Nou, aangezien die dus in zijn achteruit bijna hetzelfde klinkt als in zijn vooruit, ging de telefoon hier enthousiast over natuurlijk. Als eerst had ik daar in de telefoon Jesse Schellevis. Jesse, een goede avond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Ja, hoor jij dit spelletje wel vaker in de auto of thuis of zo?
1: Ja, eigenlijk best vaak, ja. Ik zit regelmatig in de auto onderweg. En ja, ik ben nou een keer op tijd. Ik denk, ik laat ze bellen.
0: Ja, ja, hartstikke goed. En leuk dat je, leuk dat je belt. Ja, lekker meedoen. Altijd hartstikke mooi. Jij mag zometeen als eerste zeggen wat je denkt dat het is. En nou ja, dus hou, hou de gedachten nog even vast. Schakel ik met Marcel in Ridderkerk. Dag Marcel, goeie avond.
2: Goedenavond Bas.
0: Ja, dit is wel een bekende toch, hè, die ik in zijn achteruit heb gestopt.
2: Ja, hele bekende. Geen hit geweest in Nederland trouwens.
0: Geen hit geweest in Nederland. Nee, dat verbaast me dan heel eerlijk gezegd alweer een beetje.
2: Ja.
0: Maar ja, het bandje heeft veel succes gehad in Nederland. Hè? Dat kunnen we wel zeggen.
2: Ja, gelukkig wel, ja.
0: Zo is het. Nou, daar houden we het bij, Marcel. Voor het weet praten we onze mond natuurlijk voorbij. Hè? Schakel ik even met Danielle. Dag Danielle.
3: Hi, goedenavond Bas.
0: Ook hoor je vast de deelnemer ook van het spel.
3: Ja.
0: Ja, jij was daar ook vlot bij, net iets later dan Jesse en Marcel. Ja, ik vind het een heel fijn plaatje van dat bandje. Wat mij betreft mogen we hem elke week wel een paar keer draaien. Heb jij er ook iets mee met dat bandje?
3: Nou, niet echt, maar het is wel leuke muziek.
0: Oké. Okay.
3: Dat wel.
0: Okay,
3: ja.
0: Nou,
3: ze herinneren wel gelijk aan de jaren 80. Als je zoiets hoort, dan denk je gelijk ga je terug eventjes toen je klein was en met schooltijd. Je denkt meestal als je een liedje hoort of een plaat, dan ga je gelijk terug in de tijd. Dat is heel gek.
0: Ja, je koppelt dat aan bepaalde periodes of aan bepaalde gebeurtenissen. En die gebeurtenissen en zo uit je puberteit, om het maar zo te zeggen, of je schooltijd. Ja, die maken nou helemaal de meeste indruk. Dus dat weet je dan het best.
3: Ja, je weet dan gelijk, oh, dat is jaren 80, jaren 90. Je kan het dan gelijk een beetje plaatsen. Dat vind ik wel leuk.
0: Helemaal waar. Helemaal waar. Ruurd van Dam uit Den Haag, ook een goede avond.
4: Hi Bas, goedenavond.
0: Ja, jij vroeg net dat plaatje aan van Somebody, Hey Girl, van de band Video. Echte Italiaans toestand. Nou, echt leuk dat je dat hebt aangevraagd.
4: Ja,
0: terug in de tijd. Hij stond hier gelukkig in de computer. Ik heb hem er zelf ingezet, dat kan niet anders. Dus, maar Ruurd, goedenavond. Ja, het bandje wat ik nu eens achteruit heb gezet, ja, dat hoort ook helemaal bij die tijd, hè?
4: Ja, absoluut. Nou, net wat Danielle ook gezegd, heel herkenbaar, hè? En dat... Ja, het leuke is, de oplettende luisteraar, die heeft eigenlijk het jou al horen zeggen, grotendeels.
0: Want
4: jij, dat was namelijk een plaatje van Electric Light Orchestra.
0: Ja.
4: En jij begon met die O, volgens mij.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen, want soms dan gaan je hersenen de ene kant uit en je stembanden aan de andere kant.
4: Juist. En dan mix je dat door elkaar en dan ben je een DJ voor natuurlijk. Maar maar dan op de verkeerde manier.
0: Ja, precies. Joh, ach,
4: en dan noem je iets op en denk ik, oh shit, dat is niet helemaal waar. Maar
0: nee, precies. Geweldig. Zo is het maar net. Nou goed, hartstikke mooi. Ja, de band de plaat dus... is, als het ware. Jesse, jij mag als eerste gaan zeggen wat je denkt dat ik daar in zijn achteruit heb gezet.
1: Het is Orchestral met Nervous in the Dark.
0: En hoe heet de plaat? Dat wil ik ook van je weten. Weet je dat nog?
1: Voor mij Enola Gay.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Enola Gay, Orchestral Maneuvers in the Dark. Ja. Heb jij iets met OMD?
1: Ja, ik kom zelf uit... Ik ben geboren in 1988.
0: Ja.
1: Maar mijn ouders hebben mij een flinke dosis muzieksmaak meegegeven, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik heb ze toevallig, voor mij, ja, inmiddels alweer 2 jaar geleden, heb ik ze nog live gezien.
0: Ja, oké, okay, tof.
1: Dat was in het afwas live uit mijn hoofd. Dus, maar ik kon nog eens bij andere concerten, zeg maar. Dus maar voor mij was dit ongeveer 2 jaar geleden.
0: Ja.
1: Ja, dat was echt fantastisch. Echt aanraden. Echt fantastisch. Ja. Helemaal super.
0: Ja, dat geloof ik wel. Ja, de jongens hadden in het begin van hun carrière eigenlijk geen geld. Dus ze leenden van alles. Synthesizer zit hier, synthesizer zit daar. En je moet je voorstellen, het melodietje... dat hebben ze met de hand ingespeeld. En gewoon, hoe lang duurt die plaat hier? 3,5 minuut. 3,5 minuut zitten spelen. Omdat ze geen computers hadden om dat te laten spelen door die synthesizers. Dus, en als er dan iets fout ging, dan kon het weer helemaal opnieuw. Zo ging dat vroeger.
1: Ik vind het erg goede muziek. Ik kan het erg waarderen.
0: Ja, nou, ik zelf ook. Dus ik ben blij dat ik hem gebruikt heb. Hartstikke mooi. Ja. Ik schakel nog even ook, blijf hangen Jesse. Ik schakel nog even naar Marcel. Marcel, had jij dit ook geweten?
2: Ja, ik wist het ook, ja. Gefeliciteerd trouwens, Jesse.
1: Dankjewel.
0: Zo is het maar net. Danielle, wist jij het ook?
3: Ja, ik wist het ook. Gefeliciteerd.
0: Helemaal goed. En tot slot, Ruurt, ja, jij wist dit ook. Dat, want je zei het net zelf al.
4: Absoluut. Nou, ja, zeker weten. Echt, ja, nou, gefeliciteerd.
0: Ik zeg iedereen gedag, behalve Jesse. Want ik moet van hem natuurlijk nog even zijn adres noteren en zo. En dan ga ik natuurlijk lekker die plaat draaien. Jongens, allemaal bedankt voor het bellen.
1: Fijne avond.
0: Nou Jesse, ik weet niet of je nog discjockey zou willen worden, maar je mag die platen aankondigen wat mij betreft.
1: Dit is Enola Gay van Orchestral Manoeuvres in the Dark.
0: Yes, op Radio West. Wat wil je nog meer? Hey, gefeliciteerd.
1: Mooie dingen.
0: Hartstikke goed. Yo.

oplossing van de plaat in zijn achteruit vanavond. Orchestral Maneuvers in the Dark, Enola Gay en Jesse Schellevis uit Schavenzanden. Die had dat helemaal direct bij het goede eind. Ja, de andere bellers ook, maar Jesse was het snelste. Dus die ging er met de prijs vandoor. Ik draai nog een klein stukje van June Lodge, Someone Loves You Honey, op verzoek van Romeo. En dan zeg ik veel plezier morgenochtend bij Westwoord Wakker, Tjeerd en Jorinda. En ik ben morgenmiddag om 4 uur, als het allemaal goed is, weer gewoon te horen op de Yadio. Ik vond het een fijn uurtje met een leuke platen. En deze is ook fijn, tot slot. Doeg!

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op TV West.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wiegen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
11: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
10: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
14: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. Janfransen.nl, van klassiek tot art deco.
15: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dat is wat de sorteerhoed doet.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Deze week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: Pap, ik vraag alleen of je een eindje van me vandaan wil staan, alsjeblieft.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9, 3/4 van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Deze week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt.
2: Incendio!

te jutten, moest de vondeling altijd met hem mee. En toen hij na een jaar begon te praten, was zijn eerste woordje zee.

0: Een hartstikke lieve jongen eigenlijk, maar ik zie er niet zo uit.
1: Grappig eigenlijk dat hij deze indruk van mij heeft. Ja.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Komt het een beetje overeen?
1: Niet, eigenlijk.
4: Je weet van, oh ja, nu wordt er eigenlijk een etiketje geplakt, zal ik maar zeggen. Zou diegene het goed hebben of niet?
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
1: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
2: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
1: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
2: Al 100 jaar.
1: Van der Geest.
2: Dat is verhuizen en meer.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Er vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
9: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
8: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Eerst stopt de boer. Dan de tuinder. Dan de leveranciers. Dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
11: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
13: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
14: Zandvoort, altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Een hartstikke lieve jongen eigenlijk, maar ik zie er niet zo uit.
1: Grappig eigenlijk dat hij deze indruk van mij heeft. Ja.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Komt het een beetje overeen?
1: Niet, eigenlijk.
4: Je weet van, oh ja, nu wordt er eigenlijk een etiketje geplakt, zal ik maar zeggen. Zou diegene het goed hebben of niet?
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op TV West. Ha.

0: wife. And even though he's complicated, she takes it in her stride. What a resilient...
1: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
4: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
9: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
8: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd de 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
10: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran. En ik weet ook niks van Iran.
8: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
12: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
13: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
15: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
16: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
17: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
18: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
19: Omroepwestadverteren.nl.
20: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
21: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
19: tot 11 uur, Romantiek op West. Dit is Radio West.

in mijn schaduw. En nooit is wat zon op je gezicht. Jij doet altijd een stapje terug, want zo ben je. Jij in het donker, ik in het licht. Dus krijg ik altijd de volle aandacht. En jij hebt de zorg en alle pijn. Jouw mooi gezicht bleef anoniem. Al die tijd, mijn waarde.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Ik ben een hartstikke lieve jongen eigenlijk, maar ik zie er niet zo uit.
1: Grappig eigenlijk dat hij deze indruk van mij heeft. Ja.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Komt het een beetje overeen?
1: Niet, eigenlijk.
4: Je weet van, oh ja, nu wordt er eigenlijk een etiketje geplakt, zal ik maar zeggen. Zou diegene het goed hebben of niet?
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
2: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
3: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
2: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
3: Al 100 jaar.
2: Van der Geest.
3: Dat is verhuizen en meer.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
9: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
8: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
10: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
8: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
12: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
13: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
15: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
16: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
17: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
18: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
19: Tot 11 uur, Roman

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Ik ben een hartstikke lieve jongen eigenlijk, maar ik zie er niet zo uit.
1: Grappig eigenlijk dat hij deze indruk van mij heeft. Ja.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Komt het een beetje overeen?
1: Niet, eigenlijk.
3: Je weet van, oh ja, nu wordt er eigenlijk een etiketje geplakt, zal ik maar zeggen. Zou diegene het goed hebben of niet?
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: leven?
1: Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
4: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijdeveen begin 2024. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijdeveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang. Na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg het advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober die tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Na het geweld gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. De politie zoekt uit wat erin zit. Ook zijn er vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Afgelopen nacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Daarbij kwam een bewaker om het leven. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat, maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vinden dat premier Sanchez geen oplossingen zoekt. Een Franse tiener had plannen om voetballer Mbappé te ontvoeren. Vandaag stond hij in de rechtbank omdat hij uit de isoleercel wil. De Franse justitie denkt dat de 18-jarige een criminele bende aanstuurde en dat hij rijke mensen wilde ontvoeren en beroven. Hij zou instructies daarvoor via Snapchat hebben verstuurd. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Ster.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd.
0: Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
14: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
15: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Rob Trip.
2: Heel verstandig van de Nederlandse Bank om al dat goud weg te halen uit de VS. Zou iedereen moeten doen. Zijn meteen ook al die gouden bergen weg die de president daar iedere dag aan zijn achterban belooft. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op woensdag. Over de miljoenen en miljoenen stukken over onder meer het toeslagenschandaal. Plotseling doken ze op, dit voorjaar. En de Tweede Kamer werd er vandaag over bijgepraat. We nemen de extreemrechtse minister van Nationale Veiligheid onder de loep. Ben-Gvir, minister van Israël. Nu weer in het nieuws vanwege extreem opruiende video's over Palestijnen. Wat vinden ze daar eigenlijk in Israël zelf van? En waarom is het nog meer een goed idee om dat goud weg te halen uit de VS? Gaat u ook horen. En waarom Londen een betere plek is? En Dolfje Weerwolfje, die viert zijn 30ste verjaardag. De legendarische creatie van schrijver Paul van Loon wordt nog steeds verslonden door jonge lezers. Wat is het geheim? Hoort u ook, maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 2 september.
2: In Overasselt is de rust nog lang niet teruggekeerd na de schietpartij van gisteren.
3: Vannacht hebben we ook wel wakker gelegen. Ja, mijn zoon was toch wel, hij is 9, daarmee bezig. Van, zijn die mannen dan nog hier in het dorp?
2: En wat zeg je dan als moeder?
3: Ik zei, nee, je bent veilig.
2: Maar is dat zo? Want vandaag verscheen een dreigvideo gericht aan Jan G., de man op wie de daders het gisteren hadden gemunt.
4: Ze dreigen dan om te komen naar familie, vrienden, zag ik in het filmpje. Dus als dit echt is, ja, is het niet echt normaal en ik denk dan ook niet echt veilig.
2: Intussen speurde de politie ook vandaag naar wapens.
5: Er zijn ook al meerdere wapens aangetroffen vandaag.
2: Inwoners zouden graag meer informatie krijgen van de politie en van de gemeente.
4: Je wilt toch weten van hoe of wat. Of van is het veilig, is het niet veilig. Of ja, meer actie vanuit de gemeente inderdaad.
2: En ook zouden ze graag zien dat de burgemeester de boerderij van Jan G. sluit.
6: Slot erop op die deuren. Dan mag je niet meer losgooien, dat pand.
2: Maar
7: ergens mogen wonen is een belangrijk grondrecht, ook voor criminelen, en dat mag je ze niet zomaar afnemen.
2: En verder, voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie waarschuwt dat West-Europa moet oppassen voor Russische acties.
8: Interference with our critical infrastructure. Europeans are faced with the hard truth that this is the new normal.
2: En ze reageert op de mislukte drone-aanval in Leipzig van vorige maand. Ook online moeten we nog veel beter opletten, zegt NAVO-chef Rutte.
9: We have also seen an increase in malign activities, targeting our territory directly.
2: En verder waren er gisteren sabotageacties op twee plekken in Duitsland bij hoogspanningsstations. En von der Leyen is duidelijk.
8: We will not tolerate it.
2: En met een kleine twee weken voor Prinsjesdag nog is de FNV al begonnen met de eerste actiebijeenkomst.
10: Nou, zeg maar, de vlaai is het delen, ga ik zo doen. Dus om de mensen bewust te maken wat de regering aan het bezig is.
2: De actievoerders vinden de uitgelekte kabinetsplannen voor de sociale zekerheid veel te mager.
10: Ik had in de buik gesjouwd, altijd hard gewerkt. En dat ken je niet meer, dan ben je thuis. En ja, dus niet als je thuis bent, maar dan moet je van je met zijn geld afpakken. Dat is niet de bedoeling.
2: Ja, de jel voor de komende acties is ook al geoefend.
11: Handen af van de WIA! Handen af van de WW!
2: En dan een wat steviger slogan. Ja, een van de hits van de groep Van Halen. Niet de favoriet van de Nijmeegse burgemeester Bruls.
12: Hun eerdere muziek vond ik wel wat beter. Jumpers vond ik wel wat gladjes.
2: Ja, toch reikte hij een lintje uit aan drummer Alex Van Halen.
12: Het is geweldig dat hij speciaal is gekomen om deze koninklijke onderscheiding hier te mogen ontvangen. Ik vind het ook fantastisch dat ze mij hebben gevraagd om het te doen.
2: Ja, Alex en zijn inmiddels overleden broer Eddie vertrokken als kind uit Nijmegen naar de VS.
12: Nijmegen nooit helemaal vergeten.
2: En daarom kwam de drummer graag even overvliegen naar zijn geboorteplaats.
13: I think it's a very fitting ending to a long, long, long career.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En het nieuws in de krant van morgen is alvast gelezen door Suzanne de Vries.
14: Jongvolwassenen zijn vaker slachtoffer van online fraude dan 65-plussers. Het gaat om 14% van de jongeren En bij 65-plussers was dat 5%. Dat staat in een onderzoek van ABN AMRO, waar de Telegraaf over schrijft. Het zou komen door overmoedigheid, zegt een fraude-expert tegen de krant.
2: Juist omdat jongeren digitaal zijn opgegroeid, raken ze snel te overtuigd van hun eigen kennis. Maar het zelfvertrouwen is niet helemaal terecht, want juist fraudeurs zijn ook heel digitaal vaardig. Bijvoorbeeld met AI. Ze maken bijvoorbeeld stemklonen, gemanipuleerde influencer-content en berichten die specifiek zijn afgestemd op degene aan wie ze het sturen.
14: De pen, het papier en het ouderwetse lesboek maken een comeback in het klaslokaal, schrijft het AD. Directeuren van verschillende aanbieders van lesmethoden zeggen tegen de krant dat het voor veel scholen een zoektocht is geweest op digitaal vlak. De scholen hebben nu een beter beeld en beter in kaart wat er wel en niet goed werkt. En sommige vakken, of onderdelen van vakken, werken nu eenmaal beter op papier, zeggen zij.
2: Docenten zeggen dat ze leerlingen soms echt weer moeten leren hoe je netjes in een schrift schrijft. Volgens een van de leraren onthouden leerlingen de stof beter als ze aantekeningen hebben gemaakt op papier. Hij zegt ja, het aantekeningenblaadje belandt soms verfrommeld onderop in een tas, maar ze hebben de stof dan toch beter tot zich genomen.
14: De maatschappelijke organisatie Schaamteloos gaat de straat op om ervoor te zorgen dat we het woord vulvalip ook echt gaan gebruiken. Dat schrijft het Parool. Eerder werd bekend dat vulvalip een plek krijgt in de Dikke Vandalen. Daar had de organisatie voor gestreden, omdat ze vinden dat het woord schaamlip de lading niet dekt, omdat vrouwen zich er niet voor hoeven te schamen.
2: Nu er een nieuw woord in het woordenboek komt, is het werk nog niet klaar. Doel is dat het woord ook echt gebruikt gaat worden. Zo moet het in alle biologieboeken komen te staan en gebruikt worden in huisartsenpraktijken, bij verloskundigen en in de politiek.
14: En de Volkskrant schrijft over het raarste moment van het jaar. Zo noemt documentairemaker Maartje Bakers het functioneringsgesprek. Voor haar nieuwste werk, De Manager, keek ze mee met mensen die met hun leidinggevende bespreken hoe ze nou zelf vinden dat het gaat. En dat levert interessante beelden op, schrijft de krant.
2: Zo is het functioneringsgesprek van een medewerker bij een technologiebedrijf te zien. Die vraagt om wat tijd voor zijn familie. Maar dat krijgt hij niet. De manager wil geen concessies doen bij het bouwen van de beste technologie. En ook is te zien dat sommige Gen Z'ers anders omgaan met leiderschap. Een jonge medewerker vraagt bij binnenkomst aan zijn managers: hebben jullie er zin in? De managers zien er de lol niet echt van in.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joe met Potion. Afgelopen april kwam het nieuws als een ware mokerslag binnen bij gedupeerden van de toeslagenaffaire. Er bleek een afgegrendelde computerschijf gevonden te zijn. Een datakluis met miljoenen en miljoenen stukken over onder meer dat toeslagenschandaal. En tot de dag van vandaag weet eigenlijk niemand wat er nou precies op die documenten te lezen is. Vandaag kwam dat allemaal aan de orde in de Tweede Kamer, die erover werd bijgepraat. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Rob, goedenavond.
0: Is nou duidelijk geworden hoe dat allemaal kon gebeuren? Weten we dat nou inmiddels na vandaag?
1: Nee, dat is zelfs helemaal niet duidelijk, Rob. Kamerleden begrijpen niet waarom die stukken nou zo lang verborgen zijn gebleven. Ja, en je zal maar een gedupeerde ouder zijn van die toeslagenaffaire. Dan is dit helemaal een frustrerend bericht geweest, kan ik me zo voorstellen. Voor mensen die jarenlang tegenover de overheid hebben gestaan, die niet precies wisten waarom dat dan zo was, die misschien nog steeds wachten op compensatie, en die horen dan ineens dat er ergens bij de Belastingdienst miljoenen en miljoenen documenten zijn gevonden. Er werd eerst gesproken over 64 miljoen documenten. Nou, daar werd een slag overheen. Toen bleken er wat dubbele dingen in te zetten, wat systeembestanden, alsnog 25 miljoen documenten met misschien wel informatie over henzelf erop. En inderdaad, niemand die weet wat er precies in die stukken staat.
0: Nou, wat weten we wel na vandaag ook over hoe dit is gegaan?
1: Ja, vanmiddag ging het in de Tweede Kamer over een rapport van een accountantskantoor waar Kamerleden over werden bijgepraat. En dat kantoor heeft uitgevonden dat het allemaal kwam door een nieuwe privacywetgeving, de AVG. Die wet ging in, maar toen had de Belastingdienst de boel totaal niet op orde. Er lagen talloze documenten daar die nog aan die wet getoetst moesten worden. Ja, daar was de capaciteit niet voor bij de Belastingdienst. En om ervoor te zorgen dat toch de privacy niet werd geschonden, zijn die documenten, om het maar zo te zeggen, in een digitale doos gekieperd, bij wijze van tijdelijke oplossing. Maar ja, daarna is die doos in een digitale hoek gezet. Hij is heel stevig dichtgeplakt en er is niet meer naar omgekeken totdat iemand daar archiefonderzoek ging doen en die doos ontdekte. Maar dat was al halverwege 2025 en toen had hij daar al jarenlang gestaan.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ja.
0: Ik zei al, afgelopen april kwam het in het nieuws. Wanneer wist de Kamer het?
1: Een maand later dan het kabinet, want de staatssecretaris van Financiën die erover gaan, die kregen in de zomer van vorig jaar, 25 juli 25, kregen zij te horen dat die kluis er was en dat daar stukken in zaten die met die toeslagenaffaire te maken hebben. Vervolgens werd de Kamer daar pas half april van dit jaar over geïnformeerd. Nou, daar is inmiddels excuses voor aangeboden door beide staatssecretarissen voor zowel dat laten informeren van de Kamer als voor het feit dat die kluis überhaupt bestond, dat die niet gevonden werd. Maar ja, de vraag is of die excuses volstaan.
0: Ja, komen we nog op. Eerst nog eens even, we hebben een parlementair onderzoek gehad. We hebben een parlementaire enquête gehad.
1: Zeker.
0: Er is een kabinet over afgetreden.
1: Ja.
0: Welke verklaring krijgt de Kamer daar dan over?
1: Nou, eigenlijk geen verklaring. Sterker nog, het kabinet stuurde vorige maand nog een schuldbewuste brief naar de Kamer, waarin ze zeggen, ja, er is simpelweg niet in die doos gekeken. Om maar even die metafoor aan te houden, Rob, want het gaat natuurlijk over een digitaal bestand, maar om het maar even duidelijk te maken, er is niet eens in die doos gekeken. Op de plekken waar die stukken eerst stonden, daar is wel gezocht, maar met een verkeerde zoekterm. Alsof je auto zoekt en alleen het woord brommer intikt. Voor de kennis, er is gezocht naar Word-documenten, naar PDF-bestanden, maar het ging om HTML-bestanden. Hmm. Dus zo bleven ze onder water. Het vreemde is wel dat die accountant die de Kamer vandaag binnen bijpraatte, die heeft ook ontdekt dat de ambtelijke top van Financiën tot twee keer toe signalen kreeg over die datakluis. Let op, er zijn nog stukken.
0: Ja.
1: Maar daar werd dan vervolgens weer niks mee gedaan. En waarom daar niks mee werd gedaan, dat is ook onduidelijk.
0: Ja. Zijn nou is de Kamer dus blijkbaar bijgepraat daarover?
1: Ja.
0: Hè? Bijvoorbeeld door die accountant ook. Hoe valt dat nou bij Kamerleden? Wat hoor je daarover?
1: Ja, ik heb na afloop van die briefing vanmiddag even rondgebeld met Kamerleden en die hebben heel veel vragen en ze willen allemaal grofweg hetzelfde weten. Wat staat er dan precies in die stukken? En zijn die onder water blijven liggen door geklungel, doordat niemand meer wist dat die doos er stond, of zijn ze bewust achtergehouden? Want ja, Kamerleden hebben natuurlijk contact met gedupeerde ouders. Die hebben toch al wantrouwen richting de overheid. En die vragen zich af of dit de zoveelste doofpot kan zijn. Want ook de parlementaire enquêtecommissie heeft die stukken niet gekregen. En daar maken Kamerleden zich ook zorgen over. Want zo'n enquêtecommissie, dat is echt het ultieme controlerende instrument van de Kamer. Die heeft wettelijk het recht om alle informatie maar te krijgen die ze willen. Maar ook die heeft de stukken niet gekregen.
0: En wat zeggen die Kamerleden over wat er nu dan moet gebeuren? Want we zeiden net al, die stukken die zijn natuurlijk niet eens allemaal gelezen al die miljoenen stukken.
1: Nee, die zijn zeker niet gelezen. En de vraag is natuurlijk ook, ja, die parlementaire enquêtecommissie heeft die stukken niet gekregen. Had dat uitgemaakt? Nou, het probleem voor Kamerleden is, dat weten ze niet. Er is een steekproef gedaan met een heel klein deel van al die bestanden die in die doos zitten. En op basis daarvan denkt die accountant dat het niet had uitgemaakt. Maar ja, niemand weet het zeker. En wat misschien nog verontrustender is, zo'n dichtgeplakte doos, die komt veel vaker voor bij de Belastingdienst. De informatiehuishouding bij de Belastingdienst was niet op orde. En is dat nog steeds niet, schrijft het kabinet. Zelfs vanavond nog komt er een waarschuwing van de staatssecretaris naar de Kamer dat door al dat achterstallig onderhoud bij de Belastingdienst nieuwe fiscale regelingen eigenlijk helemaal niet kunnen.
0: Zeg, en te midden van deze mogen wij wel zeggen, toch nieuwe potentiële orkaan, staatssecretaris Sandra Palmen. Dat was toch degene die eigenlijk helemaal bedoeld was om dit op het goede spoor te krijgen.
1: Nou, sterker nog, die waarschuwde zelf als ambtenaar lang geleden ook voor de uitwassen van die toeslagenaffaire.
0: Ja.
1: Ja, dat zij de Kamer niet op tijd heeft ingelicht, dat wordt haar nagedragen. Ik merkte wel bij sommige Kamerleden vandaag en vanmiddag wat frustratie, want het einde aan deze hele kwestie, die is nog lang niet in zicht. En ze zouden zo graag vooruit willen kijken, maar dat lukt maar niet, want zolang dit soort dingen boven water blijft komen, ja, dan moet er toch weer verder uitgezocht wat er nou gebeurd is. Dat onderzoek is ook al aangekondigd. Er komt iets van oud-GroenLinks-Kamerlid Senna Matoeg, die gaat met de commissie kijken inderdaad wat er nou in staat in die stukken. En er komen ook nog andere vervolgonderzoeken. Ja, en Palme, die is verantwoordelijk voor de informatieoverdracht aan de Tweede Kamer. En zij zal moeten uitleggen waarom ze zo lang heeft gewacht met de Kamer daarover bijpraten. Dat is een politieke doodzonde, maar ja, ik hoorde vanavond ook van veel Kamerleden dat zij donderdag voor een lastige afweging staan. Want ze kunnen die staatssecretaris wegsturen vanwege zo'n politieke fout, maar ja, help je dan daar de gedupeerde families wel mee? Uit dat rapport van die accountant bleek namelijk ook dat een wisseling van politieke leiding op zijn ministerie altijd zorgt voor vertraging. En wie zit daar dan op te wachten? Nou, een dilemma dus voor de Kamer op volgende week donderdag is daarover een debat in de Tweede Kamer.
0: Gaan wij over horen, ook via jou. Dankjewel Wilma voor nu, vanuit Den Haag.

0: Today, Yesterday van Nova Star. Meer dan 230 voormalige bewindspersonen, diplomaten en ambtenaren uit Nederland roepen het kabinet Jette op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. En hun kritiek richt zich onder meer op de behandeling van Palestijnse gevangenen en aanvallen ook van die gewapende kolonisten. De man die daarover gaat in Israël is de extreemrechtse Itamar Ben-Gvir, Israëls minister van Nationale Veiligheid. Een reden om hem is onder de loep te nemen vanavond met oud-correspondent Ines Polak. Ines, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Er is internationaal al heel lang natuurlijk heel veel ophef over deze man en over zijn uitspraken. Kan het eigenlijk nog extremer, vraag je af als je naar hem luistert?
1: Ja, dat kan. Ja. Maar ik durf het ook nauwelijks meer te zeggen dat het niet kan. Want tot nu toe is er alleen maar is het verder opgeschoven en in extremiteit. Hij is een man die eigenlijk al van kinds af aan een aanhanger is van was van de toenmalige rabbijn Meir Kahane. Die predikte een soort groot Israël van Irak tot Egypte. Een herstel van het koninkrijk, Joodse koninkrijk. Waarbij liefst een theocratische staat. Waarbij hij ook nog eens heel duidelijk zei dat alle Palestijnen, hij noemde het geen Palestijnen, want die bestonden volgens hem niet.
0: Arabieren.
1: Alle Arabieren moeten verdwijnen uit Israël, bezette gebieden enzovoort. Verjaagd enzovoort. Nou, dat is.
0: Het is wij of zij.
1: Het is wij of zij. Daar is Ben-Gvir mee opgegroeid. Dat was eigenlijk ook zijn gedachtegoed. En het interessante is, de eerste keer dat eigenlijk het Israëlische publiek met hem in aanraking kwam, dat was in 1995. Dat waren de jaren van de Oslo-akkoorden. Rabin was nog premier. En hij verscheen op de televisie met in zijn handen het embleem van de dienstauto van de premier, Cadillac. En zei, kijk eens, we hebben dit kunnen pakken. We kunnen ook Rabin pakken.
0: Hm?
1: 5 weken later werd Rabin vermoord.
0: Ja.
1: Dus dat is de stijl van zijn optreden en nog steeds.
0: Ja. Zeg, nou was hij onlangs weer met dat filmpje in het nieuws. Hè? Kan je daar iets over zeggen?
1: Nou, hij heeft verschillende filmpjes de laatste tijd gelanceerd. Hij heeft ook een kinderboek geschreven, waarbij hij zegt, Itamar stopt voor niets. Dat is een voor kinderen dan bedoeld, om te leren hoe je voor niets moet stoppen. Hij heeft... De filmpjes zijn voornamelijk een soort vernedering van de Palestijnse gevangenen. Ik heb gisteren niet toevallig, ook met het oog op meer te verdiepen in hem, een podcast gezien van een Palestijnse advocaat die vertelt over hoe het in de gevangenissen toegaat. Ik heb hem heel onjournalistiek half beluisterd, want op een gegeven moment was het echt te afgrijzelijk.
0: Mm.
1: Ze worden vernederd. Fysiek gemarteld, mentaal gemarteld. Echt heel erg.
0: Ja.
1: Nou, hij heeft een filmpje gemaakt en daar zie je dus hoe dikke Palestijnen de gevangenis inrollen op een soort lopende band. Dan staat hij daar met een soort rode knop. En die gevangenis kan niet anders dan doet ook denken aan concentratiekampen met prikkeldraad enzovoort. Hij drukt op zijn rode knop, dan komt de band weer naar buiten en dan zijn ze allemaal vermagerd, uitgemergeld enzovoort. Mm. Dat is waar hij mee naam wil maken.
0: Wat vinden ze in Israël zelf daar nou van?
1: Dat is heel moeilijk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, dit kan niet, maar er wordt niet tegen opgetreden. En dat heeft een politieke reden, maar dat heeft ook een reden dat sinds 7 oktober steeds meer mensen echt geloven in het is of zij of wij. En het is heel normaal, wat vroeger niet kon. De partij van Kahane werd in de tijd verboden omdat hij terroristisch was. Hij en zijn aanhang, maar ook rondom, een steeds groter publiek kan rustig op de tv roepen, we moeten Gaza plat bombarderen, uithongeren, Palestijnen allemaal verdrijven. Dat tot 10, 20 jaar geleden kon je dat niet zomaar zeggen. Maar nu is het gewoon bonton. Een heleboel mensen geloven dat ook echt.
0: Hmm.
1: Politiek is hij vrij ongenaakbaar, want Netanyahu is met zijn coalitie afhankelijk van hem.
0: Precies, want dat is natuurlijk het relevante daarvan. Er zijn over hoeveel weken?
1: 27 oktober.
0: 8 weken nog maar, hè?
1: Ja.
0: Dat zijn belangrijke verkiezingen natuurlijk.
1: Ja.
0: Hoe liggen de kaarten eigenlijk?
1: Vanavond was er een peiling, de laatste peiling. En daarbij kon je toch wel zien dat Netanyahu nog niet weg is, wat iedereen dacht. Het parlement telt 120 zetels. De anti-Netanyahu-coalitie stond op 53 zetels. Netanyahu met zijn coalitie 53. En dan waren er nog 14 zetels voor de Arabische partijen.
0: Ja. Maar betekent dat dat het dus heel goed zou kunnen zijn dat na die verkiezingen weer de situatie zo is dat Netanyahu het best kan halen om een meerderheid te krijgen als hij maar die hele extreme figuren
1: erbij had? Het is veel ingewikkelder en daar speelt Netanyahu ook op. Hij weet dat hij de verkiezingen niet kan winnen. Want de Arabische partijen, die 14 zetels, die gaan niet voor hem stemmen. Met andere woorden, degene die nu zich presenteren als het anti-Netanyahu-blok hebben een meerderheid met de Arabische stem, maar zeggen tegelijkertijd, wij willen niet met de Arabische partijen regeren. Dus ze kunnen Netanyahu tegenhouden, want die heeft geen meerderheid om een coalitie te vormen. Maar het is nog maar de vraag of zij zelf een coalitie kunnen vormen. En daar speelt Netanyahu op. Die denkt, zelfs als ze een coalitie vormen, het zijn zoveel verschillende partijen, die regering valt binnenkort weer. Dus ik moet zorgen dat ik mijn mensen bijeen hou. Daarom moet hij ook Ben-Gvir de hele tijd erbij houden. Want dan heb ik kans dat er over enige tijd weer verkiezingen komen en ik toch kan winnen.
0: Maar wat zegt dat dan over de machtspositie van die Ben-Gvir over een week of acht?
1: Hij is in wezen, hij staat op 7 zetels, maar hij is met die 7 zetels almachtig. In de zin dat Netanyahu nooit meer zonder hem kan. En er zijn nog meer rechtse partijtjes die ook Netanyahu steunen, religieuze partijtjes. En als hij maar die coalitie bijeen weet te houden, dan zit hij misschien niet op de korte termijn goed, maar kan hij over enige tijd toch weer terugkeren.
0: Ja. En wat zegt het over de Israëlische samenleving? Dat daar inmiddels gemeengoed is geworden? Ja. Dat misschien niet iedereen het helemaal eens is met wat hij zegt, maar dat het in ieder geval gezegd kan worden. Dat niemand blijkbaar wakker ligt van de filmpjes die jij net omschrijft.
1: Dat is het echte verhaal, denk ik. Het echte verhaal dat gedurende de afgelopen decennia is er al duidelijk een soort verrechtsing. Maar op die 7e oktober is het echt in een versnelling gekomen die ik ook niet voor mogelijk had gehouden. Ik had dit niet gedacht, hoor, dat we hier zouden zitten en met dit soort resultaten. De Israëlische bevolking, het gros, denkt echt oprecht dat het is of zij of wij. Een vriendin van mij stond, die in Israël woont, stond afgelopen week bij de bushalte. Er kwam een mevrouw naast haar. Het ging eerst over hoe dat de bus weer te laat was, maar daarna over de politiek. En die mevrouw die vertelde haar, mijn grootvader heeft me altijd al verteld dat ook onze kleinkinderen nog zullen strijden. Dat er geen einde komt aan deze strijd. Netanyahu heeft de afgelopen jaren de totale overwinning beloofd. Daar zijn de Israëli's in gaan geloven. We moeten ze allemaal verslaan. En wat er nu gebeurt eigenlijk is dat zelfs de oppositie tegen Netanyahu, die verwijten, die is wel tegen de man Netanyahu, maar die is eigenlijk verwijt die hem, hij heeft niet hard genoeg doorgepakt.
0: Dat hem dat nog niet gelukt
1: dat
0: is.
1: Dat hem dat nog niet gelukt is. Dat is de stemming.
0: Ines, het zijn meestal geen vrolijke momenten waarop wij jou hier ontvangen. Dat was nu ook weer niet zo. Ik bedank je toch en kijk uit naar ons volgende gesprek. Dank je wel.

0: Nog zo'n grootheid. Tammy Wynette, hè? Ja, nee, iedereen had Dolly Parton voor ogen. Tammy Wynette. En Stand By Your Man. Goed, de Nederlandse bank heeft dus een groot deel van zijn goudvoorraad weggehaald uit de Verenigde Staten en Canada. De bank zegt daarmee beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Paul Buiting zit, om het huiselijk te zeggen, in de goudhandel, weet er heel veel van. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En zat hier een jaar geleden ook. En toen zei u al dat het een heel goed idee zou zijn om die goudvoorraad uit New York weg te halen. Dat het niet veilig meer was door de houding van Trump. Nou zegt de Nederlandse bank niet hardop dat dat de reden is, maar ze lijken naar u geluisterd te hebben, of niet?
1: Ja, daar lijkt het er wel op, inderdaad. En ik heb het in januari van dit jaar ook nog bij Eén Vandaag gezegd. Van hou op zijn minst een stukje terug, ook om Trump en het systeem te testen. En veel economen waren het niet met me eens. Die vonden het niet nodig. Onder meer ook Wellink en Hoogduin. Maar uiteindelijk heeft DNB het wel gedaan. En ik denk dat dat een goede zet is geweest. Ik ben alleen niet tevreden met waar het nu geplaatst is in Londen. Ik zou zeggen, haal het naar Nederland terug. Maar in ieder geval is het wel weg uit Amerika.
0: Ja, het is een beetje naar Nederland gegaan. Nou, een beetje. Er is iets naar Nederland gegaan. En naar Londen, maar voor het goede begrip, is niet, ik zou maar zeggen, wat in New York lag, naar Londen gegaan. Hoe is dat gegaan?
1: Nee, het is een interessante constructie. In totaal is er 86 ton. En Nederland heeft totaal 612,5 ton. En 86 ton is vanuit Amerika en Canada verplaatst naar Londen. Maar ze hebben een stukje verkocht in Amerika. Dat is zo'n 57 ton geweest. Dat was namelijk goud in een niet handelbare vorm. Dus een verkeerde maat feitelijk. En ook niet het juiste gehalte. Want wereldwijd op de professionele markt hebben ze voorkeur voor een bepaald gewicht en een bepaald gehalte.
0: En in Londen, hè?
1: In Londen is het echt het knooppunt en het epicentrum van de professionele goudhandel. Ook waar centrale banken veel goud opslaan en verhandelen. Maar ze hebben dus een stukje lokaal verkocht in de VS en opnieuw aangekocht in Londen. En ze hebben ook nog 29 ton verplaatst naar Zeist. En dat waren dus een beetje die oudere baren feitelijk. En in Zeist lagen wel goede baren ook die voldoen aan die internationale standaard. En die zijn van Zeist naar Londen verplaatst. Dus het is een combinatie van verplaatsen, denk veel via het vliegtuig, ja, en een stuk lokaal verkopen en weer terugkopen in Londen. Dus het is een hele operatie geweest.
0: U zei ja, per vliegtuig, want fysiek, hoe moet je dat voorstellen? Dat weegt hartstikke veel natuurlijk.
1: Het weegt veel, maar het is natuurlijk wel, het heeft een hoog soortelijk gewicht, dus het is vrij klein. Een kilo bar goud is eigenlijk een klein telefoontje. Dus als je dat in verschillende batches vervoert met het vliegtuig, is dat geen probleem. Je moet je voorstellen, in de jaren 60 heeft Frankrijk veel grotere hoeveelheden verplaatst uit Amerika. In de tijden dat Richard Nixon aan de macht was en dat de standaard die we toen hadden, de Bretton Woods standaard, langzaam maar zeker eigenlijk aan zijn einde kwam. Want Frankrijk met name geen vertrouwen had in Amerika.
0: Nou, sterker nog, ik las dat Frankrijk nu, of in ieder geval de afgelopen periode, alles heeft weggehaald.
1: Nou, Frankrijk heeft eigenlijk misschien het goede voorbeeld gegeven aan Nederland. Door ook alles wat ze nog hadden in Amerika, hebben ze eind vorig jaar verkocht daar en hebben ze ook weer lokaal teruggekocht, doordat Frankrijk alles nu op Franse grond heeft liggen.
0: Alles weggehaald.
1: Ja. Eigenlijk alle grote mogendheden, zoals Frankrijk, maar ook Rusland, Amerika, China, die hebben het allemaal op eigen grond liggen. Nederland heeft slechts 31% in Zeist liggen. En dit was een uitgelezen kans geweest voor Nederland om meer op eigen grondgebied op te slaan.
0: Ja, waarom zouden ze dat niet gedaan hebben?
1: Zoals Duitsland heeft bijvoorbeeld 50%, meer dan 50% in Duitsland liggen. En ook daar speelt die discussie om meer uit Amerika te halen.
0: Maar waarom doen wij dat niet?
1: Maar ja, het is een beetje frappant. Nederland zegt, DNB zegt dus enerzijds, het heeft niks met Amerika te maken met geopolitieke onrust in het algemeen en ook met hoe ze risico's willen spreiden. Maar vervolgens had je dus een groot risico in zekere zin van 31% in Amerika. Maar nu ligt er 32% in Londen. Dus het concentratierisico is eigenlijk alleen maar groter geworden. En Londen staat ook bekend toch als een plek waar niet iedereen het kan terugkrijgen. Venezuela probeert al jarenlang goud uit Londen te halen. Maar dat staat Londen Centrale Bank niet toe. Dus het is niet per definitie een plek waar je altijd over je goud kunt beschikken.
0: Nee, dus uw advies zou eigenlijk zijn, haal het ook weg uit Londen.
1: Ja, mijn advies was al en nog steeds is, haal het deels weg uit Amerika, Canada. Dat hebben ze gedaan. En sla het op in Zeist. In Zeist is er voldoende capaciteit. En het lijkt mij verstandig om op zijn minst 50% van wat we hebben als Nederland op eigen grondgebied te hebben. Ja. En haal ook een stukje naar Zwitserland bijvoorbeeld. Daar hebben we nu niks liggen. Dat is ook een hele bekende plek om dit soort zaken op te slaan. Kijk alleen maar naar de vorige wereldoorlogen. Dan lag het daar ook veilig voor diverse houders van het goud. En Zwitserland heeft wat dat betreft een betere status dan Londen. Want Engeland is toch een vazalstaat. Wereldoorlogen, dan lag het daar ook veilig voor diverse houders van het goud. En Zwitserland heeft wat dat betreft een betere status dan Londen. Want Engeland is toch een vazalstaat, kun je zeggen, van de Verenigde Staten.

0: Maar de trend de laatste jaren is juist dat centrale banken wereldwijd goud opkopen, met name in opkomende landen. En Nederland heeft ook niet de intentie uitgesproken de afgelopen jaren dat ze goud zouden willen verkopen. Dus als je niet de intentie hebt om te verkopen, waarom zou je dan in plaats van 18% 32% willen aanhouden in dat centrum Londen, waar het goed verhandelbaar is?
1: Ja,
0: is
1: en dan voor, antwoord
0: dat is een beetje je betaalrekening. Ja. En Zeist is je spaarrekening. Zet gewoon zoveel mogelijk op die spaarrekening in Zeist.
1: Ja, maar geef eens antwoord op al die vragen die u opwerpt. Want waarom doet de Nederlandse bank dat dan?
0: Nou, misschien is het wel... Kijk, het is gis, hè. Dus de vraag is ook even waarom zei Olaf Seip een half jaar geleden nog dat er absoluut geen reden was om te twijfelen aan de geloofwaardigheid van de VS en Canada. Mm-hmm. En was dat een leugen om schone schijn te spelen? Of is er iets gebeurd de afgelopen maanden waardoor ze getriggerd zijn geweest om het toch maar te gaan verplaatsen? En of is misschien de verplaatsing naar Londen een dealtje geweest met de VS van, nou ja, we halen het dan wel bij jullie weg, maar we leggen het eigenlijk bij een vazalstaat neer en er is nog steeds heel veel invloed van de VS ook op het Verenigd Koninkrijk. Dus op die manier heeft DNB dan misschien wel gehoor kunnen geven aan de oproep vanuit de maatschappij om te verplaatsen zonder dat het daadwerkelijk uiteindelijk in onze eigen hand is gekomen.
1: Ja. Tot slot, is het een kwestie van tijd misschien dat we net zoals de Fransen gewoon uiteindelijk alles weg zullen halen uit de VS?
0: Ja, hoe meer de VS bokkensprongen maakt en hoe meer Trump en zijn regering, bondgenoten als Europa het harnas injaagt door tarieven, door dreigen met confiscatie, et cetera. Hoe meer, denk ik, bij ons een neiging zal bestaan om het daar weg te halen. Nog meer wat we hebben in de VS en Canada. Maar ik denk ook, het hangt ook van de relatie met ons en de VK of met de relatie met het VK en de VS. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat we op zijn minst die 50% in Nederland hebben staan. En het zou wel erg grappig zijn als wij hier volgend jaar weer zitten en we kunnen dat samen constateren.
1: Goed, is genoteerd. Meneer Buitink, dank u wel voor dit moment.
0: Graag gedaan.

Aretha Franklin. En A Chain of Fools. Ja, het begon ooit met een beeld van een vriendelijk pluizig weerwolfje in het hoofd van schrijver Paul Valone. Een griezelverhaal vol humor dat uiteindelijk mateloos populair zou worden. Deze week viert Dolfje Weerwolfje zijn 30ste verjaardag. En al die tijd is hij geen

0: dag ouder geworden. Paul van Loon, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik zei net, het begon ooit met een beeld in je hoofd. Dat klinkt bijna alsof het een soort ingeving is geweest. Was dat ook zo?
1: Ja, ik denk het. Ik was op dat moment bezig met een verhaal voor een ander boek. Voor de Griezelbus 3. Ik heb een aantal boeken geschreven over de Griezelbus. En dat, een van die verhalen in dat boek ging over een weerwolf. Maar dan een, zoals we die kennen uit verhalen en films, een mensenverslindende weerwolf, laat ik het zo zeggen. En om de een of andere reden kreeg ik in mijn hoofd het beeld van een jongetje met een brilletje en wit haar en die kreeg spitse oren. En toen dacht ik van, maar dat is ook een weerwolf. Als ik schrijf, heb ik altijd beelden in mijn hoofd. Ik heb een soort film, lijkt het. Dus allerlei beelden door elkaar komen soms ook dan binnen. En in dit geval was dat jongetje. En dat beeld bleef me bij. Ik dacht van, weerwolven zijn normaal altijd slecht, maar deze ziet eruit alsof het wel een aardig weerwolfje is. En dat vond ik een heel interessant gegeven.
0: Ja. Zeg, in die beelden, heeft dat een beetje ermee te maken dat jij een achtergrond als illustrator hebt?
1: Ik denk het. Als illustrator en tekenaar moet je wel een beeldend vermogen hebben waarschijnlijk. Dus ja, het zal wel iets ermee te maken hebben. Ik denk dat het eigenlijk dezelfde bron is. Of je nou, je krijgt beelden, dus je gaat ze of tekenen, of je gaat ze opschrijven, of je gaat ze schilderen, of wat dan ook. Ergens komt dat allemaal uit dezelfde bron voort, denk ik, voor mensen die beeldend werken.
0: Zeggen, met enorm resultaat, hè, want 30 jaar later kunnen we toch zeggen dat nog steeds kinderen er knettergek op zijn. Wat is jouw eigen verklaring daarvoor?
1: Ja, dat is al de moeilijkste vraag altijd die er is, omdat ik er natuurlijk niet echt zo over nadenk. Ik hoor tegenwoordig van veel volwassenen die 20 of 30 jaar geleden dat boek gelezen hebben, dat ze, dan zijn ze me dankbaar, want dan heb ik hun jeugd gered. En dat gaat echt heel, heel diep soms. Want er zijn, veel mensen hadden dan ongelukkige jeugd, waarin zo'n boek dan een redding vormt. Of ze kwamen erachter van, ja, Dolfje die is anders dan gewone mensen. En ik mocht dus ook anders zijn. Dat soort dingen haalden ze uit het boek. Ik weet niet of dat dan de reden is dat het dat het succesvol is. De reden hoop ik dat het allemaal hele leuke, spannende verhalen zijn.
0: Ja, maar goed, dat heel veel kinderen zich daar blijkbaar in herkennen. Hè? Dat beeld van dat je anders bent.
1: Ja, en een jongetje
0: dat je er toch bij kan horen.
1: Ja, ook misschien een jongetje dat een beetje eenzaam is doordat hij is wat hij is. Ik denk dat veel kinderen ook wel dat misschien herkennen. Zich een beetje alleen voelen om, ja, omdat ze nog helemaal moeten ontdekken wie ze zijn en wat ze de wereld nog moeten ontdekken. Misschien dat soort dingen een rol speelt. Maar niet voor mij als ik een boek schrijf, hoor. Ik wil gewoon een spannend verhaal schrijven. Met humor erin en spannende gebeurtenissen. Dat is mijn doel. En de rest, ja, dat haalt de lezer zelf uit het boek, denk ik.
0: Ja. Zit er ook iets in van jou zelf als kind? Herken je daar iets in?
1: Ik denk ongetwijfeld wel om in. Ik heb het idee dat in alles wat ik schrijf natuurlijk iets van mezelf zit. Het kan haast niet anders. Dus. Maar ik moet je eerlijk zeggen, Rob, ik ga nooit die dingen analyseren. Want dat lijkt me heel lastig. Dan ga ik verkeerd nadenken over hoe ik zo'n boek wil schrijven.
0: Ja. Zee, jij had het net al over die griezelige elementen. Je hebt het ooit zelf humor genoemd, hè? Griezelverhalen met humor.
1: Ja. Dat woord kwam in me op toen ik een heel ander boek aan het schrijven was. Dat boek heet Nooit de buren bijten. En het is een beetje anders dan Dolfje. Dat vond ik echt humor. Het zijn griezelverhalen, maar met hele gekke dingen. En ik had vroeger op de middelbare school, hadden wij een gedicht. Het was van Piet Paaltjes, Snikken en Grimlachjes, kan ik me herinneren. Ken je die titel?
0: Ja, de titel wel.
1: Ja, ja. Nou, die Grimlachjes bracht mij op het idee van, hé, wat ik schrijf is eigenlijk humor.
0: Ja, ja. Hey, en er wordt veel gezegd ook van dat het een hele goede manier is om kinderen angst te laten verwerken, hè?
1: Ja, dat zeggen ze sowieso een griezelverhaal, hè. Dat werd ook over de griezelbus gezegd. Ik kreeg heel veel brieven van kinderen tussen de jaren 90 en 2000. Ik denk wel 20.000 brieven heb ik gehad. En ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld een meisje schreef, ik was altijd bang 's nachts, maar nou heb ik de griezelbus gelezen en nou ben ik nergens meer bang voor. En waarom zetten ze er niet bij? Het was meer een soort mededeling. Dus misschien is dat wat je bedoelt, dat het zo werkt. Dat zou kunnen, dat het tastbaar wordt of zo. Ik schrijf altijd van, een griezelboek is... je hebt zelf de macht erover. Wordt het te eng, dan sla je boek gewoon dicht.
0: Ja.
1: En de volgende dag wil je toch verder lezen, want je vindt het wel spannend.
0: Dat is het mooie van een boek ook. Ja,
1: je bent er de baas over.
0: Ja. Zeg, een Dolfje, want ik zei net, hij is geen dag ouder geworden. Dat is niet helemaal waar natuurlijk. Want Dolfje heeft inmiddels vriendjes en vriendinnetjes van kleur. Er komen actuele onderwerpen terug. Dolfje gaat een beetje met zijn tijd mee, toch?
1: Een klein beetje, want hij in Dolfje zijn boeken zul je haast nooit computers en die mobieltjes moderne dingen tegenkomen. Eigenlijk niet. En daarom van dat boek van 30 jaar geleden wordt nu nog net zoveel gelezen als eerst. Al die dingen, voorwerpen, die komen er bijna niet in voor. Voorwerpen die het boeken dan als het ware iets tijdelijks maken, omdat ze ook weer verdwijnen. Want er komt steeds iets nieuws voor in de plaats natuurlijk, voor al die ontdekkingen. En die komen er gewoon niet in voor. Hij beleeft een avontuur. Een journalist wees mij erop in dit 30ste boek, De Geheime Weerwolf heet het. Zegt opa Weerwolf bijvoorbeeld, op een gegeven moment er gebeurt er iets. Opa Weerwolf is zijn opa, die ook een weerwolf is. Je weet tegenwoordig helemaal niet meer, Dolfje, wat echt is en wat niet echt is.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk zo.
0: Dat klinkt toch akelig actueel, of niet?
1: Ja, maar het is wel een opmerking die je 30 jaar geleden ook had kunnen maken, denk ik. Zonder dat het een andere betekenis zou hebben.
0: Dolfje houdt heel erg van de nacht, hè? Geldt dat ook voor jou? Want we zien jou vaak natuurlijk zitten, ook met die donkere bril.
1: Ik schrijf 's nachts. Dat wil zeggen, ik begin om 9:00 s'avonds en dan schrijf ik mezelf de nacht in tot 2:00 of 3:00. Het hangt er vanaf en wat voor flow ik zit met het schrijven.
0: Je bent een nachtmens.
1: Ja, zeker wat dat betreft wel.
0: Hou ik je van je werk af nu?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik had het wel voor je over, hoor. Ja. En voor Dolfje ook.
0: En voor Dolfje ook, hè? Ja. Het is een prachtig rond getal natuurlijk, hè? 30.
1: Ja.
0: Ja. Het zit zo in je dat je bijna afvraagt van hoe lang ga je daarmee doen, joh?
1: Zolang ik het leuk vind om te doen, natuurlijk. Dat
0: en
1: is
0: kinderen het
1: belangrijk.
0: Willen lezen, nou ja, daar hoef je geen zorgen over te maken.
1: Ja, ik hoop het van niet. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Maar ik ben al bij Dolfje. Ik schrijf ook andere boeken dan Dolfje, hoor, overigens. Maar bij Dolfje ben ik toch altijd wel benieuwd wat hij gaat meemaken. Hij zit al zo lang in me. Toen ik het eerste boek schreef, wist ik niet dat er nog een tweede zou komen. Het was niet mijn bedoeling om een serie te maken.
0: En had je ooit kunnen denken dat je 30 jaar later zo'n gesprek als dit zou kunnen hebben?
1: Nee, absoluut niet. Toen na het eerste boek schreef ik andere boeken. En toen 3 jaar later schreef ik pas het volgende boek over Dolfje. Omdat het niet anders kon. Ik had een idee dat het moest over hem gaan. En daarna is hij niet meer uit mijn hoofd verdwenen eigenlijk. En ben ik zelf heel benieuwd wat hij dan toch weer gaat meemaken. En of hij het wel gaat redden.
0: Ja, ik denk dat ik je namens heel veel kinderen, die nu natuurlijk al lang op één oor liggen als het goed is, dat ik je bedank voor al die boeken, Paul. Dank je wel. Paul van Loon.
1: Ook bedankt.
0: Bij de 30ste verjaardag van Dolfje Weerwolfje.
1: Dank je wel.
0: En tot zover het oog. Morgen zit hier Lucella Carasso. Ik wens u een mooie nacht.
2: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
0: Voor architect en ontwerper Gerrit Rietveld was architectuur een morele opdracht. Het moest de voorwaarden scheppen voor een vreugdevol bestaan, waarin ieder mens zich ten volle kan ontplooien. In Wat Blijft ontvang ik, Lara Billy Renze, Raymond van Gemeren, die in zijn nieuwe boek Rietveld de complexe denkwereld en het roerige privéleven schetst van de man die streed voor beter wonen en beter leven.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag vanaf 12 uur Wat Blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
10: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
11: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
1: NPO Radio 1.
12: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. Demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
13: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: En er werd gezegd dat ik broze botten had. En dat vond ik zo interessant dat ik dacht, nou...
1: Laten we er maar een keer een goede scan van maken.
0: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Ja, ik maak me een stuk minder druk om die dingen waar ik me vroeger druk om maakte.
4: Ik ben gewoon heel erg blij. Ik heb het gevoel dat ik veel meer tijd en aandacht heb voor de dingen.
1: Ja.
4: En voor wat andere mensen bewegen. En, ook dat vind ik eigenlijk alleen maar heel mooi.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van 30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met Aad de Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 adres onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 als de dag van toen met Kevin Brouwer.
3: Met alleen maar muziek uit de 60s, 70s en 80s. Een toptoon en Kevins muzikale rad.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten, mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.